0: zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is er altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren, zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen.

Mensen.

0: 7 minuten. Daarin kan wat gebeuren. Zeker als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer. Tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met Aad de Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rad.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Goedemorgen, West wordt wakker is weer begonnen met de vrolijke vrijdageditie. We kijken zo even in de kranten. En hij is terug van weg geweest van de fiets gisteren weer naar de studio. Reinhard Roemer met het nieuws.
6: Eén dagje. Hoge werkdruk, lange wachttijden en communicatie tussen de gemeente Krimpenerwaard, huisartsen en scholen die niet goed verloopt. Leefbaar Krimpenerwaard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Het gaat vooral om de jeugdondersteuning. Het kind dat afgelopen woensdag zwaar gewond raakte door een aanrijding met een scooter in Leiden is gisteren overleden. Het jonge slachtoffer zat in een kinderzitje achterop een fiets. De leeftijd van het kind is door de politie niet bekendgemaakt. En de Rijnlandse Molenstichting roept de gemeente Leiden op om meer werk te maken van de verbetering van de omgeving van monumenten. En in het bijzonder de molens. Dit weekend is het weer jaarlijkse Open Monumentendag. Meer regionieuws 6:30, nu het andere nieuws.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
9: Dankjewel.
0: voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
9: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Kom jij lesgeven als Mario ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio.

0: Nou, we zijn in de studio al heel erg vrolijk tijdens de vrolijke vrijdageditie van West wordt wakker. En dat hopen we natuurlijk ook vandaag op de radio te brengen. Goedemorgen allemaal. Bob is er ook al in de studio. Goedemorgen. Je ging bijna onderuit net.
1: Nou, er zit een gat hier in de vloer van de studio. Dat is echt waar.
0: Hoe kan dat?
1: Ik heb geen flauw idee. Het gat is wel even groot als een van de stoelpoten. Oh. Die staat een soort van barkruk als stoel voor de nieuwslezer. Op die plek zit ik. En ik verzette mijn stoel zo een beetje. En ineens dacht ik van, ik sta helemaal niet meer waterpas. Eén poot zakt weg. Nou, die zakt dus gewoon hier letterlijk het tapijt in. De grond in. Ik heb heel even gekeken ook. De grond is daar echt letterlijk een beetje poreus.
0: Ja, er zit nog wel...
1: Het af. Ik kan het tapijt eigenlijk ook zo wegtrekken.
0: Oh, het tapijt zit er nu nog wel overheen. Ja,
1: ik heb het ook niet. Ik heb het teruggeflapt, het tapijt. Ja. Maar je kunt het heel makkelijk weer opflappen. En dan zie je het heel goed. Een soort sinkhole. We hebben een sinkhole in de Radio West studio.
0: Nou, wat fijn. Ja.
1: Wanneer begon die verbouwing?
0: Nou ja, er wordt nu getekend hoe het moet gaan worden. Maar ik geloof niet dat het over een paar weken klaar is, zeg maar.
1: Nee, het is echt wel heel erg bizar. Ik zou alle nieuwslezers op Radio West willen waarschuwen
0: bij deze
1: voor het gat bij de nieuwslezenplek.
0: Anders gaat Reinoud straks onderuit misschien.
1: Dat zou ik niet willen. Ik moet het inderdaad even aan Reinoud aanwijzen.
0: Ja, die is even koffie nog halen volgens mij.
1: Reinoud!
0: Nee. Nou, helaas.
1: Ja, zou wat zijn, zeg.
0: En sowieso is deze week zijn we al op onderzoek uit hier in de studio. Niet naar het gat, maar naar iets wat achter jouw oor zit.
1: Ja, het gat en de bobbel.
0: Ja, de bobbel, ja.
1: Dat... De bobbel van Bob. Dan hebben we het niet over die bobbel. Dan hebben we het over een bobbel achter mijn oor. Wanneer was het? Woensdag op donderdag, volgens mij. Hè?
0: Ja.
1: Dinsdag op woensdag. Was de allereerste keer. Ik werd 's nachts wakker. Ik had geen idee hoe laat het was. En ik voel... En ze steekt zo achter mijn rechteroor. En ik begin te voelen. En ik voel echt een hele dikke bobbel. Achter mijn rechteroor. Echt achter de schelp. En hij is hard, die bobbel. Het lijkt bijna alsof er bot achter zit. Ik kan hem niet verplaatsen. Nou, jij en Tjeerd hebben afgelopen dagen gekeken.
0: Ja, want wij hebben natuurlijk enorm veel verstand van.
1: In de medische wereld zijn jullie echt... Ja. In de radiowereld zijn jullie al top, maar top-notch in de medische wereld.
0: 100%. Ja, ik kom regelmatig in een ziekenhuis, dus dan heb je er verstand van.
1: En Tjeerd is absoluut niet hypochonder, dus dat is ook geweldig. Dus ik dacht eerst nog van, ik kijk er nog wel een dagje aan. Nou, gisteren weer gekeken met elkaar. En toen zeiden jullie wel van, het is niet kleiner geworden, toch? Dat zei jij, toch?
0: Ja, het is ongeveer hetzelfde. Het voelt ook hetzelfde. Ik heb even lekker aan lopen duwen. Ja. Was ook heel fijn.
1: Dank je wel nog daarvoor.
0: Ja. Het voelde hetzelfde. Tjeerd had het idee dat het iets minder rood was. Maar ja, dat zag ik niet echt eigenlijk.
1: Dus ik gisteren de huisarts bellen. Nou, toen heb ik eerst alles uitgelegd. Toen moest ik het toch nog even op de mail zetten, allemaal, met een foto erbij. Dus dat heb ik opgestuurd. En dan zou ik tussen een bepaalde tijd teruggebeld worden. Maar in die bepaalde tijd had ik net niet de telefoon opgenomen.
0: Oeh.
1: En ik ben verder niet meer teruggebeld. Ik heb nog wel zelf geprobeerd de huisarts te bellen, maar toen kreeg ik...
0: Ben je er nu zenuwachtig over?
1: Nou ja, ik lag al dinsdag op woensdag al wakker van, het is een tumor. Ik dacht, dit is het.
0: Oh ja.
1: Dit is het begin.
0: Ben je ook hypochonder?
1: Ik ben erachter gekomen deze week dat ik hypochonder ben. Wel een beetje. Dus ik weet niet zo goed wat het is.
0: Nee.
1: Zou jij nog één keer heel snel kunnen kijken? Want dan kan je nu kijken of het misschien...
0: Ja. Ik voel ook even. Ja.
1: Nou, is het roder geworden? Is het groter geworden de afgelopen dagen?
0: Nee, het is precies hetzelfde.
1: Precies hetzelfde?
0: Ja.
1: Wat is het dan, joh?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Een onbekende bobbel achter mijn oor.
0: Ja. Bob's bobbel. Ja, misschien hoort het tegenwoordig bij. Kom je er nooit meer vanaf?
1: Dan ga ik een kinderboekenserie maken, denk ik. Ja.
0: Ik weet niet of een kinderboekenserie over Bob's bobbel nou het meest verstandig is.
1: Niet? Hoezo niet? Hartstikke leuk idee.
0: Ja. Denk er nog even over na.

0: Ja, het is ook een beetje you and me in de studio, want ik heb Bob inmiddels heen geruild voor Reinoud. Goedemorgen,
1: Reinoud. Goeie ruil, hè? Dat is een goede ruil.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En je moet oppassen voor een gat in de studio, hoorden
1: we net. Ja, dat weet ik. Ik hoorde jullie wel. Jawel, ik hoorde jullie wel net daarover praten, maar ik zat in dat gat. Dus dat was het een beetje.
0: Maar het is een bekend gat.
1: Ja, het is...
0: Ja, ben je er ooit ingevallen?
1: Het gat ook, het is ongeveer net zo groot als het gat in de hand van mijn vrouw. Alleen verdwijnt er dan geld in. Ja. En hier verdwijnen dus nieuwslezers.
0: Misschien zit er ook nog wel geld in. Even kijken.
1: Oh, dat zou heel goed kunnen.
0: Schat zoeken in de studio.
1: Ik doe diepgaand onderzoek straks.
2: Ja. Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Wat er in de krant staat. En wat er in het gat zit ook vooral. Maar in de krant gaat het natuurlijk over 25 jaar na 9-11. Want het is 11 september. In de Telegraaf gaat het over jongeren op sociale media die veel complottheorieën daar tegenkomen over de aanslagen. En over hoe je daar dan als leraar mee om moet gaan. De krant die ligt een les op in een school in de Friese Buitenpost uit. Als leraar daar de klas vraagt waar die aanslagen plaatsvonden, dan roept de leerling Engeland. Ja. Ze hebben echt geen idee. Ja. Belangrijk dus dat er nog les over wordt gegeven, vindt ook die leraar. En het AD, daar blikken historici Maarten van Rossum en Willem Post terug op die aanslagen in 2011. En ook over hun eerste analyses. Want ze waren eigenlijk non-stop op tv te zien op dat moment. En ik vond het wel grappig, want van Rossum die stond er eigenlijk heel anders in dan Willem Post. Die ergerde zich groen en geel. Want het ging niet over de Derde Wereldoorlog, zei hij, maar over een terroristische aanslag gepleegd met een Stanley-mes. Het werd eigenlijk veel te groot gemaakt, vond hij. Namelijk dat de wereld nooit meer hetzelfde zou zijn. Hij werd op dat moment ook gecanceld. Bijvoorbeeld de Volkskrant, daar had hij een column. Nou, dat werd stopgezet. De adjunct hoofdredacteur, die zei dat hij zich schaamde voor zijn columnist. Hij mocht ook niet meer op tv verschijnen. En Willem Post, die maakte een beetje een grapje in het AD, want hij noemt het cancelen destijds echt absurd. Maar grapte wel over dat het voor zijn eigen carrière wel goed uitpakte. Ik dacht natuurlijk dat het wel aantrekkelijk zou zijn als Maarten nog 5 jaar weg zou blijven. Dat het enorm een boost gaf. Want inmiddels mocht Maarten dus nergens meer komen. Maar Willem Post, die zag je overal.
1: Ja.
0: Je ziet hem ook straks in onze studio trouwens. Tussen 8:30 en 9:00 gaan we het met hem over die aanslagen hebben.
1: Ja, dat is mooi. Tenminste mooi om het erover te hebben. Het Leids Dagblad kopt: gasprijs stijgt fors vlak voor het stookseizoen. De herfst is nog maar net begonnen. De dalende temperaturen laten zich de komende week meer voelen. Moet je voor dit seizoen nog een nieuw contract afsluiten, dan stuit je op torenhoge gasprijzen. Naar schatting betaal je op dit moment 400 tot 600 euro meer per jaar dan je begin 2026 zou hebben betaald, begin dit jaar.
0: Dat is ongelooflijk, wat een enorm bedrag.
1: Ja, dat is bijna het bedrag wat ik betaal, geloof ik.
0: In totaal,
1: wat erbij komt,
0: Bizar, ja. Nou, nog even wachten zou ik dan, als het lukt.
1: Ja, of het wordt erger, of het is net als op de beurs natuurlijk. Het kan erger worden en hoger. Ja. Het kan

0: ook weer omlaag gaan. Ik zou me niet voor al te lange tijd vastleggen.
1: Nee, dat is een goede inderdaad. Ja. Word je gek van muggen in de nacht, in je slaapkamer? Heb jij dat je echt wakker kan liggen van een mug?
0: Dat kan één mug doen, ja. Ja. Ik heb tegenwoordig een muziekje op, dan hoor ik hem niet. Of de ventilator. Oh. Als je hem niet hoort, is hij er niet.
1: Nee, ik heb nog een andere oplossing voor je. Je kan namelijk, als je wil, een vleermuis in huis krijgen. Is het een aantrekkelijk idee?
0: Nou, we hebben in onze tuin wel altijd vleermuizen. Elke avond, vlak voor de zonsondergang. Dus ik moet de tuindeuren openzetten en dan slaapkamer in.
1: Ja, dan vliegen ze naar beneden.
0: Vleermuis?
1: Ja, volgens de AD eten die muggen alsof het borrelhapjes zijn. Maar ook voor de vleermuis heeft het voordelen. Het dier is een bedreigd en beschermd soort. Dus woningnood is wel het laatste wat er kan gebruiken. En je kan je dus aanmelden voor de plaatsing van een vleermuiskast in huis. Ja, overdag slaapt hij. En 's nachts gaat hij dus op muggenjacht. Je krijgt hem niet zomaar. Je moet zo'n kast op een donkere plek hebben hangen. Dus dan moet je wel een donkere plek hebben natuurlijk. En er mogen geen andere vleermuiskasten in de buurt zijn. Want dan gaan ze vechten, denk ik. Ja, in huis een vleermuiskast. En de overheid die verzorgt dit.
0: Is corona niet begonnen ooit met een vleermuis ergens in China? Ja. Of moet ik dat nou niet zeggen?
1: Nee, misschien moet ik dat niet zeggen. Nee.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker van 11 september. Het is bijna 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: Goedemorgen, Jorin. Hoge werkdruk, lange wachttijden en communicatie tussen de gemeente Krimpenerwaard en huisartsen en scholen die niet goed verloopt. Leefbaar Krimpenerwaard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Het gaat vooral om de jeugdondersteuning in Krimpenerwaard. Straks in West wordt wakker praten we erover. Het kind dat afgelopen woensdag zwaar gewond raakte door een aanrijding met een scooter in Leiden is gisteren overleden. Het jonge slachtoffer zat in een kinderzitje achterop een fiets. De leeftijd van het kind is door de politie niet bekendgemaakt. De provincie Zuid-Holland bekijkt of het toch mogelijk is om grote nieuwbouwplannen toe te staan buiten de stadsgrenzen. En dat is opvallend, omdat er in het coalitieakkoord juist afspraken over waren om dat niet te doen. Het provinciebestuur komt met 20 locaties in Zuid-Holland waar mogelijk grote nieuwbouwprojecten mogen komen. Zouden onder meer 332 woningen kunnen komen in Schravenzande in het Schuitenwerfpark, 488 woningen in Bergambacht-Oost, om verder onder meer nog plekken in Schoonhoven en Bodegraven. Provinciebestuurder Anne Koning wil de mogelijkheid onderzoeken om in totaal zo'n 10.000 woningen op die 20 plekken extra te bouwen. En de Rijnlandse Molenstichting roept de gemeente Leiden op om meer werk te maken van de verbetering van de omgeving van monumenten en in het bijzonder de molens. Dit weekend is het weer de jaarlijkse Open Monumentendag.
11: Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Jorin.
11: Ja, gisteren begon het toch wel heel erg regenachtig, maar het werd daarna toch weer een hele mooie zomerse dag eigenlijk. Ik heb ervan genoten.
13: Ja, gisteren werd het 20 graden en ik vond het nog wat warmer aanvoelen eigenlijk. Ik dacht eigenlijk van, nou ja, is het nou 25 graden, maar ik heb er net nog even gekeken. Het was echt maar 20. Ja, dat is dan iets onder de maat, maar als dan de zon erbij komt en het is niet al te veel wind bij, ja, dan heb je inderdaad toch een beetje dat nazomergevoel te pakken. Dus ik ben het helemaal met je eens. En vandaag is dat wel wat minder. Het is niet zozeer dat het koud is. Op dit moment is het op sommige plaatsen 16 graden zelfs. Maar het is wel bewolkt en vanaf zee een smalle regenzone. Maar ja, het is toch wel wat miserig en regen en motregen. Dat zal de hele ochtend aanhouden. Misschien dat het in de loop van de ochtend en vanmiddag wat vaker droog is. En dat we dan ook aan de achterzijde van dat regenfrontje komen. Dat dat naar het oosten trekt. En dan kan de zon alsnog tevoorschijn komen in de loop van vanmiddag. En dan ook weer die 20 graden met niet al te veel wind. Nu uit het zuiden en vanmiddag uit het westen of noordwesten. Windkracht 2, 3 boven land. Windkracht 4 aan de kust. Dus het op zich wel een redelijke dag uiteindelijk. Maar we moeten eventjes door dat regenfrontje heen. En morgen ja, is het beter hoor. Want ik denk dat het overdag helemaal droog is. Nou, daar zijn de meeste mensen op pad natuurlijk. Zonnetje erbij. Morgenochtend misschien eerst wat mist, maar dat trekt wel op. Temperaturen weer wat lager komende nacht. Op de koelste plekken 10, 11 graden. Morgenmiddag 21, 22 graden. Kijk, als die zon er wat meer meewerkt, krijg je ook morgen dat zomergevoel. Nou, en zondag. Nou ja, dat is echt wel voor de Open Monumentendag. Het is ja, om binnen wat te zoeken. Veel bewolking, af en toe wat regen. Later op de dag kan het weer opklaren. 21 graden, dus aan de temperatuur ligt het niet zo. Maar het is af en toe wat onbestendig. Maar morgen toch de beste dag van het weekend.
11: Nou, dat is goed om te weten. Heb je nog een leuke verjaardag gehad eigenlijk, Jordi?
13: Ja, ik ben toch nog verrast. Oh, ja, dat kon ook bijna niet anders. Door mijn vriend en mijn familie. En we zijn uiteindelijk op de pannenkoekenboot beland. Gisteren in de loop van de middag.
11: Oh, in Rotterdam.
13: Dat had ik niet verwacht. Nee, in Nijmegen.
11: Oh, dus heb je het ook.
13: Ja, in Amsterdam heb je hem ook. Ga ga je even varen, pannenkoeken eten. Ja, ik was blij verrast.
11: Ja, wat gezellig zeg. Ja. Hoeveel heb je erop?
13: Ja, het waren dikkerts. 3 maar.
11: Oh, wow, dat valt me echt mee inderdaad, ja. Nou, mooi om te horen. Dankjewel. Hè. Tot zo.
13: Graag gedaan. Jo, hoi.
12: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. West wordt wakker. Dit is

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Adele en Rolling in the Deep. En gisteren rolde Reinoud ook door de regio. We hebben helemaal zitten bedenken, wat ging je ook weer doen? We zijn er niet achter gekomen tijdens de uitzending gisteren.
1: Het was leuk, het was van Delft Chamber Festival. Dus het klassieke festival wat in Delft wordt gehouden elk jaar. En wat echt op de wereldkaart staat. En je kon fietsen door Midden-Delftland op drie plekken. Eigenlijk meer nog, waren er kerken opengesteld voor klassieke concertjes. En daar fietste je dan heen, van A naar B naar C naar D. En was heel mooi. Ik heb bijvoorbeeld vier mannen trombone horen spelen.
0: Oké.
1: Ja, één bastrombone. Nou, dat was mooi. En aan het eind zeiden ze ook nog van, we doen nu wat improvisaties. Dus op de trombonefooi deden ze nog wat.
0: Zeiden ze dat zelf? Of?
1: Nee, dat maak ik ervan. Maar zo klonk het niet, want het was heel goed. Het was echt fantastisch. En het is hoog niveau. Dus,
0: ik vind het zo grappig dat jij van alle soorten muziek houdt. Want je bent van Paul McCartney tot aan het disco uit de jaren 70.
1: We hadden de elektronica's nog.
0: Ja, bijvoorbeeld inderdaad Vogeltjesdans.
1: Ja.
0: En ook heel erg van de klassieke muziek. En van Matthäus Passion en van dit soort dingen.
1: Je kan het ook als zwak te zien. Hè? Dat je gewoon maar niet kan kiezen. Ik hou niet van hard rock en beton.
0: Toch, ja, kan je toch kiezen.
1: Er moet muziek in zitten, er moet melodie in zitten.
0: Ja,
1: ja.
0: Nou, mooi, bijzondere trip.
1: En dat zat erin, ja, zeker. Ja, heel eind gefietst ook, dwars door Midden-Delftland in prachtig weer. Dus het mag voor mij wel vaker dan één keer per jaar dit. Ja.
0: We gaan naar het nieuws van vandaag. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag, maar er is nog veel onduidelijk, ook de oorzaak. Dit is wat de Vereniging voor Reisbranche, ANVR, erover weet.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: Ja, ik zag wel wat heftige beelden al inderdaad, die bus die op zijn kant ligt. Opmerkelijk toch dat er nog steeds niet bekend is hoeveel doden en gewonden er precies zijn.
1: Vind ik ook. En ook niet waar ze dus vandaan komen in Nederland.
0: Ook niet
1: de Nederlandse
0: gemaakt.
1: Slachtoffers.
0: Nee.
1: Dat is, dat zou een hoop rust geven als mensen dat te horen krijgen.
0: Zeker, ja. Het waren in ieder geval passagiers van de reisorganisatie OAT. Vanuit Oostenrijk maakten zij een dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor familie van de reizigers.
1: Het was een keerpunt in de geschiedenis. De aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt in de Verenigde Staten daar uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen twee vliegtuigen in de twee enorme torens van de WTC. Op de plek van de aanslag kwam later een monument te staan. En net zoals ieder jaar vindt daar ook de herdenking plaats. Daar worden ook nu weer de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Ceremonie is dit jaar wel een beetje anders, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: Ja, later dus nog veel meer over die aanslagen op 11 september. In het najaar opent Artis een speciale expositie waarin te zien is welke microben er leven in het schilderij. Microbioloog Eline van Blois legt uit hoe dit onderzoek werd gedaan.
4: Wat ik heb gedaan is, ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. En dan verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen.
0: Ja, die microben, dat klinkt een beetje eng. Je zou zeggen, weg ermee. Ja, je moet je al een beetje van de kriebelen inderdaad. En je kan ook zeggen, misschien vreten ze dat schilderij wel op.
1: Ja.
0: Maar Van Blois zegt dat we niet ongerust hoeven te zijn.
4: In principe zijn microben niet van zichzelf slecht. Microben... Ja, ze krijgen vaak wel een beetje een slechte reputatie, want ze staan vaak bekend als ziekteverwekkers. En nou ja, inderdaad dat ze dingen afbreken, wat trouwens ook weer heel goed is. Maar er zijn ook heel veel microben die juist een hele belangrijke rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstof op aarde.
0: Ja, moeten opkomen voor de microben.
1: Ja, Wie het kleine niet eert, vind ik wel, hoor, toch?
0: Ja, yes, precies.
1: PSV heeft gisteravond het eerste groepsduel in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk gelijk gespeeld. In Eindhoven werd het 1-1. Daar waren ze na afloop niet blij mee, maar trainer Peter Bos heeft wel een idee hoe het kwam.
5: Ik vond ons niet goed genoeg in balbezit. Ik vond dat wij heel snel de bal kwijt waren. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. Dan brengt dat een bepaald gewicht voor die jongens mee. Dat meen ik gezien te hebben bij een aantal jongens.
1: Peter Bos en Serginho Dest werd in Eindhoven tot man van de wedstrijd verkozen. De Amerikaan leidde met balverlies de 0-1 in, maar zette dat vlak na rust wel recht met de gelijkmaker.
0: Nou, en daar gaat Reinhard hoor. Veilig achterop de fiets door Midden-Delfland langs alle klassieke concerten en de kerken. Veilig bij Lisette achterop.

0: Paul van Vliet. En veilig achterop.
1: De Buitenpost.
0: Onze Buitenpost deze week is Bob Brinkman. En Bob, je hebt een belangrijke taak voor morgen. Want je bent bij een luisteraar om een prijs te brengen.
2: Ja.
3: Waar woon jij zelf?
2: Ik woon in Rijswijk, Riet.
3: Oh, mooi.
2: Jazeker. En niet hier heel erg ver weg. Toch?
3: Nee.
2: Hi, Jorinda.
0: Hi, hallo. Het is gezellig
2: naast
0: daar, volgens mij.
2: Op de fluwelen bank. Het is heel gezellig. We zaten net de verjaardagskaarten te tellen. 9 verjaardagskaarten voor jou, Riet.
3: Ja.
2: Want wanneer was jij jarig?
3: 8 september.
2: Dat is...
3: is afgelopen dinsdag.
2: Dat is afgelopen dinsdag.
3: Ja,
2: van harte gefeliciteerd nog.
3: Dank je.
2: Is er al voor je gezongen?
3: Nou, mijn familie ging niet zingen.
2: Ik ben geen familie. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Hoe oud ben je geworden?
3: 28.
2: 28, allang zal ze leven in de gloria. 28 jaar in de gloria. Hiep-de-piep. Hiep-de-piep.
3: Hoera.
2: Goed zo, Riet. Ja, ik ben hier inderdaad ook om een prijs te zeggen.
3: Ja, het is vroeg voor Jorinda.
2: Wat? Ja, Jorinda, het is vroeg voor Riet. Want Riet staat normaal om 19:30 op. 8:00 misschien pas zelfs.
3: 8:00.
2: 8:00, ja. Het is nog even in de ogen wrijven, hè, voor
3: ja,
2: jou.
3: Ja.
2: Ja, maar heb je het toch gedaan? Want je hebt wel de deur open gedaan voor dan een prijs die je gisteren hebt gewonnen, / verjaardagscadeautje.
3: Ja.
2: Ik heb hem hier op tafel liggen voor jou. Ja. Het is de Omroep West verjaardagskalender.
3: Ja.
2: Die is... Mag ik hem aan jou geven?
3: Ja.
2: Alsjeblieft.
3: En mag ik kijken erin?
2: Je mag kijken erin, ja. Want jij hebt ook geen idee hoe bijvoorbeeld Jorinda eruit ziet.
3: Nee. Nou, vertel.
2: Dat ga je zelf meemaken. Nee, dat is Martine Boer, dat is Martine Boerkamp van de televisie.
3: Oktober.
2: Wat vind je daar goed?
3: Ja.
2: Oh, nou, dat gaan we doorgeven. Dat vindt ze leuk om te horen.
3: Ja.
2: Ga maar naar de maand oktober, Riet.
3: Oktober, hè?
2: Oktober, want dan ga je Jorinda meemaken. Dat is jullie.
0: En vooral meemaken ook, hè? Het is een hele belevenis.
2: Patrick van Houten.
3: Het begint allemaal, hè?
2: Nou, hè. Dit is jullie. Dan gaan we naar de maand oktober.
3: Oktober.
2: Dus heel eventjes de pagina's van elkaar halen. Augustus.
3: Wie is dat?
2: Dat is Herman Nanninga van de sport. Die sportman. Ja, de maand oktober.
3: Ja.
2: Kijk eens, dit is Jorinda.
3: Aha.
2: Ze is er stil van, Jorinda.
3: En die is duidelijk met praten ook, hoor.
2: Wat zeg jij?
3: Die is duidelijk met praten.
2: Die praat heel duidelijk, ja, zeker. En dit is Tjeerd Spoor, ken je die?
3: Nee.
2: Die zit altijd naast Jorinda in de studio.
3: Oké. En wie is dat?
2: Dat is Erik Kooijman, dat is verslaggever. Dit ben ik, ik zit nu naast je.
3: Ja.
2: En dit is de nieuwslezer Reinhard Roemer.
3: Allemaal bekende namen die ik hoor.
2: Ja, nou ja, en die heb jij nu op je kalender. En zal ik jouw verjaardag erbij schrijven op de kalender? Ja?
4: Want ik heb hier in mijn broekzak een pennetje mee.
3: Denk aan je koffie, hoor.
2: Wat zeg je?
3: Denk aan je koffie.
2: Ik denk heel erg aan mijn koffie. Maar ik moet eerst heel eventjes zorgen dat Riet Storm ook in de verjaardagskalender komt. September de 8e.
3: Ja.
2: Riet Storm is de naam, toch?
3: Ja.
2: Riet Storm. RIETSTORM. Bij deze vereeuwigd in de Omroep West verjaardagskalender. Heb je al een mooi plekje ervoor bedacht?
3: WC.
2: Nou, we gaan naar de wc.
0: Ja, dat is gezellig samen.
2: Gezellig, we gaan naar het kleinste kamertje. Riet, kom, gaan we hem ophangen.
3: Ga je nou?
2: Wat zeg je?
3: Wil je dat nou doen?
2: Nou ja, als je wilt, doe ik dat nu wel even.
3: De bedoeling zeker, hè?
2: Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, natuurlijk niet. Nee.
3: Maakt dat uit.
2: Nee, joh, ik kan hem toch even voor je ophangen.

0: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
5: Ik heb straks twee kaarten en een gratis gesigneerde LP van Tim Akkerman voor je. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer?
6: De provincie Zuid-Holland bekijkt of het toch mogelijk is om grote nieuwbouwprojecten toe te staan buiten de stadsgrenzen. Dat is opvallend omdat er in het coalitieakkoord van de provincie juist afspraken over waren om dat niet te doen. Provinciebestuurder Anne Koning wil de mogelijkheid onderzoeken om op die 20 plekken in totaal zo'n 10.000 woningen extra te bouwen. Het gaat onder meer om Bodegraven en Schoonhoven. Hoge werkdruk, lange wachttijden en communicatie tussen de gemeente Krimpenerwaard, huisartsen en scholen die niet goed verloopt. Leefbaar Krimpenerwaard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Het gaat vooral om jeugdondersteuning. En de Rijnlandse Molenstichting roept de gemeente Leiden op om meer werk te maken van de verbetering van de omgeving van monumenten en in het bijzonder de omgeving van molens. Dit weekend is het weer jaarlijkse Open Monumentendag. Meer regionieuws 19:30, nu het andere nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
8: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
7: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
9: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar... Ik denk dat het te statisch was.
7: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
13: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
13: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
13: Dat is verhuizen. En meer.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Make Me Smile. Van Steve Harley en Cockney Rebel. Aan het begin van het tweede uur van West wordt wakker. West.

0: Het is de vrolijke vrijdag-editie van West wordt wakker. En ja, extra vrolijk. Ik heb een extra prijsje weg te geven vandaag. En vorige week toen was hier namelijk in de studio Tim Akkerman om te praten over zijn nieuwe album. En ik heb hem hier voor me liggen. Tim Akkerman en de Ivy League, zo heet zijn band. Are We Strong Enough? Ik heb hem dit weekend flink, of deze week flink beluisterd op Spotify dan. Want ik heb zo niet zo'n prachtige LP. En het is echt een mooi album als je houdt van een beetje Bruce Springsteen. Singer-songwriter. Ja, en Tim Akkerman, zoals we hem inmiddels kennen natuurlijk. Ik heb een LP voor mij liggen. Daar staat zijn handtekening op. En er is wel iets bijzonders aan de hand, want er staat een liedje op en die kan je alleen via deze LP luisteren.
1: Klopt, we hebben echt heel erg besloten, ook richting onze eigen fanbase. We hebben echt een ontzettend fijne fanbase die ons steunt altijd in alle manieren. En die willen we eigenlijk een cadeautje geven. En toen dachten we, hoe kunnen we dat op een bepaalde manier doen? Dus we hebben besloten om één liedje extra op het album te zetten, op de vinylversie, die we never nooit ergens online zullen gaan zetten. Wel live spelen, maar we gaan hem niet online zetten. Marbleron heet dat liedje en misschien stiekem achteraf gezien wel het mooiste liedje.
0: Oh, ja, dit was Tim vorige week. Dat album kan dus voor jou zijn. En dat niet alleen. Je kan ook nog eens gratis met iemand anders naar zijn concert In het Paard op 9 december. Dan geeft hij samen met zijn Ivy League dus een concert In het Paard in Den Haag. Twee kaarten heb ik voor je. Plus een gesigneerde editie van zijn LP Are We Strong Enough. Als je het wil winnen, dan kan je nu bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. En dan kan je misschien wel gratis naar dat concert. En is die LP ook nog voor jou. Dan gaan wij naar het nieuws van vandaag. Dit weekend openen duizenden monumenten hun deuren. Want het is weer tijd voor de jaarlijkse Open Monumentendag. Een feest, zou je zeggen. Maar er zijn tegelijkertijd ook zorgen. De Rijnlandse Molenstichting roept de gemeente Leiden op om de omgeving van die monumentale molens te verbeteren. We praten erover met Bart Vermeulen van die Rijnlandse Molenstichting. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de oproep gaat dus niet per se om de molen zelf, maar de omgeving ervan. Waar maak je je dan zorgen om?
2: Nou, we zien zeker bij molens dat op veel plekken er enorme belemmering is in het zicht op de molen en de windvang door heel veel grote bomen en struiken die in de buurt staan. Dat is schadelijk voor de molen, want daardoor kan die wat minder goed draaien en ook wat überhaupt wat minder draaien. En als de draaiende onderdelen van de molen minder in beweging zijn, dan gaat die in kwaliteit hard achteruit. Dus we denken dat daar best wel verbeteringen in zo'n stad als Leiden mogelijk zijn.
0: Ja, heb je een specifieke molen in gedachten waar de gemeente echt mee aan de slag moet?
2: Er zijn geen molens van onze stichting, maar zo rond molen De Herder en de Rode Burgermolen, de Kikkermolen, daar zie je echt wel die behoorlijk ingegroeid zijn geraakt.
0: Ja, en de gemeente moet daarmee dus aan de slag. Waarom doen ze dat niet?
2: Nou ja, ze zijn nu op zich, en dat is ook heel goed, na aan het denken over voor alle monumenten, hoe moeten we met de omgeving omgaan. Maar wat je eigenlijk uit dat stuk ziet, is dat er geen ambitie is om echt de boel te willen verbeteren. Dus het is goed dat ze nadenken over, nou, wat heeft welk monument in zijn omgeving nodig om niet te beschadigen of te ontsieren. Maar ja, een stap erbij, wat eigenlijk ook verplicht is, van hoe zorgen we ervoor dat juist de omgeving van monumenten ook verbetert. Ja, die visie misten we nog. En daar hebben we in ieder geval een oproep voor gedaan om daar meer over na te denken. En bij molens ook een aantal suggesties gedaan.
0: Ja, bij jullie als stichting, daar horen allerlei verschillende molens, eigenlijk allemaal in het noorden van onze regio. Deze brief is specifiek naar de gemeente Leiden. Maar is dit alleen een Leids probleem dan ook?
2: Het is niet per se een Leids probleem, maar Leiden is natuurlijk wel een stad waar in de stad ook een aantal molens staat. En dat maakt het natuurlijk ook complex. Dus daar is juist de oproep ook voor Leiden gericht van ga echt per object naar vergoed kijken wat er kan. Maar het speelt inderdaad ook in meer gemeentes. Alleen ja, in het buitengebied hebben we hier minder last van dan natuurlijk in een stad.
0: Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Dan staat er wat meer in de weg ook misschien in zo'n stad.
2: Ja.
0: Ja, de gemeente die heeft dus gezegd, ja, we gaan nu wel ernaar kijken. Hè? Maar heb je er een beetje vertrouwen in dat ook goed gaat?
2: Op basis van wat ze nu hebben opgeschreven nog niet. Maar misschien hebben we ook meer organisaties brieven gestuurd. Volgens mij komt er ook nog wel een soort inspraakronde. Dus wellicht kunnen we de gemeente nog overtuigen om niet alleen voor de molens, maar ook voor meer monumenten wat beter na te denken wat er nodig is om de omgeving te verbeteren.
0: Ja, en ook werken te houden inderdaad. Hè? Want natuurlijk echt de charme van zo'n molen, dat die draait. En ik denk dat heel Leiden en sowieso in Nederland heel veel mensen daar enorm van genieten.
2: Absoluut, als je door de binnenstad loopt en dan hoor je gewoon als Molen de Valk of Molen de Put draait, hoor je kinderen, ouderen, oh ja, kijk, de molen draait. Dus het doet iets met heel veel mensen. En ja, dat is ook een van de kwaliteiten, denk ik, van zo'n stad. Het is een levendige stad, maar ja, je moet ook zorgen dat kwetsbare objecten goed beschermd worden.
0: Ja, een mooie oproep aan de gemeente. En ik neem aan dat je in de gaten gaat houden of ze zich er ook aan gaan houden.
2: Zeker.
0: Ja, dit weekend verschillende molens kan je ook van dichtbij zien. Ja, dat is ook wel echt een aanrader, kan ik me voorstellen, bij de Open Monumentendag.
2: Ja, absoluut. Al bezoek je er maar één, maar het doet altijd iets met je. Je leert er wel wat van en het ziet er ook gewoon prachtig uit. En ja, als mensen een beetje richting Kaag en Braassem gaan, dan kunnen ze ook molennacht nog beleven. Dan staan alle molens heel mooi in het licht, allerlei verschillende kleuren. Dat geeft een hele bijzondere sfeer in de polder. Dus ja, we hopen echt dat iedereen even de kans neemt om erop uit te trekken en eventjes bij een molen aan te kloppen.
0: Bart Vermeulen van de Rijnlandse Molenstichting. Nou, veel plezier dan ook dit weekend.
2: Dank u wel.
0: Joe.
3: De dag begint en ben je druk of vrij?
0: Ja, superdruk.
3: Best wordt wakker, we praten je even bij.
0: Ik ga even bellen hoor voor de LP en die kaarten voor Tim Akkerman 070-307. Nee. Ik zit steeds in de war met het WhatsApp-nummer. Het is ongelooflijk. 070-390-5454. En dit is zijn nieuwe single. Tim Akkerman.

Ja, de nieuwe single van Tim Akkerman, die heet Are We Strong Enough? En zo heet ook het nieuwe album. Hoge werkdruk, lange wachttijden en lastige communicatie tussen de gemeente Krimpenerwaard, huisartsen en scholen. Deze signalen krijgt Leefbaar Krimpenerwaard van huisartsen. En het gaat dan specifiek om de jeugdondersteuning. De partij trekt daarom aan de bel en stelt vragen aan het college. En ik praat even

0: zijn. Het kunnen thuissituaties zijn. Misschien is het wel gewoon pestgedrag. Het zijn zoveel verschillende situaties. En het hoeft niet gelijk heel ernstig te zijn. En dat is dan weer het voordeel van een jeugdondersteuner. Die heeft wat kortere lijntjes, waardoor je niet breed hoeft in te zetten. Waardoor je natuurlijk ook de kosten wat lager houdt.
1: Ja, want als die eerste hulp van zo'n jeugdondersteuner niet komt, dan moet je misschien verder in het zorgtraject, zeg maar.
0: Ja, als de jeugdondersteuner er niet is, dan moet de huisarts gaan verwijzen. En dan wordt eigenlijk veel te breed ingezet. Dus waar het misschien met medicijnen verholpen kan worden, wordt dan een groter pakket opengetrokken. En dat is voor geen enkele partij goed, ook niet voor het kind.
1: Nee.
0: Zeker niet voor het kind.
1: Nee, het gaat niet goed, zei ik al. Wat voor verhalen hoor je van die huisartsen?
0: Nou, als er wel een jeugdondersteuner is, want ik heb ook huisartsen gesproken die wel een jeugdondersteuner hebben, maar dan gaat het goed, want dan hou je het lijntje kort. Dan kan je natuurlijk snel schakelen. Weet je natuurlijk ook de thuissituatie. Maar als die jeugdondersteuner er niet is, dan moet ze natuurlijk zelf gaan verwijzen, of hij. En dan moet je weer terug naar de gemeente. En dan wordt het kind een beetje een speelbal. En raak je ook een beetje het overzicht kwijt van dat kind. Dus ja, je wil eigenlijk gewoon dat korte lijntje houden. En ik hoor ook van alle huisartsen die jeugdondersteuning hebben, dat ze echt heel blij zijn met die jeugdondersteuners. Dus het idee was heel goed. Alleen de hoge werkdruk van zo'n jeugdondersteuner, die maakt het zo moeilijk, waardoor ze jeugdondersteuners weer uitvallen.
1: Ja.
0: En dat is gewoon jammer.
1: Ja, dus er is eigenlijk te veel te doen voor de jeugdondersteuning, waardoor ze het eigenlijk niet aankunnen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb een huisarts gesproken, die had genoeg aan die 4 uur. Waar ik een beetje bang voor ben, bij de gemeente Krimpenerwaard hebben wij 11 kernen. En 11 verschillende kernen. En dat is met heel veel dingen best wel lastig om dat om dat met elkaar te vergelijken. Dus de ene kern heeft gewoon wat meer zorg nodig als de andere kern. En dan valt zo'n jeugdondersteuner uit, want die heeft dan eigenlijk werk voor 2 dagdelen. Maar heeft maar 1 dagdeel. Ja, en dan wordt de druk wel heel erg hoog voor hun.
1: Ja, wat wil je dat wat de gemeente gaat doen?
0: De gemeente, ik hoop, en ik heb er ook wel vertrouwen in, ik hoop dat ze gaan kijken per kern. Dat er genoeg uren zijn voor de jeugd ondersteunen, waardoor de druk wat lager wordt. En ik hoop ook dat in Gouda werken ze bijvoorbeeld met een overlegtafel, dat wij dat in de Krimpenerwaard ook gaan doen, waardoor je de lijnen tussen scholen, gemeente en huisartsen wat kleiner houdt.
1: Ja, je hebt vragen gesteld aan het college. Nou zit Leefbaar Krimpenerwaard zelf ook in het gemeentebestuur, dus ik neem aan dat ze er gewoon mee aan de slag gaan, toch?
0: Ja, daar ga ik eigenlijk wel helemaal vanuit, ja.
1: We gaan het zien, Miranda Verweij, hoe snel dat dan gaat. Je bent commissielid van de partij. Bedankt voor je tijd vanmorgen en voor je duidelijke verhaal.
0: Oké, dankjewel.

0: Oh, het prachtige I'll Be Over You van Toto uit 1986. Ik heb wat leuks vandaag, namelijk een cadeautje. Vorige week was hier namelijk Tim Akkerman in de studio en die heeft iets achtergelaten. Namelijk 2 tickets voor zijn concert In het Paard op 9 december. En ook nog een gesigneerde LP. Hij heeft namelijk een nieuw album uit en dat heet Are We Strong Enough? En je kon bellen en dat heeft Rinus gedaan. Goedemorgen Rinus.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom wil je het zo graag winnen?
1: Nou, voor mijn kleindochter.
0: Is die fan van Tim Akkerman?
1: Ook dat, maar ze is helemaal gek op al die festivals gaat ze af.
0: Oh, ja, ze gaat veel naar live optredens.
1: Ja, ze is zelfs een keer naar Engeland geweest en in de Arena is ze geweest. Oh. En weet ik allemaal.
0: En wat voor concerten gaat ze dan bijvoorbeeld, weet je dat?
1: Oh, wat was dat die de laatste geloof? Taylor Swift of zoiets?
0: Oh ja. Ja, dat is wel wat anders dan Tim Akkerman, hoor.
1: Ja, dat wel. Maar ze komt ook vaak in het paard, dus...
0: Dan vindt ze het vast ontzettend leuk. Ik ga je blij maken en dus daarmee ook jouw kleindochter met 2 tickets en dat album.
1: Oké. Okay.
0: Gaan we zorgen dat het naar je toe komt. Ja, veel plezier ermee met blij maken. Ga je dan mee met haar eigenlijk, na het concert?
1: Nou, ik denk dat de vader mee gaat.
0: Oh, kijk, daar
1: ik
0: wordt...
1: Ik ben een beetje op leeftijd al, ik ben 77, dus... Ik heb dat soort dingen allemaal gehad.
0: Oké, okay. Je laat het over aan de volgende generatie, Rinus.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Nou, er wordt een mooie vader-dochter uitje, denk ik. En we gaan het helemaal regelen voor je.
1: Is goed.
0: Ja, veel plezier met haar blij maken.
1: Ja, dankjewel. Moet ik nog een adres hebben? Dat hebben jullie van mij.
0: Nou, blijf me even hangen voor de zekerheid. Gaan we het helemaal regelen.
1: Oké.
0: Okay. Joef.
1: Is goed.
0: Fijne dag.
1: Bedankt. Fijn weekend.
2: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
3: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
2: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.
3: Hart voor Muziek.
5: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: True Lease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Het is 19:30 geweest. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
16: Goedemorgen, Jorien. De Rijnlandse Molenstichting roept de gemeenteleden op om meer werk te maken van een betere omgeving van monumenten. De stichting denkt daarbij vooral aan plekken waar molens staan. Door nieuwe bebouwingen eromheen raken de molens ingegroeid, zoals dat heet, waarschuwt Bart Vermeulen, de gemeente. Hij noemt wat molens waar het om gaat.
17: Zo rond molen De Herder en de Rode Burgermolen, de Kikkermolen, daar zie je echt wel die behoorlijk ingegroeid zijn geraakt. Het is goed dat ze nadenken over wat heeft welk monument in zijn omgeving nodig om niet te beschadigen of te ontsieren. Het is niet per se een Leids probleem, maar Leiden is natuurlijk wel een stad waar in de stad ook een aantal molens staat. En dat is juist de oproep ook voor Leiden gericht van ga echt per object naar vergoed kijken.
16: Bart Vermeulen was dat van de Rijnlandse Molenstichting. Dit weekend is het weer jaarlijkse Open Monumentendag. De provincie Zuid-Holland bekijkt of het toch mogelijk is om grote nieuwbouwplannen toe te staan buiten de stadsgrenzen. Dat is opvallend omdat er in het coalitieakkoord juist afspraken over waren om dat niet te doen. Het provinciebestuur komt met 20 locaties in Zuid-Holland waar mogelijk grote nieuwbouwprojecten mogen komen. Er zouden onder meer 332 woningen kunnen komen in 's-Gravenzande in het Schuitenwerfpark. 488 woningen in Bergambacht-Oost. En verder op plekken in bijvoorbeeld Schoonhoven en Bodegraven. Provinciebestuurder Anne Koning wil de mogelijkheid onderzoeken om op die 20 plekken in totaal zo'n 10.000 extra woningen te bouwen. Hoge werkdruk, lange wachttijden en communicatie tussen de gemeente Krimpenerwaard, huisartsen en scholen die niet goed verloopt. Miranda Verwij, commissielid van Leefbaar Krimpenerwaard, noemt wat voorbeelden.
18: Zo'n jeugdondersteuner die zit zo'n 4 uur in de week in de praktijk van de huisarts. En als er moeilijkheden worden gesignaleerd, dan zetten ze de jeugdondersteuner in. Het kan heel simpel, maar ADHD zijn. Het kan ook wel wat erger zijn. Het kunnen thuissituaties zijn.
16: Leefbaar Krimpenerwaard heeft vragen gesteld over de kwestie aan het college.
0: Ja, en ik stel ook vragen aan Jordi Bloem. Ik wil een bruggetje maken, maar die kwam niet helemaal, Jordi. Goedemorgen. Ja,
19: goedemorgen, Jorinda.
0: Heb je buikje nog vol van alle pannenkoeken?
19: Ja, van gisteren in de loop van de middag.
0: Heb je ze dan ook versierd eigenlijk, omdat het je verjaardag is? Het kan ook bij de pannenkoekenboot, toch? Met snoepjes en zo?
19: Ja, dat klopt. Ja, van alles. Dat noemen we het allemaal maar op. Wat erop kan. Ei, hartig, zoet. Inderdaad, ik had ook wat van die blokjes zoetigheid. Ja, en mijn nichtjes, die vinden dat helemaal geweldig. Die zijn nog klein.
0: Ja.
19: Ja, dat is echt een feest, hoor. En ik heb mijn buik echt wel vol. Het is echt wel een aanrader, zo'n pannenkoekenboot. Die gaat ook eventjes anderhalf uur varen.
0: Ja, ik had dan vroeger, deed ik dan een pannenkoek en dan allemaal snoepjes erop. En dan had ik eigenlijk alleen de snoepjes.
19: Ja, dat doen mijn nichtjes ook. Dat doe ik niet meer, hoor. Ik heb de hele pannenkoek opgegeten.
0: Oh, heel netjes
19: maar
0: van je.
19: Maar ik herken het nu ook nog wel, ja.
0: Ja, is het vandaag pannenkoekenboten weer?
19: Ja, op zich wel. Alleen vanochtend even niet. Want op dit moment trekt er een front over. Een zwakke front vanuit het westen. Zwakke storing. Maar ja, het is wel bewolkt daardoor met af en toe wat regen. Net voor zonsopkomst opkomst was er nog een fraai ochtendrood te zien in Krimpenerwaard. Ik kreeg er net een foto van Dilia van Zon. It's in the name. Nog net voor zonsopkomst. maar dat verraadt al dat er dan toch al wat verandert. Dat er vocht in de lucht zit en ook een storing dus vanuit het westen. Met wat regen, motregen, dus allemaal niet veel. Maar vanmiddag dan kan het wat gaan opklaren. Misschien nog een enkele bui. Hoor, een losse bui, maar op veel plaatsen ook wel even droog. Of even, dan gaat het wat opklaren. En de wind, die valt wel mee, die komt eerst uit het zuiden in de loop van de dag uit het westen of noordwest, is meestal matig. En dan wordt het vandaag toch nog 20 graden. Maar goed, in de loop van de middag dus toch wel een beetje zon. Vanavond en vannacht meer opklaringen, maar de lucht is vochtig. Er is weinig wind. We zitten alweer in het jaargetijde dat er wel makkelijk mist kan ontstaan. Ik denk niet zozeer in de steden, dus ook niet zozeer in Den Haag, maar meer landinwaarts, vooral ook weer in de Krimpenerwaard, is die kans wat groter. Groter, richting het Groene Hart, in het midden van het land ook. Daar kan de mist echt wel dicht worden. Toch alweer een dingetje in deze tijd van het jaar, dat de herfst toch een beetje om de hoek komt kijken. Temperaturen dalen tot een graad of 11. En morgenmiddag, dan kunnen we 21 graden verwachten. Net wat warmer dan vandaag en gisteren. Ook wat meer ruimte voor de zon, vooral na die ochtendmistbanken. En dat kan eerst ook even wat grijzigheid zijn, wat moet worden opgelost. Maar zonnetje erbij, stapelwolken en zon en ook droog. Dus dat wordt een fijne dag voor die Open Monumentendag. En zondag is het meer meer van ga maar ergens binnen wat zoeken, monument. Want dan kan het in de ochtend wat meer gaan regenen. In de middag trekt dat wel weer weg, kan het later weer opklaren. En dan is de middagtemperatuur ook nog altijd een graadje of 20. Dus het ligt niet echt aan die temperatuur, maar het is niet heel bestendig.
0: Nee, inderdaad. Morgen vooral dus genieten van het weer. En zondag lekker binnen blijven. Dankjewel, Jordi. Jo,
19: graag gedaan.
16: Tot zover. Het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: West wordt wakker. Dit is Radio West.

0: UB40 en Cherry, oh baby. En straks dan hoor je weer de Sweet 16 van een luisteraar. Kan je ook voor opgeven, hè? Als je weer even 16 jaar wil worden, kan je appen naar 070-307-8080. Maar we gaan eerst even naar onze buitenpost. Een lekker biefstukje, een entrecôte, misschien een stukje kip. Ik weet niet of je er al op dit tijdstip al zin in heeft. Maar het kan dus zonder dat er een dier dood hoeft. Misschien ligt er over een tijdje bij jou ook wel kweekvlees op je bord. Je kan morgen in ieder geval even kijken bij de kweekvleesboerderij in Schipluiden. En Bob Brinkman, die hebben we alvast vooruitgestuurd. Ja, Bob, dat is toch een beetje gek, een boerderij zonder koeien of varkens?
1: Ja, daar staan wel koeien, hoor, op deze boerderij. Die staan een schuur verder. Het is een boerderij, een kweekvleesboerderij. Het is een kweekvleesgebouwtje op een boerderij.
2: Een productieunit.
1: Op een boerderij. En daar verderop staan de koeien. Jullie delen samen het terrein, toch, Ire?
2: Nou, wij zijn te gast bij de boer en de familie van Leeuwen. En er wordt hier natuurlijk meer gedaan, want er wordt hier ook feest gevierd in de paardenstal, wat een evenementenlocatie is. Er wordt hier kaas gemaakt, dat is in dat gebouw. En in dit gebouw wordt kweekvlees gemaakt en goede cellen.
1: Ira van Delen, tweede generatie kweekvleesboer.
2: Nou, ja. Oh, ja, zo zou je het moeten noemen, ja.
1: Ja, toch?
2: Ja, misschien wel, ja.
1: Want jouw vader is ooit begonnen met kweekvlees maken.
2: Nou, hij is vooral begonnen met het idee dat je dat zou moeten gaan doen. En zijn idee was wel direct dat je dat samen met boeren zou moeten doen. Mijn vader was op zich geen boer wat dat betreft. En die heeft daar heel erg hard aan gewerkt. En is de man die de eerste patenten daar ooit voor geschreven heeft. En een hele lange tijd heel hard aan gewerkt heeft. En gelukkig in Nederland hebben we dat goed opgepakt.
1: We staan nu voor de schuur, Jorinda. De unit is een soort van hele grote zwarte schuur. Ik tuur door het raampje naar binnen. Dan gaat al het idee van een boerderij gelijk weg. Want dan wordt het gewoon eigenlijk een laboratorium. Ik sta buiten omdat ik niet naar binnen mag, hè, Ira?
2: Nee, daar zijn op dit moment cellen aan het groeien. En die moeten even met rust gelaten worden.
1: Ja, want stel je voor dat mijn vieze verslaggeverschoenen ineens iets verpesten.
2: Nee.
1: Ja, ik kan wel heel even beschrijven hoe het eruit ziet als ik door dat raampje tuur. Ik zie een soort van grote uit de hand gelopen magnetron met een...
2: Wij hebben hem de pizza oven genoemd.
1: Zo zou je
2: dat ook. Er zit een hele grote klep hier zo, die gaat open. En dan daarbinnen zit een hele grote zak. En in die zak, die gaat heel langzaam heen en weer. Een soort van golfbeweging.
1: Okay.
2: En daar zitten dus de cellen in hun voeding op de juiste temperatuur. En dan kunnen ze groeien.
1: Waar komen die cellen vandaan?
2: Die cellen die komen uiteindelijk uit een koe, of uit een varken, of uit een kip, of uit een vis.
1: Maar dan haal je dus een stukje bot of vlees uit een koe. Die koe of blijft verder leven, toch?
2: Ja, vooral, ja.
1: Ja. En dat dupliceer je dan? Of dat zorg je ervoor dat dat meer wordt? Een beetje abracadabra, toch?
2: Ja, grappig, hè? Het is in wezen zo dat je haalt inderdaad uit zo'n dier of van zo'n dier een heel klein stukje weefsel. Dat is niet zo heel veel groter dan een sesamzaadje. En zelfs in dat sesamzaadje zitten echt heel veel cellen. En daar haal je dan de juiste cellen uit, want daar hebben we natuurlijk voor geleerd. Van wat is de goede cel? Wie wil nog een hele tijd doorgroeien? En dat wil zeggen heel vaak nog delen. En die cellen die leg je dan een beetje bij elkaar. Die laat je groeien. En die stop je dan in deze pizzaoven bij elkaar.
1: En dan worden het burgers?
2: Nee, dan worden het gewoon een heleboel cellen. En uiteindelijk kunnen we dus in deze pizzaoven... Ja, die gaat dan op een gegeven moment over. En dan merken we, die zak die is nu wel heel erg vol met celmassa. En dan ga je eigenlijk dat oogsten. En dan van hetgene wat je daar uithaalt, het is een massa aan cellen. Daar kan je hamburgers, kipnuggets, daar kan je van alles nog wat van maken.
1: Ja, het laboratorium is verder aangevuld met een microscoop. Allemaal reageerbuisjes, petrischaaltjes, spotjes.
2: Ja,
1: kijk echt met trots je laboratorium in, volgens mij.
2: Nou, dit is niet eens echt helemaal een laboratorium, maar dit is wel een plek waar we op dit moment heel goed kunnen controleren hoeveel cellen, gooien we er de juiste voeding in de cellen, is alles op de juiste temperatuur. Want wij zijn natuurlijk eigenlijk pas net begonnen. Dit is nog niet een kant-en-klare productieunit, want we gaan er dit jaar ook nog een grote unit bij neerzetten.
1: Er wordt uitgebreid.
2: We gaan uitbreiden, want we gaan van eigenlijk wat we noemen de pizza oven, gaan we naar wat grotere bioreactoren. We noemen dat de koe. Formaat bioreactoren. En dat is eigenlijk, zo'n bioreactor is eigenlijk gewoon een vat of een grote zak of iets waar je de voeding en de cellen bij elkaar kan doen, waar ze voldoende ruimte hebben om er veel van te maken.
1: Wat is het doel van kweekvlees?
2: Het kweekvlees is een van de manieren waarop we, als we in deze wereld meer willen eten, met z'n allen willen blijven leven en lekkere dingen willen doen, dat we dat ook met kweekvlees kunnen doen. Dus het is heel duidelijk dat we dat hier samen met deze boer doen. Want die maakt kaas, die heeft koeien daar, die melkt hier al heel erg lang, maakt die melk hier.
1: Zijn het ook de koeien waar de cellen vandaan komen?
2: Dat kan, dat doen we op dit moment nog niet. Maar op dit moment werken we met cellen die we ergens anders vandaan hebben gehaald, omdat we daar meer informatie van hebben. Maar dat is wel de bedoeling, dat we gewoon met zijn koeiencellen uiteindelijk hier ook zijn vlees kunnen gaan maken.
1: Ja, het zou minder water op termijn schelen, minder landbouwgrond zou gebruikt moeten worden, het zou minder geld kosten. In ieder geval, dat zijn allemaal de voordelen van kweekvlees die hier op het raam zijn geschreven. Ira van Eelen is de kweekvleesboer, tweede generatie, die hier naast het laboratorium staat. Het laboratorium is morgen open voor publiek, hè? Dan kunnen mensen gewoon langskomen.
2: Ja, tussen 11 en 3 is iedereen hier van harte welkom. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn. Dus dan zijn ook de mensen met wie we hier werken zijn aanwezig. Daar kan je alles aan vragen. We hebben allemaal workshops hier. We gaan ook aan het publiek dingen vragen om grappig dingen te maken. En er is hier voor jong en oud van alles te doen rondom het laten groeien van cellen, het maken van eten en wat daar leuk aan is en lekker aan is.
1: Dat morgen dus bij de kweekvleesboerderij van Ira van Eelen in Schipluiden.

0: Van Nederlandse bodem was dit Nona en Forever Yours. We doen wat nieuws sinds kort in West wordt wakker. We nemen je mee naar je 16e verjaardag. Ja, toch een periode waar alles keihard binnenkomt. Alles wat om je heen gebeurt, dat je opzuigt. De muziek die je hoort, ja, dat blijft eigenlijk ook de rest van je leven bij je. De beste muziek ooit gemaakt, die is gemaakt rond jouw 16e verjaardag. En vandaag doen we dat met Sylvia. Goedemorgen, Sylvia.
1: Goedemorgen, Jorin.
0: Ja, wanneer was jij 16?
1: In 1970.
0: Ja, komt er gelijk iets naar boven dat je denkt, oh ja, dat was echt leuk in mijn jeugd?
1: Ik zat toen nog op school.
0: Ja.
1: Ik had MAVO-examen gedaan, ging toen naar HAVO 4. Dus heerlijk je schooltijd met je vriendin. Het waardeloze huiswerk dat je moest maken. Veel vriendjes en vriendinnetjes, je eerste crush. Alleen hij was een stuk ouder, dus dat is niks geworden.
0: Nee. Hoe heette die?
1: George.
0: George, oh wat een mooie internationale naam.
1: Ja, was een hele mooie jongen ook.
0: Oh ja, hoe zag hij eruit?
1: Lang, slank, zwart haar, donkerbruine ogen.
0: Ja.
1: Zo prachtig, ja, was heel leuk. Maar nooit aan, wel crush gehad, maar nooit verder mee gegaan.
0: Nee, het is nooit wat geworden uiteindelijk.
1: Nee.
0: Maar
1: nee.
0: Het is wel iemand waar je dus blijkbaar nog wel aan terugdenkt. Met eigenlijk ook heel veel liefde.
1: Ja, want we zijn heel lang hele goede vrienden geweest. Ik ben op zijn trouwerij geweest. We zijn eigenlijk heel lang nog gewoon goede vrienden geweest.
0: Ja. Waarom had je een oogje op hem?
1: Ja, gewoon, hij was lief.
0: Ja. Had hij lang haar? Maar iedereen in de jaren 70 had lang haar, toch?
1: Nee, geen echt lang haar.
0: Ja, er komt in ieder geval weer van alles bij je naar boven, zo rond je 16e verjaardag. Dat is grappig, hè? Dat altijd je favoriete tijd blijft.
1: Ja, je gaat de wereld ontdekken, hè?
0: Ja. En ook muzikaal natuurlijk. Dan begint ook de ontdekkingstocht. Denk je gelijk terug aan een bepaalde artiest of band waar je graag naar luisterde in die tijd?
1: Ik was toen de tijd, ik weet niet of het in de 70 was, maar ik was gek van Hot Chocolate, The Four Tops. Een beetje, dat soort muziek vond ik heerlijk. Neil Diamond, van alles uit die tijd eigenlijk. Ik vond gewoon allemaal heerlijke muziek, het was echt muziek.
0: Ja, ik heb even een duik genomen in de hitlijsten van 30 september, hè, dan ben je jarig, 1970.
1: Ja, klopt.
0: Ik ben benieuwd of dit ook je smaak is. Bijvoorbeeld de Kinks. Ja, wat vond je van de Kinks?
1: Een beetje stevig, maar wel leuk.
0: Ja, maar iets te veel rock'n'roll voor jou?
1: Nee, toch niet hoor. Oh. Nee hoor, ik was gek op alle muziek eigenlijk.
0: Oh kijk, nou dat komt mooi uit. Vind je misschien deze ook wel goed?
1: Ja, Mango Jerry.
0: Ja, oh, gelijk enthousiasme. Heb je hierop gedanst?
1: Op een feestje.
0: Ja? Op je eigen feestje?
1: Op mijn eigen feestje.
0: Ja. Want hoe heb je het gevierd?
1: Ik woonde toen in de Netwerkstraat. En dan had je beneden de kelders. En er was een hele grote ruimte. Daar zat de scouting. En daar mocht ik mijn 16e verjaardag vieren. En mijn buurjongen Peter, die had een bandje. En die hebben daar gespeeld.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Ja, alle vrienden, vriendinnen van school en van de buurt en de buren. Alles is wezen kijken. En het was keurig tot 12 uur en toen was ze afgelopen.
0: Oh, netjes inderdaad, ja. En zij speelden dus ook in de Summertime van Mango Cherry.
1: Nou, zij deden ook van alles. Ik weet niet of ze dit speelden, maar gewoon alle muziek van die tijd. Dat probeerden ze allemaal te spelen. En het was gewoon echt onwijs gezellig.
0: Ja, wat een gek feest zo op je 16e.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog één liedje horen. Ik denk niet dat ze dat speelde, want het is niet zo'n feestnummer, maar wel heel mooi. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The paradise, put up a parking lot. Ja, je zingt al een beetje mee.
1: Ja.
0: Joni Mitchell en Big Yellow Taxi, ook prachtig hè?
1: Ja, ik zeg het, de muziek was toen heel verschillend allemaal.
0: Ja. Inderdaad, ja.
1: Maar wel heel geweldig, ja.
0: Ja, ik ga er eentje voor je draaien. Welke zou je het liefst willen horen?
1: Mango Jerry, want daar word je heel vrolijk van.
0: Dat dacht ik al. We halen de zomer even terug met Mango Jerry.
1: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd. Heerlijk. Je bent weer even 16 jaar, Sylvia.
1: Al heel lang.
0: En je krijgt van ons ook nog een verjaardagscadeau. Je krijgt namelijk de enige echte verjaardagskalender van Radio West.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Die komt naar je toe, Sylvia.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijn weekend alvast. En speciaal voor jou, Mango Jerry en In the Summertime. In the summer.

0: miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: 11 september, dat is het vandaag. 25 jaar na de aanslagen in New York. We praten er zo over met onze postbuitenland Willem Post. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
14: De gemeente Midden-Delfland wil een leegstaand horecapand naast het busstation Maasland Viaduct kopen. Het gebouw staat al jaren leeg. Door het vervallen pand op te kopen wil de gemeente zelf kunnen bepalen wat er met de locatie gebeurt. De provincie Zuid-Holland bekijkt of het toch mogelijk is om grote nieuwbouwprojecten toe te staan buiten de stadsgrenzen. En dat is opvallend, omdat er in het coalitieakkoord van de provincie juist afspraken over waren om dat niet te doen. Provinciebestuurder Anne Koning wil de mogelijkheid onderzoeken om op 20 plekken in totaal zo'n 10.000 woningen extra te bouwen. En de Rijnlandse Molenstichting roept de gemeente Leiden op om meer werk te maken van de verbetering van de omgeving van monumenten en in het bijzonder de omgeving van molens. Dit weekend is het weer jaarlijkse Open Monumentendag. Meer regionieuws, 8:30, nu het andere nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
16: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
15: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
4: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
15: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
18: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert.

0: Albert Heijn.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Voor 8 uur hoorde je Sylvia van Essen in de uitzending. Zij werd weer heel even Sweet 16. En dat kan jou ook overkomen. Hè? Dan krijg je een leuk verjaardagscadeautje van ons. En we gaan even terug in de tijd dat jij 16 jaar was. Daarvoor kan je je nu opgeven via 070 307 8080. Het enige wat je moet doen is even je geboortedatum appen. En dan bellen we je binnenkort voor jouw Sweet 16. Dan laten we je helemaal jarig zijn. En terug in de tijd met die prachtige muziek van toen. Ja, en we gaan nu ook even terug in de tijd. Het is namelijk 11 september vandaag. 11 september 2026. Precies 25 jaar na deze gebeurtenissen plaatsvonden in Amerika.
1: This is CNN Breaking News.
2: This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
3: 4 uur NOS Radio Nieuws. Volgens ooggetuigen is zojuist ook een vliegtuig neergestort bij het Pentagon in Washington, het Amerikaanse ministerie van Defensie.
4: De uitzendingen van Radio West zullen vanmiddag en vanavond voor een groot deel in het teken staan van de vliegramp in New York.
5: De vliegtuigen waren gekaapt, is inmiddels ook bekend geworden. En aan de telefoon nu Amerika-kenner Willem Post.
6: Ja, je praat hier echt over een enorme ramp. En de gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar net een paar minuten geleden is al een deel van het gebouw ingestort.
7: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
0: Ja, en daar gingen de torens naar beneden. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven door de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten. Nou, je hoorde hem al even 25 jaar geleden. En hij zit nu ook in onze studio. Willem Post, onze Post Buitenland. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, hoe luister je hier naar terug?
8: Ja, ja, toch eigenlijk wel met kippenvel. Want je krijgt gelijk ook die beelden. Hè? In je gedachten, dat je dan denkt van ja, die mensen die uit die wolkenkrabber sprongen, soms hand in hand, hè? De zekere dood tegemoet. Maar zeker als ze werkten boven waar die vliegtuigen waren ingeslagen, zeg maar op de 70ste of 75ste etage, en je zat daar boven, ja, als je dan het gebouw niet uit kon en de liften waren kapot, de trappen waren overvol en mensen stikten gewoon van de hitte. Ook de waterleidingen waren allemaal doorboord. Dus er kon ook niet gesproeid worden. En uiteindelijk, eerst begonnen ze te zwaaien. Dat zag je dan, hè, vanuit die wolkenkrabber.
0: Met witte doeken bijvoorbeeld.
8: Ja,
0: of iets,
8: de hitte werd ook ondraaglijk. En dan ook laten zien, hier ben ik.
0: Ja.
8: Misschien komen de helikopters ons ophalen vanaf het dak. Maar dat kon dus ook niet. Er was even sprake van dat zou gebeuren. Want ze kregen ook telefoontjes van hun, zeg maar, geliefden. Hè. Van hoe is het ermee? En we redden het haast niet meer. En komt er nog hulp? Iedereen keek natuurlijk ook televisie. Misschien helikopters op het dak. Nou ja, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke beelden. En ja, weet je, de wereld is toch echt veranderd, vind ik, daardoor. Het is echt, ik gaf toen les op het Haagse Zegbroekcollege ook. Op die dag, aan een VBO-klas. Ja, en dan wordt op de deur geklopt van, je moet even naar Hilversum bellen. En naar Omroep West. Hè? Want er is iets bijzonders gebeurd.
0: Ja, eerst dacht jij werd eigenlijk uit de les gehaald.
8: Ja,
0: midden
8: in mijn verhaal voor zo'n 6 VWO-klas. Want nogmaals, ik gaf een aantal uren les op de school. En ik dacht, een sportvliegtuig. Wat heel veel mensen dachten. Totdat het tweede vliegtuig insloeg. En toen zagen we allemaal dat het een groot vliegtuig was. Ja,
0: en het kon geen toeval meer zijn.
8: Dit was een terroristische aanslag.
0: Ja. Jij stond dus voor de klas. Heel veel mensen weten natuurlijk nog waar ze waren toen dit gebeurde. Verslaggever die vroeg het even op straat.
9: Ja, ik was op kantoor.
10: En toen kwam er een collega binnen. En, je moet kijken, ze zijn de bommen aan het gooien. Ik weet niet wat die precies zei, maar in Amerika daar zijn ze een overval aan het plegen.
11: En ik haalde mijn jonge kinderen uit school. En we moesten met het hondje wat ik bij me had naar de dierenarts. We hadden geen mobiele telefoon, maar ik zag daar volgens mij de televisie aan en dacht, wow, dit is heftig.
12: Ik was terug van school en mijn ouderen kijken naar de tv, veel brand.
13: Ik werkte toen op een financiële afdeling met beleggingen en dat soort dingen meer. Dus de beurs lag ook ineens plat. Dus er was gewoon iets heel banaals, iets heel praktisch wat je dan meteen wist?
14: Ja, verbazing. Ik denk dat zoiets kan gebeuren. Dat is toch onwaarschijnlijk, hè?
0: Ja, ik was 10 jaar oud. Het is toch ook een beetje langs mij heen gegaan, moet ik eerlijk bekennen. Ik weet nog wel dat ik die beelden toen heb gezien. Maar ja, als 10-jarige dan ga je ook weer gewoon de straat moeten spelen
8: gelukkig
0: natuurlijk.
8: Maar, ja. Maar iedereen die toch wat ouder was, ja, die neemt dit wel zijn hele leven mee. En natuurlijk, een klein beetje vervaagt het allemaal wel. Maar als je het dan weer hoort en ziet, en ja, ook weet wat er daarna gebeurd is, de oorlogen die eruit voort zijn gekomen, hè, in Afghanistan, ja. In Irak. Ja, ik had wel gelijk op die avond zoiets van, als Amerika op zijn binnenplaats wordt aangevallen, hè, want Amerika zag zichzelf toch als een onkwetsbaar fort tussen de wereldzeeën, hè, dat was toch het beeld. Ja, als dit in Amerika gebeurt, ja, dan geeft dat enorme gevolgen. Wraak, oorlog, de regering Bush, hè?
0: Ja.
8: George W., de tweede Bush. Dat gebeurde dus ook.
0: Ja, we gaan het straks zeker ook hebben over alle gevolgen van die aanslagen. Maar laten we eerst even naar jouw dagen gaan. Hè?
8: Ja.
0: Je ging hals over kop, moest je naar Hilversum, naar die tv-studio. Ja. Daar ben je eigenlijk dagenlang niet meer uit geweest.
8: Ja, dat was echt bizar. Het was echt het meest bijzondere moment in mijn, laat ik maar zeggen, medialoopbaan. Want ja, ik kwam daar, het was totale chaos, hè. Ik vond het ook wel een knappe prestatie van al die journalisten daar en medewerkers die een enorm programma uit de grond moesten stampen opeens. Hè. Een nationaal programma wat wel 3 dagen duurde. Je kunt het op Beeld en Geluid terugvinden. Ik heb dat de afgelopen weken eens eventjes door zitten scrollen, zeg maar. Ja, dat zijn uren televisie. In de nacht, er keken 5 miljoen mensen op een gegeven moment. Hè?
0: Ja.
8: Iedereen was aan de buis gekluisterd.
0: Maar hoe weet je dan wat je moet vertellen als duider? En nou je wordt daar zo die tv-studio ingeschoven.
8: Ja, hè? Nou ja, dan probeer je op basis van wat je ziet en wat je een beetje weet van Amerika, hè, in te schatten van hoe zal dat gaan? Amerikanen zijn heel erg patriotisch. Hè? Dus je kon een golf van vaderlandsliefde verwachten. Nou, dat gebeurde ook. Hè? Mensen die over, vlaggen overal hingen. En zeker ook bij hun huis en bij tunnels. En mensen zongen gezamenlijk het volkslied. En het was, maar je merkte gewoon de angst. Hè? Er was later een enquête en daaruit bleek dat wel meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking verwachtte de Derde Wereldoorlog. En vergis je niet, ja, dat gebeurde ook in Nederland, hier in Den Haag. Men verwacht, ja, hier als Amerika kon worden aangevallen, dat zei minister-president Kok ook, hè, dan kan dat dus ook gebeuren met Nederland. En hij hoopte op een gepast antwoord van de Amerikaanse regering. Maar hij begreep wel, ja, de enorme woede ook dat dit gebeurde. Het Binnenhof werd extra bewaakt. Ja, en de vrijdag daarna, het was op een dinsdag, hè, Zwarte Dinsdag werd het al gauw genoemd. Maar op de vrijdag daarna was er 3 minuten stilte in Nederland. Nou, en dat betekende dat ook in het stadscentrum van Den Haag, maar ik denk ook in andere steden in onze regio wel zeker, daar was het doodstil. Hè. En mensen legden in Den Haag dan een premier Kok voorop, hè, bloemen en een krans. En ook op de Haagse Markt bijvoorbeeld op die vrijdag, daar was het doodstil.
0: Ja.
8: Schreef de Haagse Courant. Ik heb nog eens eventjes opgezocht.
0: En mensen langs de snelweg ook, hè, uit hun auto stappend.
8: Ja, en klapten ook voor Amerika.
0: Ja.
8: Er werd zelfs geld opgehaald om te collecteren voor de nabestaanden. En de straatzanger, dat vind ik wel heel erg treffend, Chuck. Hè?
0: Ja, Chuck Dealey.
8: Ja,
0: is er niet meer onder ons.
8: Ja, dus de bekendste straatmuzikant van Nederland misschien wel. Die altijd gitaar speelde, hè, Amerikaanse songs bracht. Hij kwam ook uit, volgens mij, Amerika.
0: Ja.
8: Die zat gewoon, en daar werden ook foto's van gemaakt, die zat doodstil met zijn gitaar naar beneden te staren naar de grond. En dat was buitengewoon indrukwekkend om te zien. Dus ja, er sloop een stilte in, ook in onze regio. Hè, van mensen die zeiden van, ja, dat dit in Amerika gebeurt, we zien het live. Onze ouders, hè, dat zeiden we eigenlijk een beetje collectief, hadden hun Kennedy-moment. Dat ze nooit meer zullen vergeten dat ze hoorden dat een Amerikaanse president in 1963 was vermoord. Nou ja, een zeer geliefde president. En dan nu wij ons 9-11, 11 september moment. En dat geldt zeker voor, ja, voor iedereen die nu 35 jaar of ouder is. Ja, die heeft daar wel iets mee. En dat komt vandaag weer, en de afgelopen dagen ook, weer ja, weer naar boven. De kranten staan er vol van. Hè?
0: Ja.
8: Ik had zelf een interview met het AD en Maarten van Rossum.
0: Ja, jullie keken er heel anders naar inderdaad.
8: Ja, wat ik vond... Ik begrijp dat Maarten is, die altijd relativeert. Maar ik vind nog steeds dat je niet alles kunt wegrelativeren. Ik wist, maar dat vonden ook heel veel mensen... Hier komt wat van. Hier komen grote gevolgen. Nou ja, en ik vind dat er echt gebeurd is. En dan kun je niet zeggen van nou... Er werd maar een beetje hysterisch gedaan daar in Hilversum. De mensen waren ook in Nederland echt heel angstig. En deels ook wel in paniek. Nogmaals, van dan kan het eventueel ook hier gebeuren.
0: Ja.
8: Nou ja, Parijs, Madrid, Londen, aanslagen de jaren daarna. Het is wel gebeurd.
0: Wat je gevolgen precies zijn, dat hoor je zo.
8: Ja.

0: Martijn de Munnik en de kapitein deel 2. Het is 25 jaar na 9-11, de terroristische aanslagen in Amerika. En we blikken terug met Post Buitenland, Willem Post. Ja, je vertelde al even dat mensen echt bang waren. Je bent ook naar Amerika gegaan vlak na die aanslagen. Ja, wat zag je daar?
1: Nou, dat was ook wel een ervaring waar de angst vanaf droop. Want het was nog inderdaad maar heel kort na de aanslagen. Dus ik kwam Manhattan binnen. Nou ja, door de tunnel. En er waren allerlei berichten op radio en tv. Het is eigenlijk een eiland, hè, Manhattan, waar je naartoe gaat. Bruggen en tunnels verbinden het met het vasteland. En dan hoorde je van ja, maar in de Holland-tunnel, nou, daar moest ik ook doorheen met de taxi van het vliegveld. Ja, daar is ook een terroristische dreiging. En dat ebte dan weer even weg, maar dan kwam er weer een andere dreiging. Want ze hadden echt het idee, dit is nog maar het begin. Er komen nog veel meer aanslagen met misschien wel anthrax, dat chemische spul. Dus ja, mensen waren echt angstig. En ik ben gauw naar de rampplek gegaan, wat natuurlijk een reuze gebied was. Ja, dat leek wel een soort maanlandschap met kraters in de grond. Maar ook, en dat is me nog het meest bijgebleven van die ingestorte gebouwen, er stond soms ook nog net iets overeind. Van die pilaren waar die gebouwen mee zijn opgebouwd. Dat was zo'n alsof er een soort kam, hè, in de grond stak. Ja. En dan zag je al die hulpverleners met honden nog zoeken naar stoffelijke resten van mensen. En ja, wat ik ook heel erg bijzonder vond, is dat familieleden papiertjes uitdeelden, A4'tjes uitdeelden. En ook ophingen bij een schutting die ze hadden geplaatst rondom het rampgebied. Er kwamen ook allemaal bloemen en beertjes werden erop gehangen. Maar met name gewoon A4, snel in elkaar gezet, foto van een van de slachtoffers. Hè.
0: In de hoop ze toch nog te vinden.
1: Ja, en dan met telefoonnummers erbij. En ik kwam, dat vergeet ik natuurlijk nooit, een mevrouw tegen. Raakte in gesprek met haar. Ze had een plastic tas bij zich met allemaal van die papiertjes. En dat was de moeder van Judith Diaz. En dat was een jonge vrouw die werkte op de 90ste etage van de Zuidtoren. Dus boven die vliegtuiginslag. Ja. Nou, dan ben je vrijwel kansloos natuurlijk. Hè. En ja, die moeder zei, ik heb mijn dochter niet kunnen spreken. Het kon niet met de telefoon, het lukte niet. Hè. En ja, misschien leeft ze nog. Want het is zo'n chaos hier. Ze zijn

0: allemaal naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Misschien is ze bewusteloos, dat ze niet kan praten. En ze gaf mij ook zo'n papiertje van haar dochter in trouwjurk. Ze vond het echt ook wel emotioneel om te zien natuurlijk. En ze zei, ja, ze maakte wat verder met haar in gesprek. Oh, u komt uit Nederland. Wilt u dan voor in Nederland in de media ook zo'n oproepje doen of iemand haar gezien heeft? Ja, ik dacht natuurlijk.
1: Ja, het heeft totaal geen zin.
0: Dat heeft geen enkele zin. Nee. En toch heb ik het misschien hier wel, in ieder geval op de Nederlandse radio, ook wel even gezegd. Want ik vond dat ik dat wel moest doen, omdat ik dat die mevrouw in haar wanhoop beloofd, want die mevrouw was echt wanhopig. En zo zag je heel veel van die A4'tjes bij die schutting en ook elders. Ja, en ik maakte ook hele bijzondere dingen mee, van dat ik in gesprek raakte met een vrij jonge vent. En dat was laat op de avond. En die zei tegen mij, ja, ik ga nog even naar de sportschool. Ik zei, oh, goh, nou, dat zou ik eigenlijk ook wel moeten doen. Hè, goed voor je lichaam. Maar ik zei, het is wel erg laat. Hij zei, ja, maar toch, ik wil het doen. Want ik doe iets met gevechtstechnieken ook. Ik zei, oh, wat interessant. Nou, zei hij, dat doe ik omdat als er een terroristische aanval komt, ik iets wil doen.
1: Ja.
0: Toen dacht ik zei het geloof ik ook al tegen hem in alle beleefdheid, van nou, maar alleen kun je toch niet veel doen, hè, bij zo'n terroristische aanval. Toen zei hij, nou, vlucht United 93, die dus net was neergestort, zeg maar, 1 of 2 daar, nou, het was een week later. Als je in dat vliegtuig zit en je wil de kapers overmeesteren, dan moet je wel over gevechtstechnieken beschikken.
1: Ah, nou, het is inderdaad bij één vliegtuig natuurlijk gelukt.
0: En ze hebben, want dat was of op het congresgebouw in Washington gestort, of op het Witte Huis.
1: Ja.
0: Maar door een vechtpartij in dat vliegtuig, ja, helaas is iedereen om het leven gekomen. Maar of in ieder geval de passagiers, zullen we maar zeggen, helaas. En dat stortte dus neer op een grasveld in Pennsylvania. Dus die man die had dat in zijn gedachten. Het is ook wel een beetje Amerikaans, dat je nogal individueel ook denkt van, wat kan ik persoonlijk nou doen? Nou ja, je kunt ook zeggen, een beetje onzin, maar ik begreep die man wel op dat moment.
1: Ja.
0: Maar blijft je altijd bij, hè, zoiets.
1: Ja, de gevolgen waren enorm. Ja. Niet alleen die dag, hè, en de weken daarna. Maar toen kwam de war on terror. Moslimhaat ook toegenomen. Hè, moskeeën die werden aangevallen.
0: Tot op de dag van vandaag vind ik dat de gevolgen van 11 september groot zijn.
1: En wat zijn dat dan? Hoe merken we dat nu nog?
0: Twee oorlogen die geduurd hebben. Hè, de laatste, Afghanistan, tot 2021. Dus 20 jaar lang. Hè, honderdduizenden doden. Burgers, maar ook veel militairen natuurlijk. Ook Amerikaanse militairen vooral. Trouwens ook Nederlandse. Hè. Wij hebben ook meegedaan, hè, met allerlei opbouwacties en zo. Dus oorlogen, maar ook Amerika is een soort veiligheidsstaat. Steden werden volgehangen met camera's. De Patriot Act kwam er, dat je mensen ook op grote schaal kon afluisteren. Privacy, oké, maar we moeten toch kijken of iemand misschien terrorist is. Hè? Om het maar even kort zo te zeggen. Dus dat moslimhaat, zeker. Want voor en ook immigratie, wat daar natuurlijk mee te maken heeft ook, hè, van wie komt ons land binnen. Voor 11 september was dat van een economisch verhaal, want in van die warme staten in het zuiden van de VS wilden ze graag mensen hebben, ja, die een beetje tegen de hitte konden en die ze voor een grijpstuiver konden laten werken in Californië op de citroenplantages en ga zo maar door. Maar na 11 september werd het toch opeens ook in de sfeer getrokken van, zouden er terroristen kunnen binnenkomen?
1: Ja.
0: Uit moslimlanden bijvoorbeeld. En nou, de polarisatie die toen ontstond.
1: Ja.
0: Ook alle haat en nijd, de overheid, samenzweringstheorieën. Dus ik vind dat er echt sprake is van een enorme invloed van 11 september.
1: Ja, we zijn eigenlijk wantrouwig geworden. Nou ja,
0: vliegen,
1: naar elkaar,
0: neem nou vliegen.
1: Ja.
0: Ik kan me nog wel herinneren dat je voor 11 september, ja, je moest wel je ticket laten zien bij de balie. Maar je kon zo het vliegtuig instappen. Nou, ga nu eens kijken, hè. Ik bedoel, over de hele wereld. Flesjes mag je niet. Nou, je weet het allemaal. Je schoenen moet je uittrekken.
1: Poortjes.
0: Het zijn op zich kleine dingen. Maar ja, het is toch wel heel erg veranderd. We zijn veel meer ons bewust geworden van hoe onveilig de wereld eigenlijk is.
1: Ja. Je bent iemand die normaal positief in het leven staat.
0: Ja, hoop ik. Ja.
1: Is er ook iets positiefs uit te halen eigenlijk?
0: Ja, er is wel iets positiefs. We kunnen kijk, toen werd gedacht, dit is nog maar het begin. En zo'n grote terroristische aanslag zal misschien weer komen en nog groter. Nou, je kunt zeggen dat in Amerika zelf zo'n grote aanslag niet heeft plaatsgevonden. Wel kleinere aanslagen. Op een nachtclub in Florida bijvoorbeeld in 2016. Daar vielen 46 doden. Maar toch, in ieder geval, is ook heel veel voorkomen. Want dat zeggen die veiligheidsdiensten wel. Ja, natuurlijk. We hebben mensen gearresteerd. We zijn ze voor geweest. En ja, dat is ook in Europa gebeurd natuurlijk. Maar hier hebben we ook wel aanslagen gehad. Dus ja, het goede nieuws is dat er niet zo'n hele grote aanslag is geweest. Maar ik moet gelijk ook wel weer denken aan Madrid en Londen en Brussel. Ja. En ga zo maar door. Dus de les
1: van positief is wel heel relatief.
0: Ja, want als je het hierover hebt, dan denk je van ja, maar 11 september. Het positieve is in ieder geval dat we meer waakzaam zijn. En dat is heel vervelend, want eigenlijk wil je helemaal niet met veiligheid bezighouden. Het is eigenlijk toch te gek voor woorden als je op een vliegveld bent en je zet je tas 5 meter verderop, eventjes daar zo alleen, die tas daar liggen.
1: Dat hele vliegveld wordt ontruimd.
0: Ja, dat is maar, en dat is natuurlijk op zich maar klein. Maar het geeft toch aan dat we allemaal wel heel erg veranderd zijn. Ja. Dat we denken van, oh ja, nee, een beetje opletten, want begrijp het ook wel. Dat zou belachelijk zijn geweest voor 11 september.
1: Ja.
0: Dus ja, de wereld is veranderd. En 25 jaar later, en ik vind toch wel heel goed dat daar veel aandacht, zeker vandaag, aan besteed wordt.
1: Ja, en vanmiddag is er nog veel meer aandacht ook voor. Want Willem, we kunnen hier volgens mij uren over praten. Maar Reinoud, die wordt anders boos.
0: Ja, nee,
1: als we langer doorgaan.
0: Zeker, misschien heeft hij een iets positiever verhaal.
1: Ik denk het. Ja, ik denk het wel.
0: Okay.
1: Vanavond dus meer over jouw verhaal en over 11 september. In West Vandaag om 17:30 op TV West. Dankjewel Willem, dat je er was.
0: Ja, geen dank.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
8: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
10: Ja, ik hing aan zijn lippen, maar daardoor zijn we ook ontzettend laat geworden door Willem Post. 7:30, het nieuws, Reinhard Roemer.
11: Het bergen van de in Zwitserland verongelukte Nederlandse touringcar is zojuist afgerond. In de bus zaten zo'n 50 Nederlanders toen het gistermiddag misging. Volgens de reisorganisatie Koepel ANVR moest de chauffeur van de bus mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden. Een nog steeds onbekend aantal Nederlandse inzittenden is om het leven gekomen bij het ongeluk. En er zijn ook gewonden. Of er slachtoffers afkomstig zijn uit onze regio is niet bekend. Verwacht wordt dat de Zwitserse politie in de loop van de ochtend meer duidelijkheid geeft en met een persverklaring komt. Hoge werkdruk, lange wachttijden bij huisartsenpraktijken in Krimpenerwaard. En ook de communicatie tussen scholen, de gemeente Krimpenerwaard en die huisartsen verloopt niet goed. Zo is er behoefte aan jeugdondersteuners, zegt Miranda Verwij van de partij Leefbaar Krimpenerwaard.
12: Een jeugdondersteuner die zit zo'n 4 uur in de week in de praktijk van de huisarts. En als er moeilijkheden worden gesignaleerd, dan zetten ze de jeugdondersteuner in. Het kan heel simpel, maar ADHD zijn. Het kan ook wel wat erger zijn. Het kunnen thuissituaties zijn.
11: Leefbaar Krimpenerwaard heeft aan het college vragen gesteld over de problemen met wachttijden en werkdruk. De Rijnlandse Molenstichting roept de gemeente Leiden op om meer werk te maken van een betere omgeving van monumenten. De stichting denkt daarbij vooral aan plekken waar molens staan. Door nieuwe bebouwing eromheen raken de molens ingegroeid, zoals dat heet. Waarschuwt Bart Vermeulen de gemeente en noemt wat molens waar het om gaat.
13: Zo rond molen De Herder en de Rode Burgermolen, de Kikkermolen, daar zie je echt wel die behoorlijk ingegroeid zijn geraakt. Het is goed dat ze nadenken over wat heeft welk monument in zijn omgeving nodig om niet te beschadigen of te ontsieren. Het is niet per se een lijstprobleem, maar Leiden is natuurlijk wel een stad waar in de stad ook een aantal molens staat. En dat is juist de oproep ook voor Leiden gericht van ga echt per object naar voor goed kijken.
11: Bart Vermeulen was dat van de Rijnlandse Molenstichting. Dit weekend is het weer jaarlijkse Open Monumentendag.
10: En ga kijken hoe het weer dit weekend is. Goedemorgen Jordi.
14: Goedemorgen Jorinda.
10: Is het Open Monumentendag weer?
14: Nou, vooral morgen is wel heel aardig weer. Zondag is het wat minder. En ook op dit moment is het eigenlijk wat minder. Want er trekt een heel zwak front over met veel bewolking. Eigenlijk bewolkt, miezerig is het. En in de loop van de dag dan zal het al vaker droog zijn. Met misschien vanmiddag ook een beetje zon. En dan kan het nog 20 graden worden. En dan morgen 21 graden. Een nacht met 11 of 12. Misschien morgenochtend eerst her en der mist. Maar die mist die verdwijnt geleidelijk. Komt de zon erbij. Wat meer zon dan vandaag. Het blijft overdag ook droog. In de loop van de dag wel wat meer wind uit het zuidwesten. Ja, en zondag kan het vooral in de ochtend wat meer regenen. Later klaart het weer op. 20 graden. En maandag lijkt een weer wat betere dag te zijn. En dan kan de temperatuur oplopen tot 23 graden zelfs.
10: Oeh, lekker zeg. Ja. Dankjewel Jordi.
14: Graag gedaan.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Sunny en we gaan naar ons eigen zonnetje in huis.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Dag Herman.
2: Goedemorgen Jorien.
0: Goedemorgen.
2: Ik was even bang dat je zou zeggen we gaan naar onze eigen Bobby Farrell.
0: Ja, omdat je ook altijd playbackt.
2: Ja, en dat ik echt ook heel goed kan dansen, net als hij.
0: Ja, ben je zo los in de heupjes?
2: Ach man, ja. Je moet eens weten. Ja,
0: ik zie dat altijd op het kerstfeest natuurlijk.
2: Precies, nou ja, weet je, toen Boney M. groot was, dat heb jij nooit meegemaakt. Maar toen was ik net zo los in de heupen als Bobby Farrell. Inmiddels is het allemaal wat strammer geworden.
0: Ja, dat heb je ook als voetballer, hè? Dan is het heel snel klaar met losse heupjes.
2: Ja, op een bepaalde leeftijd wordt het helemaal niks. En nou moet ik zeggen dat de heupjes gisteren bij PSV ging het wel.
0: Ja, maar toch losse heupjes en leeftijd. Ja, Huub Mizee bijvoorbeeld, ja, die danst hier nog steeds de sterren van de hemel, hè, met kerst.
2: Ja, nou, die is echt heel los in de heupen.
0: Dat is
2: ongelooflijk. Daar sta ik iedere keer met bewondering naar te kijken.
0: Ja,
2: dat,
0: absoluut.
2: Er is nog een toekomst en misschien moet ik toch wel even wat lessen nemen.
0: Ja, misschien moet je het weer gaan doen, ja. Dat helpt misschien.
2: Oh ja, dat zou ook kunnen, ja.
0: Maar PSV inderdaad, je zei het al even, de Champions League. Nou, gelijkspel, niet onaardig.
2: Ja. Nou ja, we hadden het er gisteren over. Shakhtar is wel een club waarvan je hoopt en verwacht eigenlijk dat PSV minimaal een puntje pakt. Ja, daar bleef het ook bij minimaal. Het werd 1-1. PSV kwam vlak voor rust met 1-0 achter. Vlak na rust maken ze dan de gelijkmaker. Het was een redelijk gelijkwaardige wedstrijd. PSV speelde niet het allerbeste spel wat we de afgelopen weken hebben gezien. Bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Ajax. Maar ja, dan moet je dat puntje maar pakken. En 1 puntje is altijd beter dan 0 puntjes. Er zat denk ik gewoon niet meer in deze wedstrijd. De volgende wedstrijd is op 13 oktober. Dan speelt PSV uit tegen Leipzig. Is misschien ook een club waartegen je een puntje zou kunnen halen. Nou, laten we kijken.
0: Ja, ook 1-1 bij Fenerbahce Roma. Ja, dat is ook geen schande lijkt mij voor Fenerbahce tegen AC Roma. Maar toch dacht de coach, ik kap ermee.
2: Ja, nou, er zit echt een heel apart verhaal achter die coach. 1-1 inderdaad tegen Roma. Het is al fijn dat Fenerbahce Champions League mag spelen. Ze hebben zich via de voorrondes geplaatst. Nou, speel je tegen toch een grote Italiaanse club gelijk. Is op zich allemaal prima. Na afloop van de wedstrijd werd er vanuit het publiek daar in Istanbul een fles gegooid naar de coach van Fenerbahce, Ismail Kartal. Die loopt daarna door naar de persconferentie. En die zegt, ik dien mijn ontslag in. Ik ben er klaar mee. Ik kap ermee. Terwijl beneden in de catacomben stonden zijn spelers nog aan al die zenders die erop afkomen op die Champions League interviews te geven. En die horen dan via de vragensteller, jullie coach die stopt ermee. Nou, die waren natuurlijk verbouwereerd. Die waren verbaasd. De voorzitter van Fenerbahce heeft inmiddels gezegd, nou, ik ga dit ontslag niet accepteren. Hij gaat maar gewoon door. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
0: Gezellig, maar dan niet mag.
2: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk ook een beslissing genomen uit emotie. Soms moet je even leren tot 10 te tellen. Misschien even 5 minuten wachten voordat je zo'n persconferentie ingaat. En dan alles nog eens even de revue laten passeren. De man die fles gegooid heeft, die is inmiddels aangehouden. Dirk Kuyt is daar de assistent van Ismail Kartal. Dus het kan zomaar zijn dat die aankomende wedstrijd de hoofdcoach is daar bij Fenerbahce. We gaan kijken hoe dit afloopt. Maar ja, opmerkelijk is het wel.
0: Ja, morgen moet ADO weer spelen. Een moeilijke wedstrijd kan ik me voorstellen tegen Twente.
2: Nogal, ja. Uit in Enschede. Het zit er altijd vol. Het is er altijd lastig. ADO, de nummer 17. 1 puntje hebben ze pas. Twente is de nummer 5. Die hebben 10 punten. Dus wat dat betreft het voordeel voor Twente. Normaal gesproken zou je ook zeggen, Twente gaat deze wedstrijd winnen. Je hoopt op een puntje, denk ik, voor ADO laag. Eén ding staat wel vast. Het zou wel eens een wedstrijd kunnen worden met veel doelpunten. Want als ik kijk naar de afgelopen wedstrijden daar in Enschede. 3-2 voor Twente. 3-2 voor ADO. 4-1 voor Twente. 4-1 voor ADO. En 2-2. Dus er wordt altijd wel over het algemeen wel aardig gescoord in deze wedstrijd. Aantrekkelijke wedstrijd voor het publiek. En laten we hopen, ja, voor mij mag het 5-5 worden of zo.
0: Ja, dat zou leuk zijn inderdaad. Ja, dan heb je wel wat ook om verslag van te doen.
2: Absoluut, ja.
0: En ADO heeft wel dat ene puntje natuurlijk tegen Feyenoord gehaald. Dus wat dat betreft, een goede ploeg levert juist misschien wel een puntje op.
2: Vaak is het zo dat je je beste spel laat zien tegen de goede ploegen. Ze zeggen altijd, je wordt nooit kampioen tegen de kleine ploegen. Maar ja, als je bonuspunten pakt tegen grote ploegen... ja, dat is toch lekker goed voor het vertrouwen ook. En ja, weet je, aan het spel van ADO is toch wel in de loop van de wedstrijden... het een en ander verbeterd. Ja, nu nog een keer die winnen een keer maken.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn.
2: Ja.
0: Quick Boys morgen en meer amateurvoetbal natuurlijk op Radio West.
2: Ja, nou ja, als je kijkt naar Quick Boys, je noemt ze, ze zijn de nummer 1 van de tweede divisie. Als je het hebt over winnen, ja, daar hebben ze daar bij Quick Boys totaal geen moeite mee. Ze hebben nu 4 wedstrijden gespeeld, alle 4 gewonnen, 12 punten dus. Ze hebben 13 goals gemaakt en 0 tegen. Ze moeten tegen Roda Raalte. Die zijn vorig seizoen gepromoveerd vanuit de derde divisie naar de tweede divisie. Staan op de allerlaatste plaats, hebben nog 0 punten gehaald uit die 4 wedstrijden. Hebben maar 2 doelpunten gescoord. En ze hebben er 13 tegen gekregen. Kijk, voor Quick Boys is het belangrijk... zo lang mogelijk die winnende reeks voortzetten. En het liefst zonder tegendoelpunten. Nou, als je kijkt naar de cijfertjes... op papier zou dit morgen weer een mooie pot kunnen worden. En dan komt Quick Boys... na 5 wedstrijden spelen op 15 punten. Het is ongekend.
0: Dat zou mooi zijn inderdaad. Maar dat kan ook juist weer helemaal andersom dan gaan... als we de theorie van ADO Twente...

0: Spiral heeft wel iets weg van Amy Winehouse. Qua muziek, maar zeker ook hoe ze eruit ziet. Want ze heeft een beetje hetzelfde kapsel, zo dat hele hoge haar. Dit was haar single Material Lover. En je kan haar zien volgend jaar in maart in Amsterdam in de Westergasfabriek. Je hoorde het al even in deze uitzending. Dit weekend openen duizenden monumenten in Nederland hun deuren in het teken van Open Monumentendag. Het heet dag, maar het is eigenlijk dus het hele weekend. Ook in onze regio. En onze buitenpost Bob Brinkman, die gaat alvast bij eentje kijken. Ja, bij welk monument ben je aangekomen, Bob?
1: Ik ben in de Lierjorinda bij de Timmerwerf. In de Hoofdstraat, een winkelstraat met je boekenwinkel, je groenteboertje, je drooggisterij. Bakkertje zit er ook nog. En tussen al die moderne gevels is het eigenlijk een vreemde eet in de bijt. Terwijl dit huisje in 1642 is opgetrokken, dus echt wel het oudste beestje van de straat is. Het is een grijs, smal huisje, grote stenen, mooie raampjes erin. Vooral wat zo mooi eraan is, zijn dat de luikjes babyblauw zijn geverfd en er echt nog uitzien alsof ze gisteren net uit de verf zijn gekomen. Een oude deur. Even kijken of er iemand is. Zo.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Eeuwenoude timmerwerkplaats.
1: Dankjewel, Anneke van Zanten ben jij.
2: Ja, klopt.
1: Van de timmerwerkplaats.
2: Ja, dit is een museum geworden.
1: Ja, morgen open op Open Monumentendag. Het is een beetje koud, vind ik het, voor de 11e van september. Dus ik sluit heel even de oude deur. Er is hier echt niks veranderd, hè, in 400, 500 jaar.
2: Nou, het is opgeruimder, het is iets minder stoffig. Maar alle materialen...
1: Beledig je nu een beetje?
2: Nee hoor, zeker niet. Maar de oude materialen zijn allemaal bewaard gebleven. Er is steeds door alle timmerlieden weinig weggegooid aan werkmaterialen. En er hangt hier heel erg veel van wat er nog was. Het is uiteraard uitgezocht, want er was zoveel dat we alleen de goede en de aparte dingen bewaard hebben.
1: Ik kijk mijn ogen uit op dit moment, Jorinda. Een heel oud houten plafond. Is dat nog origineel?
2: Ja, dat is nog origineel. Er zijn een aantal dingen waar herstelplekken zitten. Dat kan je zien. Dat kan ook haast niet anders. De tand destijds doet toch iets met het materiaal. Maar het ziet er nog heel goed uit en het is zeer betrouwbaar. Maar wel heel authentiek.
1: Een grote langwerpige tafel van hout waaraan getimmerd wordt. Wat zeg jij?
2: Dat heet natuurlijk een werkbank.
1: Sorry, Anneke. Zagen aan de muur?
2: Zagen, schaven, we hebben hier van alles. Boren, ja, er is eigenlijk te kust en te keur om te zien. Het is gewoon jammer dat een heleboel mensen dit nog niet ontdekt hebben.
1: Is dat zo?
2: Ja, er zijn nog steeds mensen in de Lier zelfs die de timmerwerf nog nooit bezocht hebben. Dus ik zou zeggen, jongens, kom, het is zo'n prachtig pareltje hier midden in het dorp.
1: Is het nooit open dan?
2: Jazeker, het is op zaterdag altijd open tussen 10 en 4.
1: Ook buiten Open Monumentendag?
2: Ook buiten Open Monumentendag, alleen vragen we dan wel entree.
1: Ja, want dan is het echt een museum.
2: Juist, dat klopt.
1: Wat gebeurde hier nou in deze woning? Want hierachter zit ook, zie ik, als ik naar doorloop, zie ik daar bedsteetjes.
2: Ja, er is een woning achter de werkplaats gemaakt en er zit daar een klein verklikkerraampje. Daar kon de timmerman, als hij in zijn huiskamer was, kijken of zijn personeel goed doorwerkte.
1: Ach.
2: Dus die waren er niet zo blij mee. Maar ze hebben daar ook gewoon gewoond, geleefd met heel veel mensen tegelijk. Ze hadden bedsteden, ze hadden natuurlijk geen kookmaterialen. Ze hadden gewoon een pomp als voor het water, een oven, een bakoven voor het brood. Maar ja, ze hebben hier altijd geleefd en gewerkt. En het was niet rijkdom wat hier was, dat was het niet.
1: Nee, want de werkplaats is groter dan het woongedeelte, waar dan twee hele kleine bedsteetjes naast elkaar zitten, met toch een kelder ertussen waar dan de ingelegde groente in stond.
2: Ja, uiteraard.
1: Ja, ja. Wat werd hier gemaakt? Wat was nou een beetje het hoofdproduct wat uit deze werf kwam?
2: Het onderhoud van de molens werd gedaan door 8 molens hier in de buurt. En ja, voor de rest werden natuurlijk ook aan huizen kozijnen gemaakt, deuren. Als een huis gebouwd werd, en vaak ook nog met heel veel hout, dan gaf de timmerman aan het eind een zelfgemaakte strijkplank. Dat kreeg zo'n echtpaar dan cadeau. Dus er waren gewoon hele leuke dingen. Maar het was gewoon hier in het dorp een vakman die nodig was.
1: Wat dan wel leuk is om nog heel even te benoemen, is dat onderhoud van de molen eigenlijk nog steeds gebeurt vanuit deze timmerkamer.
2: Nee, dat is een misvatting. Oh. Er wordt weer een molenwiek nagemaakt. En er worden weer onderdelen van molens nagemaakt, zodat de bezoekers kunnen zien hoe dat allemaal werkte, maar dan even hier op locatie.
1: Ah, goed, het ambacht is nog steeds wel, zit nog in de vingers in de Lier.
2: Ja, zeker. En er zijn natuurlijk heel veel onderdelen voor het onderhoud van de molens, wat ook boven bij de experience hangt. Want we hebben ook een licht- en geluidsshow die echt geweldig is om te zien. In 10 minuten krijg je dan de geschiedenis en heel veel van de timmerwerf van dit museum te zien.
1: Nou, zou je het nou zelf willen zien, Jorinda, met de enthousiaste Anneke erbij? Dan kun je morgen dus met Open Monumentendag of zondag, want zondag is het natuurlijk ook nog Open Monumenten.
2: Nee, oh, jullie dan zijn... is bij ons dicht.
1: Oh, dan zijn jullie dicht. Dus alleen morgen op Open Monumentendag kun je hier van 10 tot 5 naar de Hoofdstraat in de Lier om die timmerwerf met woonhuis erachter echt uit 1600 met eigen ogen te zien.
0: Nou, het klinkt heel erg aantrekkelijk en fijn ook zo'n souffleur die alle informatie even in je oor fluistert.
1: Oh, dat had ik zelf niet door. Nee.
0: En op openmonumentendag.nl daar kan je alle monumenten zien die morgen of overmorgen open zijn. Nee.

0: mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Hey, Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Nou, ik lust wel een bakkie. Even. Lekker bakkie koffie. Kan jou ook overkomen in de tijdmachine. Maar eerst het nieuws, Reinhard Roemer.
12: Vier verschillende groepen hebben aangekondigd dat ze dinsdag op Prinsjesdag willen demonstreren langs de route van de glazen koets door de Haagse binnenstad. Het zijn Burgerinitiatief Groningen, Dieren in Nederland, de groep Republiek die zich richt tegen het Koningshuis en The Hague Peace Projects. De betogers kunnen terecht in een demonstratievak op het Lange Voorhout, laat de gemeente weten. De gemeente Midden-Delfland wil een leegstaand horecapand naast busstation Maasland Viaduct kopen. Het gebouw staat al jaren leeg. Door het vervallen pand op te kopen wil de gemeente zelf kunnen bepalen wat er met de locatie gebeurt. Meer regionieuws hoor je straks om 9:30. Nu het andere nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
14: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragisch ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
13: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
15: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
13: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Reinhard wil heel graag een grapje maken over dit liedje van Paul McCartney en Michael Jackson.
1: Ja, daarom ben ik blijven zitten eigenlijk. Oh, wat leuk, wat goed.
0: Dat nou, dames
1: en heren, u hoorde Paul McCartney en Michael Jackson.
0: Ja.
1: Ze hadden eerst geprobeerd nog een hit te scoren met een ander liedje.
0: Ja.
1: Is niet gelukt, dat heette AAA.
0: Is dat niet gelukt?
1: Nee, is niet gelukt. Ja. Dat kwam, nee, ook niet in de tipperaden, weet ik nog heel goed.
0: Nee.
1: Daarna hebben ze het, u raadt het al, geprobeerd met BBB.
0: Ja. Nou, het werd alleen een politieke partij, maar geen hit.
1: Ja, maar dat heeft ook wel 30 jaar geduurd voordat dat zover was. En dit werd een hit toen ze dachten van geen A, geen B, CCC.
2: West wordt wakker. Vandaag en
0: nou. Oh.
1: Dat was alles.
0: Ja.
2: West wordt wakker.
0: Nou, was het maar alles.
2: Met het nieuws voor jou.
0: Dankjewel, Reinhard, voor deze afkondiging.
1: Ik neem er een slok op, ja.
0: Ja, ik neem ze ook even een slok. De tijdmachine, daar gaan we zo mee van start.
3: De Radio West tijdmachine.
0: Oh.
2: Koffie, koffie,
0: heerlijk.
2: Koffie, jongens, lusten een koffie.
0: Nou, dat lust ik wel. Je kan hem winnen in de hoofdprijs in de tijdmachine. Een ultracompacte koffiemachine. Gebruik vriendelijk, onderhoudsvriendelijk. En het is handig. Je hoeft maar op één knop te drukken. En dan is jouw favoriete koffie gewoon gezet. En als je die hoofdprijs wint, dan krijg je ook nog eens een welkomstpakket met 7 verschillende koffies. Nou, wie wil dat nou niet? Ik zou zeggen, bellen 070-390-5454. Ja, je moet je dan wel even kwalificeren natuurlijk. Maar als je 1 vraag goed hebt, heb ik ook al een hele mooie prijs. Dan heb je het warmpjes deze herfst en deze winter. Want je krijgt dan namelijk de Radio West deken. Die is echt ontzettend warm en lekker als je wil liggen even op de bank, even tv wil kijken, radio aan, koffie erbij, dekentje erbij. Ja, dan ben je helemaal klaar voor de winter. Bellen dus 070-390-5454 en ga gezellig mee met de tijdmachine.

0: never know.
1: Duncan Lawrence en Love Don't Hate It.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Ja, we gaan weg met de Radio West tijdmachine. En dat doen we vanmorgen met Rob Gravenberg uit Den Haag. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen, Jorinda.
1: Ja, het weer van dit weekend is hartstikke goed. Heb je plannen dit weekend om wat leuks te doen?
3: Nou, het goed weer ga ik echt in Scheveningen met een terrasje pikken.
1: Ja, dat is dan nog lekker, hè, als je een beetje kan nazomeren.
3: Ja, precies. Even lekker, niet die grote hitte, maar gewoon lekker warm even bij pakken.
1: Ja. En is Scheveningen dan je favoriete plek eigenlijk?
3: Ja, mijn favoriete plek, zeker.
1: En waarom?
3: Ja, gewoon gezelligheid, hoop leuke terrasjes, lekker aan het strand en leuke restaurantjes, gewoon supergezellig.
1: Ja, sommige mensen vinden Scheveningen wel erg druk de laatste jaren geworden. Maar jij houdt er eigenlijk wel van die reuring?
3: Ja hoor, nu zeker, omdat het nu wat minder druk is deze periode. Is juist extra gezellig.
1: Ja, nou, daar heb je wel gelijk in, inderdaad. De grote massa die is natuurlijk geweest afgelopen zomer. En nu is Scheveningen misschien wel een beetje terug voor de Hagenaars.
3: Ja, de rest zit nu weer terug in Duitsland. En nu kunnen de Hagenaars naar strand doen.
1: Ja, inderdaad, ja. Woon je ook vlakbij Scheveningen?
3: Redelijk. Voor een termetje en al 10 minuten en dan ben ik er wel ongeveer.
1: Ja, nou dat is lekker inderdaad. Dat is een mooi vooruitzicht. Nou, morgen vooral, Rob. Dus dat is een aanrader om dan lekker naar Scheveningen te gaan. Dan is het ook droog en een zonnetje, hoorde ik van Jordi Bloem. Maar eerst gaan we natuurlijk even terug in de tijd. Heb je een tijdperiode waar je graag naartoe wil, waar je op hoopt?
3: Nee, maakt me niet uit eigenlijk.
1: Nou, we gaan kijken waar de tijdmachine ons naartoe stuurt. Gaan vertrekken.
2: Deuren gaan dicht. Eén. Negen. Zes. Deuren gaan open.
1: En dan staan we ineens in 1966, Rob. Dat is een tijd geleden. Heb je het meegemaakt?
3: Heel lang geleden. Nee, toen was ik min 10 was ik.
1: Oh, ja, dat is lastig om op terug te blikken dan in 1966. Ja. Maar misschien dat je er wel wat van hebt meegekregen natuurlijk, na de afloop.
3: We gaan ons best doen.
1: Ja, we gaan kijken. Ik zet in ieder geval de radio vast op 1966. En dan horen we Frank Sinatra. Daar komt geen vraag over. Maar wel over een tv-serie. Een komische tv-serie over de lotgevallen van de bewoners van rusthuis Clivia. Zorgde in 1966 voor lege straten als het programma op tv was. Over welk programma heb ik het?
3: Ja, zuster, nee, zuster.
1: Ophef in 1966. John Lennon maakt gelovigen boos. In een interview zegt hij dat de Beatles populairder zijn dan wie?
3: Jezus.
1: En de Beach Boys hebben in 1966 een grote hit met God Only Knows. Wat zijn bandleden Brian, Dennis en Carl van elkaar?
3: Volgens mij zijn familieleden van elkaar.
1: Ja, en wat dan precies?
3: Ja, volgens mij zijn het broers.
1: Okay, gaan we kijken naar de jury.
4: Je hebt drie vragen goed.
1: Nou, ondanks dat je 1966 niet hebt meegemaakt, heb je toch alles goed?
3: Ja, nou, het valt wel een beetje mee, moet ik zeggen.
1: Ja, nou, dat heb je hartstikke goed gedaan. En dat betekent ook dat je mooie prijzen wint. In ieder geval, dat dekentje, dat komt naar je toe, Rob. Kan je lekker misschien meenemen naar Scheveningen in de winter. En dan heb je toch nog lekker warm.
3: Ja, nou, het is toch een leuke dag vandaag. Want vandaag mevrouw en ik vandaag 25 jaar getrouwd.
1: Nou,
3: dus het is dubbel feest van me.
1: Van harte gefeliciteerd. Dat moet 25 jaar geleden wel heel gek zijn geweest op 11 september.
3: Dat was heel gek, ja. Dat was heel bijzonder. Maar goed, dat plant natuurlijk maanden van tevoren. Dat weet je natuurlijk ook niet.
1: Nee.
3: Maar het is wel een super speciale dag. Met die ramp natuurlijk. En toch wel het feest die dag. Dus het was wel heel apart allemaal.
1: Ja, wat heb je dat toen meegekregen, ook tijdens het feest? Dat daar zoiets verschrikkelijks was gebeurd?
3: Ja, natuurlijk maak je dat mee. Het was natuurlijk volgens mij Nederlandse tijd in de middag.
1: Ja.
3: En precies eigenlijk in de tijd dat we een beetje aan het eten en drinken waren. Dus het was wel bijzonder om dat mee te maken.
1: Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja, maar het heeft de pret niet gedrukt die dag.
3: Nee, we hebben het toch gewoon gevierd. En morgen gaan we het ook een groot vieren. En een groot feest. En dan wordt wel een hele speciale dag. Wordt het weer, natuurlijk feest.
1: Ja, nou dat kan me voorstellen. Heel veel plezier dan met het feest morgen. En gefeliciteerd met de prijs. De deken komt naar je toe. En je maakt ook nog kans op die koffiemachine. Maar dat weet je pas vanmiddag bij Bas. Dan moet je nog heel even afwachten.
3: Nou, wat doe je? Dat was succes met je programma.
1: Ja, dankjewel. En ja, we blijven nog even in 1966 met The Beach Boys. Dit is Colony Knows. Met die broers natuurlijk die erin zitten. En er zit ook nog een neef in en een vriend. Nou ja, het is een hele groep Beach Boys.

Bos. En One of These Nights hoor je op Radio West. Ook nieuwe muziek hoor je af en toe op Radio West. Bijvoorbeeld van Direct op 9 oktober. Dan komt een nieuwe album uit. Keep the Fire On. En ze hebben een nieuwe single en die is prachtig. Die heet My Friend. En afgelopen week heeft Direct ook eigenlijk het schrijfproces online gezet. En dan hoor je Marcel Veenendaal achter de piano. Hoe die al een beetje dit nummer aan het schrijven is. En de tekst is er dan nog niet, maar wel die prachtige melodie. En vorige week hoorde ik het nummer live op Live on the Beach. En Marcel is natuurlijk een fantastische zanger. En heeft dat mooi ook gezongen daar op het strand van Scheveningen. Het gaat over het verlies van vrienden van eigenlijk alle bandleden van Direct. En ze hebben allemaal verschillende mensen verloren de afgelopen tijd. En daar hebben ze dus My Friend over geschreven.

0: gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico.
1: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
0: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
1: De olifanten van Botswana. NRV.
0: Of luipaarden in Sri Lanka.
1: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
7: Het is half 10 geweest. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Vier verschillende groepen hebben aangekondigd dat ze komende dinsdag, Prinsjesdag, willen demonstreren langs de route van de glazen koets door de Haagse binnenstad. Het zijn Dieren in Nederland, Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en The Hague Peace Project. Ze kunnen terecht in een demonstratievak op het Lange Voorhout, heeft de gemeente Den Haag laten weten. De dood van de 8-jarige Alex na een verkeersongeval woensdag in Leiden heeft veel Leidenaren diep getroffen. Op de plek van de aanrijding, op de Vrijheidslaan in de Gasthuiswijk, zijn bloemen en knuffels neergelegd. Ook voetbalvereniging UVS, waar de jongen speelde, staat stil bij het plotselinge overlijden. De Leidse burgemeester Peter Heikoop deed dat gisteravond ook tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Heikoop sprak daarvan een zeer ingrijpende en ontstellend verdrietige gebeurtenis. De jongen van 8 zat woensdag op een kinderzitje achter op een fiets die in botsing kwam met een scooter. Hij werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, waar hij gisteren is overleden. In Zwitserland is de berging van de Nederlandse touringcar afgerond. In de bus zaten zo'n 50 Nederlanders toen het misging gisteren. De chauffeur moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een nog steeds onbekend aantal Nederlandse inzittenden is om het leven gekomen en er zijn ook gewonden. Of er slachtoffers afkomstig uit onze regio zijn, is nog steeds niet bekend. Zwitserse politie zegt voor 12 uur vanmiddag met een persverklaring te komen. De Belgische media melden dat in de bus vooral oudere Nederlanders zouden hebben gezeten. Hoge werkdruk en lange wachttijden bij huisartspraktijken in de Krimpenerwaard. En ook de communicatie tussen scholen, de gemeente Krimpenerwaard en huisartsen verloopt niet goed. Zo is er behoefte aan jeugdondersteuners, zegt Miranda Verwij van de partij Leefbaar Krimpenerwaard.
9: Zo'n jeugdondersteuner die zit zo'n 4 uur in de week in de praktijk van de huisarts. En als er moeilijkheden worden gesignaleerd, dan zetten ze de jeugdondersteuner in. Het kan heel simpel, maar ADHD zijn. Het kan ook wel wat erger zijn. Het kunnen thuissituaties zijn.
8: Leefbaar Krimpenerwaard heeft aan het college vragen gesteld over de problemen met wachttijden en werkdruk. En de gemeente Midden-Delftland wil een leegstaand horecapand naast busstation Maasland Viaduct kopen. Het gebouw staat al jaren leeg. Door het vervallen pand op te kopen wil de gemeente zelf kunnen bepalen wat er met de locatie gebeurt. Zo kan het pand misschien opnieuw worden verkocht voor horeca, als daar nog een markt voor blijkt te zijn. Volgens raadslid Bart Ammerlaan van Mijn Partij bladdert de verf af en liggen de ramen eruit. Het pand bij het busstation is voor veel Maaslanders al jaren een doorn in het oog, zegt Ammerlaan.
7: Het weer met Jordi Bloem.
10: Eerst is het bewolkt met af en toe regen en motregen. Klein hoeveelheden, wat miserig. Vanmiddag is het vaker droog en kan de zon erbij komen. En wordt het nog een graad of 20 met meestal matige naar west of noordwest draaiende wind. Komende nacht is er weinig wind, er zijn opklaringen. Maar er is ook kans op mist, vooral landinwaarts. En het wordt ongeveer 12 graden. Morgenmiddag 21 graden. Er is morgen meer ruimte voor de zon dan vandaag. Het blijft overdag ook droog. Met geleidelijk wat meer wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan die toenemen tot vrij krachtig, kracht 5. Zondag ook eerst wat winderig met veel bewolking en regen. Later kan het opklaren. En de middagtemperatuur zondag is ongeveer 20 graden.
8: Jordi Bloem van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Wordt wakker.

0: Uptown Girl, maar dan in de versie van Westlife hoor je In West Wordt Wakker. En ja, het was even werk, maar ik heb mijn podium weer opgebouwd hoor. Jazeker.
1: Vandaag op het West Wordt Wakker podium.
0: Hij was de eerste zanger van de grootste Nederlandse band ooit, de Golden Earrings. Nog met een S. Al snel werd de band een begrip in Den Haag.
2: We mochten dus een plaatje maken. Nou, dat was natuurlijk uniek. Please Go, dat is de eerste die... Ik denk dat iedere Hagenaar van mijn leeftijd heeft dat plaatje. Die hebben gezorgd dat wij in de hitparade kwamen. Haagse publiek.
0: Na de scheiding in 1967 komt hij terug, solo, met de single, heel toepasselijk, Golden Earrings. Vandaag op het West Wordt Wakker podium staat Frans Krassenburg.
3: Dankjewel.
0: Goedemorgen, Frans. Ja, leuk dat we je even kunnen bellen.
3: Ja, leuk hè.
0: Ja, kijk je daar met veel plezier terug naar de jaren 60 met de Golden Earrings?
3: Ja, daar ben ik trots op natuurlijk.
0: Ja, waarom ben je er trots op?
3: Ja, je behoort wel tot de beste rockband van Nederland.
0: Ja, en ja, echt tot de Haagse pop- en rockgeschiedenis natuurlijk. Je staat in de boeken.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
3: Ja. Ik denk dat ze over 100 jaar sta ik nog steeds in die boeken.
0: Nou, ja, absoluut inderdaad. We hoorden je al even in een oud fragment zeggen... ja, dat was toch wat dat we een eigen plaatje mochten maken. Ja, hoe begin je als band in de jaren 60? Is dat gewoon puur geluk dat je door iemand wordt opgepikt? Of moest je daar dan campagne voor voeren?
3: Ja, we hebben auditie gedaan in eerste instantie in Heemstede. En daar zeiden ze van, ga dan maar even naar huis, ga dan maar wat oefenen.
0: Nee, ze zagen het niet zitten.
3: Zo werkte dat.
0: Ja.
3: En door een optreden op de pier in Scheveningen kwam Freddy Haaien, die was toen, die werkte bij Polydor. En die zag ons. En ja, die heeft contacten gelegd met Joost de Draaier.
0: Ja, de oude DJ. Ja.
3: Juist.
0: En toen is het dus eigenlijk opgepikt. Toen is het in een soort van stroomversnelling gekomen.
3: Ja, toen mochten we dus zeg maar de eerste plaat. Die hebben we in de Fonogram studio gemaakt. En ja, geweldig.
0: Ja.
3: En het werd ook een hit ook.
0: Het werd zeker een hit inderdaad. En ook niet de laatste. Ik wil graag de spotlight even richten op één liedje. Dat is het laatste liedje, als ik het goed heb, die jij met de Earring hebt gemaakt. Namelijk Daddy Buy Me Your Girl. Het is namelijk nu precies 60 jaar geleden dat hij in de hitlijsten kwam.
3: Ja, dat was niet de laatste hoor. Dat was de vierde.
0: Oh, dat was de vierde. Ja. Oh, ik dacht dat de laatste was. Ja. Ja. Is dat een liedje waar je met veel plezier ook naar terugkijkt?
3: Ja, denk het wel. Na 2 jaar of 2 platen in Engeland opgenomen te hebben, hebben we deze platen in de GTB-studio opgenomen.
0: Ja, ik begreep dat niet zo makkelijk eigenlijk was, Frans, dat zelfs de band vertraagd moest worden om het goed te kunnen inzingen.
3: George en ik, die zijn ontzettend zeeziek geweest.
0: Oh.
3: Dus vandaar.
0: Maar waarom moest je... Was die studio op zee dan?
3: Studio op zee? Nee, in de GTB-studio.
0: Oh, maar waarom was je zeeziek dan?
3: Nou, wat dacht je? Van een storm onderweg.
0: Oh ja?
3: Naar Engeland.
0: Oh, en daarom was het daarom was het lastig om het in te zingen.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja, dat is onhandig inderdaad, ja. Als je daar constant staat, kan ik me voorstellen.
3: Zeker, ja, zeker weten.
0: Ja. Hey, en de videoclip die is ook vrij spectaculair opgenomen in een circus. Met heel veel dieren erin. Hoe kwam je daar terecht?
3: Ieder jaar gingen wij een aantal weken naar de winterresidentie van Tony Boltini. om, zeg maar, om nieuw repertoire in te oefenen.
0: Oké.
3: En ja, vandaar die olifanten natuurlijk.
0: Ja, want dat is het openingsshot. Dan rijdt de hele band op een kudde met olifanten. Ja, dat lijkt me best de kunst om er überhaupt op te klimmen, Frans. Hoe was dat?
3: Nou, dat ging best goed hoor. Ja, die beesten zijn zo getraind. Dat is helemaal geen probleem hoor.
0: Nee, was het niet spannend?
3: Nee, dat viel wel mee.
0: Nou, je bent volgens mij een stoere kerel hoor, Frans.
3: Nou, valt ook mee hoor.
0: Nou, ik vond het leuk om je even te spreken. 60 jaar dus na Daddy Buy Me Your Girl. Ik ga hem voor je draaien om toch even terug te gaan naar 60 jaar geleden.
3: Oké.
0: Hey, fijne weekend hè.
3: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel. Doei Frans.
3: Hoi.

0: Ja, Daddy Buy Me a Girl, dus nu 60 jaar oud, de Golden Earrings. En mooi om de levende legende Frans Krassenburg nog even te spreken. Bernard is ook al in de studio. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En Angelique, die is er niet, want die is ontzettend druk vandaag met, alvast, Sint voor Iedereen. Dat is pas in november, maar zij zit ook in de stichting van Sint voor Iedereen. Hebben een bijzondere ochtend daar in het pakhuis. Maar gelukkig goede vervanging, namelijk onze Gwen Ouwehand.
2: Ja, goedemorgen.
0: Bonjour, hoor ik
2: bonjour tout le monde.
0: Nou, je bent al helemaal ingewerkt door Angelique, ik hoor het al. Jij gaat ons vertellen waar we heen gaan vandaag of morgen. Wat gaan we doen?
2: Nou, wat gaan we doen? In eerste instantie wil ik toch eventjes een ode aan Angelique brengen. Want ik dacht, ik moet in haar voetsporen treden.
0: Ja, dat is een zware taak.
2: Een zware taak. En zeker omdat ik niet zo'n aanstekelijke lach heb als zij heeft.
0: Oh, dan maar probeer het eens.
2: Dus ik dacht, ik moet toch eventjes een fragmentje klaarzetten.
0: Oh, oké. Okay. Daar komt ie.
1: Over de studio.
0: Oh, ja. Nou ja, je hoort er wel vrolijk van.
1: Die is heel origineel, hè? Ja.
0: Hij maar zit goed, er toch nog een beetje bij.
2: Toch nog een beetje, inderdaad. En dan kunnen we toch met een lach het weekend in. En we gaan ook naar een festival toe. Want je zou denken dat nu het weer een beetje aan het omslaan is. Dat het festivalseizoen voorbij is. Maar niks is minder waar. Want er is een nieuw tweedaags festival in het leven geroepen. Op Scheveningen. En dat heet After Sea. Festival waarmee het culturele seizoen van Scheveningen wordt wordt afgetrapt.
0: Ja, kan je daar dan wel zeeziek worden?
2: Ja. Ik denk dat Frans Krassenburg wel zeeziek gaat worden daar, inderdaad. Ja. Maar goed, musea, podia en allemaal plekken die openen hun deuren om iets moois neer te zetten de komende twee dagen. En het meest opvallende is het programma in de koorzaal van het Kurhaus. Vroeger werden daar heel veel concerten. Echt historische muziekgeschiedenis heeft daar plaatsgevonden. Zo ook het concert van de Rolling Stones in 1964.
0: Ja, toen hebben ze het Kurhaus een beetje afgebroken. Ja. Na drie nummers, geloof ik.
2: Ja, dat ging er hard aan toe. Ik heb er zelf eventjes in moeten verdiepen. Omdat,
0: Heb je het niet meegemaakt?
2: Ik heb het niet meegemaakt. Het was er niet bij, helaas. Maar het zag er heel gezellig uit. Met allemaal politiemannen op het podium. En die moesten ingrijpen. Maar goed, nu gaan ze dat dus een beetje in het leven roepen. Vanavond brengt toetsenist Sven Fiji met zijn met zijn vierkoppige band een natuurdocumentaire tot leven met live muziek.
0: Oh, dat is bijzonder, inderdaad.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: En verder is er dus nog heel veel anders te beleven op Scheveningen dit weekend. Ben je benieuwd naar de programmering? Dan kun je dat bekijken via hun website aftersea.nl.
0: Ja, en morgen nog wel heel mooi weer natuurlijk.
2: Ja.
0: Hoorden we van Jordi. Dus dat is een mooie dag om dat festival te gaan bezoeken. Gwen, dankjewel. Dat mag je vaker doen als Angelique er niet is.
1: Ja, prima toch?
0: Ja. Bernard, wat ga jij doen vandaag?
1: Nou ja, inderdaad, wij gaan weer aandacht besteden aan de eeuwige roem natuurlijk. Er gaat weer een plaat uit en er komt weer een plaat in. De tijdmachine, de hoofdprijs, die gaat er natuurlijk vanmiddag uit.
0: Ja. Die, inderdaad, de koffieapparaat.
1: Ja, precies. Ja. Dus ook daar kan je nog voor meedoen, de tijdmachine. En in de jaren 2000 en 1967 blikken we terug in de archiefbak. En, dat mag ik natuurlijk nooit vergeten, de plaat voor 12. Ja. Hè? Hij gaat over regen.
0: Oeh.
1: Van welke hou jij het meest? Van welke regen?
0: Van welke regen? Is het Rain Down On Me van Kane, denk ik aan.
1: Een prachtig nummer, zijn we. Die staat er niet tussen.
0: Och, nee. Ik ben enig idee, iets met rain, regen. Ritme van de regen.
1: Had ook gekund, maar je zou er bijna een thema van kunnen maken. Maar het is Purple Rain van Prince.
0: Oh ja, ook wel mooi.
1: Of Liverpool Rain van Raccoon.
0: Oh ja, ook mooi, maar ga ik toch voor Prince.
1: Ja, dat dacht ik wel, dat jij dat zou doen.
0: Ja.
1: Ik weet niet waarom, hoor.
0: Als je neemt, hou dan even op.
1: Ik dacht dat ze er niet was.
0: Ja, blijkbaar. Hou op. Ja, dankjewel. Tot maandag. Goed weekend.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen in diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
14: Het is 1:10. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. We gaan de tijdmachine weer doen. Het is 1:10. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. We gaan de tijdmachine weer doen. En even groen en nog veel meer leuks. Maar nu eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
15: De Rijnlandse Molenstichting roept de gemeente Leiden op om meer werk te maken van de verbetering van de omgeving van monumenten. En in het bijzonder de omgeving van molens. Dit weekend is het weer jaarlijkse Open Monumentendag. 4 verschillende groepen hebben aangekondigd dat ze komende dinsdag, Prinsjesdag, willen demonstreren langs de route van de Glazen Koets door de Haagse binnenstad. Het zijn Burgerinitiatief Groningen, Dieren in Nederland, de groep Republiek, die zich richt tegen het Koningshuis, en The Hague Peace Projects. De betogers kunnen terecht in een demonstratievak op het Lange Voorhout, laat de gemeente Den Haag weten. En de gemeente Midden-Delfland wil een leegstaand horecapand naast het busstation Maasland Viaduct kopen. Het gebouw staat al jaren leeg. Door het vervallen pand op te kopen wil de gemeente zelf kunnen bepalen wat er met de locatie gebeurt. Je hoort meer regionieuws, 10:30, nu het andere nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
17: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je

0: Was echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
3: Tot 12 uur aan de bak.

Ja, ja, die band gaat helemaal los aan het eind van dit nummer. Born in the USA, Bruce Springsteen was dat. Goedemorgen. Het is 14,5 minuten over 10. Je luistert naar Radio West. Dit is Aan de Bak. En in Aan de Bak hebben we straks in het tweede uur natuurlijk weer de eeuwige roem. En we gaan een aantal keren de archiefbak in naar andere jaren. Je kunt jouw favoriet, wou ik zeggen. Nee, je kunt jouw verjaardag doorgeven. Die van jezelf, die van de kennis, die van familielid. Maakt niet uit. Maar als je wilt dat diegene vandaag gefeliciteerd wordt op de radio, stuur dan even een mailtje naar aandebak@omroepbrest.nl. En dat mag ook alvast voor volgende week, hè? Dat noteer ik gewoon netjes en dan komt het volgende week voorbij. Verder gaan we natuurlijk de tijdmachine doen. Daar zijn ook weer leuke prijzen in te winnen. En de plaats voor 12 gaan we het straks over hebben. En uiteraard heel veel fijne muziek hier op Radio West. Nou, wat denk je dan van dit? Italië, Gloria, Umberto Tozzi.

0: Ja, Eyes Closed, dat was Ed Sheeran.
1: De plaats voor 12.
0: Ja, als ik naar buiten kijk, dan lijkt het wel of we met de keuze van de plaats voor 12 daar al rekening mee hebben gehouden met het weer. Want ja, regen, dat is wat er valt. Van welke regen hou jij het meest? Dat is de vraag. Hier komen ze, waar kun je tussen kiezen?
1: Nummer

0: Ja, welke gaat het worden? Purple Rain, Prince of Liverpool Rain van Raccoon? Jij mag het zeggen inderdaad. Welke wil je horen zo tegen 12? Ga daarvoor naar WhatsApp 0730...
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, dat wilde ik zeggen. Ga naar WhatsApp, wordt het 307-8080. Of naar onze Facebookpagina van Radio West. Ook daar kun je stemmen. Is nog makkelijker trouwens. Ik ga de stemmen allemaal bijhouden. En zo tegen 12 dan gaan we één van de twee draaien. Het wordt of Prince of Raccoon. Jij mag het dus zeggen in de plaat voor 12. Dit nummer is geproduceerd door de Bee Gees. En je kunt ze ook duidelijk horen. De hit Woman in Love. Hier is Barbara Streisand. MUZIEK

0: A Woman in Love, Barbara Streisand. Als je een keer een concert van deze dame hebt meegemaakt, dan is dat eigenlijk heel bijzonder. Want het blijkt dat ze niet heel veel live heeft opgetreden. Goed, straks in de archiefbak naar het jaar 2000. En we spelen de tijdmachine.
1: Je luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio West.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
3: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
0: Het is 10:30, je luistert naar Radio West aan de bak. Het regionieuws nu met Reinoud Roemer.
15: In Wassenaar heeft een automobilist een verkeerspoort en een verkeerslicht omvergereden. De wagen raakte daarna van de weg en kwam tegen een stenen tafelbank in een voortuin tot stilstand. Het ongeluk gebeurde gisteravond toen de bestuurder de N44 verliet en de Lange Kerkdam op wilde draaien. Hoe het slachtoffer eraan toe is na het ongeval in Wassenaar was vanmorgen niet bekend. De dood van de 8-jarige Alex na een verkeersongeval woensdag in Leiden heeft veel Leidenaren diep getroffen. Op de plek van de aanrijding, op de Vrijheidslaan in de Gasthuiswijk, zijn bloemen en knuffels neergelegd. Ook voetbalvereniging UVS, waar de jongen speelde, staat stil bij het plotselinge overlijden. De Leidse burgemeester Peter Heikoop deed dat gisteravond ook tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Heikoop sprak daar van een zeer ingrijpende en ontstellend verdrietige gebeurtenis. De jongen van 8 zat woensdag op een kinderzitje achterop een fiets die in botsing kwam met een scooter. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij gisteren overleed. De provincie Zuid-Holland bekijkt of het toch mogelijk is om grote nieuwbouwplannen toe te staan buiten de stadsgrenzen. Dat is opvallend omdat er in het coalitieakkoord van de provincie juist afspraken over waren gemaakt om dat niet te doen. Het provinciebestuur komt met 20 locaties in Zuid-Holland waar mogelijk grote nieuwbouwprojecten kunnen komen. Er zouden onder meer 332 woningen kunnen komen in Schravenzande, in het Schuitenwerfpark. En 488 woningen in Bergambacht-Oost. En verder op plekken in bijvoorbeeld Bodegraven en Schoonhoven. Provinciebestuurder Anne Koning wil de mogelijkheid onderzoeken om op die 20 plekken in totaal zo'n 10.000 huizen extra te bouwen. En 4 verschillende groepen hebben aangekondigd dat ze komende dinsdag, Prinsjesdag is het dan, willen demonstreren tegen allerlei dingen langs de route van de Glazen Koets door de Haagse binnenstad. Het zijn dieren in Nederland, Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Project. Ze kunnen terecht in een demonstratievak op het Lange Verhout laten, gemeente Den Haag weten.
0: Oké, en Jordi, wat doet het weer vandaag?
16: Eerst is het bewolkt met af en toe regen en motregen, kleine hoeveelheden, wat miserig. Vanmiddag is het vaker droog en kan de zon erbij komen. En wordt het nog een graad of 20 met meestal matige naar west of noordwest draaiende wind. Komende nacht is er weinig wind, er zijn opklaringen, maar er is ook kans op mist, vooral landinwaarts, en het wordt ongeveer 12 graden. Morgenmiddag 21 graden. Er is morgen meer ruimte voor de zon dan vandaag. Het blijft overdag ook droog. Met geleidelijk wat meer wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan die toenemen tot vrij krachtig, kracht 5. Zondag ook eerst wat winderig met veel bewolking en regen. Later kan het opklaren. En de middagtemperatuur zondag is ongeveer 20 graden.
15: Dankjewel Jordi. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Stevie Wonder was dat. En sign sealed, deliver it, I'm yours.
1: De archiefbak.
0: In de archiefbak gaan we naar
2: 2000.
0: Denemarken. Die sluit zich niet aan bij de euro. In het referendum zegt de meerderheid van de Denen in september 2000 nee tegen de Europese munt. Het land houdt vast aan de Deense kroon. Dat is nog steeds zo, hoewel op een aantal plekken met veel toeristen de euro wel geaccepteerd wordt. Zoals op luchthavens en in musea. De Belgische groep K3 scoort haar eerste hit in de Nederlandse top 40 in september 2000. Nadat het trio in eigen land al 3 top 5 hits op haar naam had staan. Is Nederland nu rijp voor de drie meiden? Hun eerste hit, Hey Ya Mama, doet het niet zo goed als in België. Maar later in het decennium scoort K3 maar liefst 7 top 10 hits in Nederland. Hun populariteit is overigens nog steeds ongekend. Dat werd maar weer bewezen door een reeks uitverkochte reunieconcerten dit jaar en vorig jaar. Er komt een fusie van de gemeente Pijnakker en Noodorp. Het wordt duidelijk in september 2000. Inwoners uit beide kernen snappen het wel, maar zijn het niet eens over wat de nieuwe naam van de fusiegemeente moet worden.
3: Pijno.
4: Als gebied, dan kan ik me heel moeilijk iets bij voorstellen.
5: Nou, ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Ik vind Noodorp wel leuk eigenlijk, omdat het woordje dorp erin zit.
6: Zou ik in ieder geval niet weten, want Pijndorp of Noodakker, dat vind ik nou niet de meest geslaagde namen. Dus ik zou zeggen, laten we daar maar een wedstrijd voor uitschrijven.
2: 2000.

0: Er blijft toch een virtuoos op de gitaar, hè? Mark Knopfler.
1: Dire Straits.
0: What It Is.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Inderdaad, het is er weer tijd voor de tijdmachine. We hebben deze week een leuke prijs die we weggeven. Een ultra-compacte koffiemachine. En die gaat er vanmiddag uit bij Bas tussen 4 en 7. En we hebben nog een leuke dagprijs, dus ik zou zeggen, doe mee. Probeer die drie vragen te beantwoorden. Je kunt je aanmelden via ons telefoonnummer natuurlijk. Gewoon even bellen naar 070-390-5454. 070-390-5454. Als je mee wilt doen aan de tijdmachine. Wat zal ik eens doen vandaag? Ik pak beller nummer 5.

0: March, dat was Soft Cell en het is inmiddels 10:45 geweest. Dus de hoogste tijd voor...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, inderdaad. De hoofdprijs deze week is een ultracompacte koffiemachine. Die gaat er vanmiddag uit. Tussen alle winnaars die alle drie de vragen goed hadden. Heb je 1 of 2 vragen goed, dan krijg je de dagprijs. Die is ook nog wel leuk hoor. Dat is een Radio West kaartspel. Aan de telefoon heb ik Sam van der Meulen. Goedemorgen Sam.
2: Goedemorgen.
0: Kan je er wat mee met die prijzen, denk je?
2: Ja, zeker wel. Altijd leuk. Koffie wil er altijd wel in. Ik kan niet zonder.
0: Nee, ja, dat is wel de mooiste prijs natuurlijk. Die wordt verloot tussen alle winnaars. Moet je wel alle drie de vragen goed hebben straks. Maar goed. Leuk dat je meedoet. Jij zei net tegen mij. Ik vind het hartstikke leuk dat ik er nou net even uitgezocht ben. Want ik sta vlak voor een bijzondere reis. Het is niet zomaar een vakantie, zei je. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt. Het wordt een hele bijzondere treinreis. Ik ga met de route van de normale Orient naar Istanbul. Maar ik ga ook nog een heleboel andere landen bezoeken in de tussentijd. Het is een reis van 2 weken.
0: Zo. En andere landen, zeg je. Dus het worden 2 hele drukke weken.
2: Ja, zeker. Om maar wat te noemen. Ik begin morgen met een lange rit naar Oostenrijk, naar Wenen.
0: Juist. Oké. Nou, dan kan je nou nog even ontspannen. Althans, je moet wel eens even gaan kijken of je vragen. We stappen gewoon samen die tijdmachine in, vind je niet?
2: Ja, zeker.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Hou je vast.
1: Deuren gaan dicht.
0: Nou, de deuren zijn dicht. We doen de gordel om, want hij gaat een beetje schudden.
1: 1, 9, 8, 9.
0: Nou, daar zijn we dan.
1: Deuren gaan open.
0: In welk jaar heb jij gehoord dat ze zijn?
2: 1989.
0: Helemaal goed, ja. Daar zijn we nu. En wat deed jij in 1989? Kan je er nog iets van herinneren, Sam?
2: Ja, ik zat toen net op de basisschool in die tijd. Dus het was echt het allereerste begin.
0: Oké, het was het allereerste begin. Oké, ja. En daar kan je nog veel van herinneren?
2: Ja, ik denk net de eerste zangles en zo. Ik heb er nog wel wat opnames van ook.
0: Oh ja, dan kan je het nog wel herinneren. Want dan kan je het af en toe eens terugluisteren natuurlijk. Ja,
2: ja doe ik.
0: Oké, nou leuk hoor. Goed, we gaan 3 vragen doen. Vraag 1 komt er nu aan. Dat is...
2: Benieuwd.
0: Ja, de brief krijgt concurrentie. Dus gewoon de brief. In 1989 komt er in bijna elk bedrijf een nieuw apparaat dat de ouderwetse telex zou vervangen. Via de telefoonlijn kon je met dit apparaat foto's of documenten versturen. En de vraag is dan, hoe heet dit apparaat?
2: De fax.
0: Fax. Oké. Vraag 2. De val van de muur is een historische gebeurtenis uit 1989. Maar in welke stad speelde die gebeurtenis zich af?
2: Het was in Berlijn. Ik ben er geweest.
0: Je bent er geweest zelfs? Oké.
2: Ja.
0: En de laatste vraag. Welke band met alleen maar vrouwen heeft in 1989 een hit met het nummer Eternal Flame?
2: Dat waren de Bengals.
0: De Bengals. Je zei de antwoorden heel snel. En dan is natuurlijk de vraag... Heb je ze allemaal goed of niet? We gaan het aan de machine vragen.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja.
2: Wow.
0: Nou, geweldig toch, Sam?
2: Ja, mijn kennis is toch nog bijgebleven van die tijd.
0: Ja, je was echt rap met je antwoorden. En ze zijn inderdaad alle 3 goed. Die fax, ja, als je tegen mijn zoon zegt fax, dan zegt hij, waar heb je het over? Maar inderdaad, zo heette dat apparaat. En dan Berlijn bijvoorbeeld. Dat klopt ook. Was vraag 2 natuurlijk. Die historisch gebeurtenis uit 89. En de band die we zochten, dat was de damesband Bengals. Ja, dus alle 3 de vragen goed. Dat betekent dat je en de dagprijs hebt, dat leuke Radio West tijdspel, Omroep West tijdspel. En ik zet je op de lijst, want vanmiddag zou je er zomaar tussenuit getrokken kunnen worden bij Bas. En dan wil je nog die hoofdprijs ook.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, zeker. Voor nu bedankt voor het meedoen.
2: Leuk om meegereisd te hebben. Ja,
0: zo is het. En vanaf deze kant nogmaals dank voor het meedoen. En ik wens je een hele fijne vakantie.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, tot ziens. Dag Sam. En wij draaien de Bengals natuurlijk, want die hoort erachteraan. Eternal Flame is dit.

0: zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is er altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren, zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Met Buut maakt je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
9: Huh? Okay.
8: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, 11:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Straks weer de eeuwige roem. Welke zou erbij komen? Nu het nieuws, Reinoud Roemer.
18: Goedemorgen. De Rijnlandse Molenstichting roept de gemeente Leiden op meer werk te maken van de verbetering van de omgeving van monumenten en in het bijzonder van molens. Dit weekend is het weer jaarlijkse Open Monumentendag. 4 groepen hebben aangekondigd dat ze komende dinsdag, Prinsjesdag, willen demonstreren langs de route van de Glazen Koets door de Haagse binnenstad. Burgerinitiatief Groningen, Dieren in Nederland, de groep Republiek die zich tegen het Koningshuis richt en de Hague Peace Project. De 4 groepen kunnen terecht in een demonstratievak op het Lange Verhout, laat de gemeente Den Haag weten. En op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft een automobilist gisteravond een verkeersbord en een verkeerslicht omvergereden. De wagen raakte daarna van de weg en kwam tegen een stenen tafelbank in een voortuin tot stilstand. Hoe het slachtoffer eraan toe is na het ongeval in Wassenaar was vanmorgen niet bekend. Meer regio nieuws 11:30, nu het andere nieuws.
19: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn drie werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met twee anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. Vier van de vijf zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 maal landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
20: De prijs

0: gekregen? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten- en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Tot 12 uur aan de bak.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, dat was Whitney Houston. Ja, wat een geweldige stem had die dame toch, ja.
1: Eeuwige roem.
0: Het is zover, 11:11. En eeuwige roem gaan we spelen en dat doen we vandaag met Rebecca Meershoek. Goedemorgen, Rebecca.
2: Goedemorgen.
0: Heb je al eens eerder iets genomineerd? Althans, eeuwige roem hier dus. Nee? Nee? Oké, wat leuk. Nee. Dus het is jouw eerste keer? Nee.
2: Het is mijn eerste keer. Ja. Volledig maar.
0: En luister je vaak naar dit programma?
2: Altijd.
0: Altijd. Ja. Het is altijd wel weer spannend welke plaat erin en eruit gaat natuurlijk. En welke uiteindelijk de eeuwige roem bereikt.
2: Ja.
0: Nou, jij woont in Monster, zie ik hier staan. En je bent al behoorlijk lang getrouwd.
2: 52 jaar.
0: Ja, dat kan niet iedereen zeggen in Nederland, denk ik.
2: Dat denk ik ook.
0: Vertel eens wat van jezelf. Heb je hobby's?
2: Nou, ik ben 70 jaar en ik, ik lees graag de krant. Ik ben niet zo mobiel, dus we hebben wel hobby's, maar lekker op vakantie gaan. Een beetje de krant lezen, boodschappen doen, winkelen.
0: Moeten ze lekker lunchen met vriendinnen, zie ik hier staan. Daar hou je ook van.
2: Lekker lunchen met vriendinnen, dat is ook hartstikke leuk.
0: Ja, wie vindt dat niet leuk? Hè? Ja. Nou, dat zijn toch allemaal wel hele leuke, belangrijke dingen in het leven. En wat voor werk heb je gedaan vroeger?
2: Ik heb altijd op een kantoor gezeten voor gehandicapte kinderen. Dus ik heb daar de administratie gedaan.
0: Oké. Okay. Dus administratief onderlegd, zoals dat heet.
2: Ja, boekhouding deed ik.
0: En dat mis je niet, dat werk? Ja, het is inmiddels al even geleden.
2: Ja, dat mis ik wel.
0: Ja, ja, echt? Oké. Okay.
2: Ja, nog steeds. Oké. Okay. Ik vond dat daar heel erg leuk.
0: Met name de contacten met collega's en natuurlijk. Of het werk op zichzelf ook.
2: Ja, het werk zelf, maar ook de contacten met collega's. Ik zat ook in de ondernemingsraad en in de koor. Dus ik deel.
0: Veel omvattend. Ja. Wat zei je als laatste?
2: Ik ging ook naar Zwammerdam rijden. Daar zat ons hoofdkantoor, de Brugge.
0: Oké, ja. Nou ja, dan heb je toch aardig wat gedaan daar. Hé, maar we gaan het hebben over de eeuwige roem. En er staan een drietal platen in. En we laten even horen om welke drie er staan die nu nog steeds genomineerd zijn voor eeuwige roem.
3: Eeuwige roem.

0: in het gezicht op Delft. Mezelf toen ik nog 16 was en nog lang niet op de helft.
1: Nou, dat zijn ze alle drie. Bruce Springsteen, My Hometown. Die staat er al 5 dagen in. Susanne Freek, Niemand, dag 2. En gisteren werd Harry Jekkers met Gezicht op Delft genomineerd. En de vraag is natuurlijk aan jou als eerste van... welke van die drie die ga je eruit gooien?
2: Harry Jekkers.
1: Harry Jekkers, ah, daar
0: maar
1: gaat-ie.
0: Ik zie wat niemand ziet.
1: Ja, we zien geen Harry Jekkers meer. Nou, dat is kort maar krachtig geweest voor hem. Ik heb het de hele week zo'n beetje dat mensen eigenlijk wat het laatste is ingebracht... er het eerst weer uit is. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. Je hebt er niks mee, begrijp ik.
2: Nou, ik vind het een mooi nummer, maar ik vind die andere beter.
1: Ja, dan is het heel simpel. Bruce Springsteen die blijft er dus in staan. Die gaat morgen aan naar... dat is al dag 6 dan inmiddels. Dat gaat hard. Ja. Maar jij hebt ook een andere plaat genomineerd. En dat is een heel mooi nummer met een heel lang intro. Dus ik ga die plaat alvast starten. En volgens mij is die wel... Nee, hij is eerder nooit genomineerd geweest. Over welke plaat hebben we het...
2: The Earth Song van Michael Jackson.
1: Dat is wel mooi. Hij is trouwens wel genomineerd geweest. Hij start namelijk zelfs op 2 dagen. Want hij is eerder genomineerd op 31 augustus 2015... door Marianne Linderman uit Noodorp. Dus maakt niet uit. Je kent de plaat wel. En het begint dus op dag 2.
2: Nou, dat is al heel wat.
1: Ja, toch?
2: Voordat hij naar 6 gaat, 7.
1: Ja, nou, we gaan het afwachten de komende dagen. Prachtig, we gaan er naar luisteren. Rebecca, bedankt voor het meedoen, hè, en een hele fijne dag.
2: En jij ook bedankt en nog een prettig weekend.
1: Hetzelfde, dag.

0: en Life.
1: Nou, er wordt aardig gereageerd op de plaat voor 12 jaar. Dat is eigenlijk gewoon iedere dag. En meestal heb ik geen tijd om berichtjes voor te lezen. Maar ik had er nou wel even tijd voor. Anja Kozel die zegt: goedemorgen Bernard. Het is aardig wat water gevallen deze week. En nu ook weer. Dus vandaag ga ik voor nummer 1, Purple Rain. En ook nummer 2 wordt vaak genoemd. Dus ja, door Gerard Nicolai bijvoorbeeld. Die zegt: vandaag ga ik voor nummer 2. Hij zegt: fijne uitzending. Nou, dankjewel. En zo gaan we van 1 naar 2. Welke zal het worden? Tegen 12 horen we het. Nu Supertramp.

0: zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: En het is 1 minuut over 11:30. Je luistert naar Radio West. Het laatste half uurtje aan de bak. Straks nog eens even kijken welke plaat voor 12 we gaan draaien. Maar eerst naar Reinoud Roemer voor het Regio Nieuws.
13: Goedemorgen Bernard.
12: Goedemorgen.
13: De provincies scharen zich achter afspraken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die staatssecretaris Silvio Erkens 2 maanden terug maakte met 7 organisaties, waaronder LTO Nederland en Greenports Nederland. De provincies ontbraken toen deze zomer een convenant werd ondertekend, maar waren wel betrokken bij de totstandkoming ervan. De provincies willen dat natuur- en milieuorganisaties ook betrokken worden bij de uitwerking. Ze zaten eerder dit jaar al aan tafel, maar weigerden het convenant te tekenen. De Rijnlandse Molenstichting roept de gemeente Leiden op om meer werk te maken van een betere omgeving van monumenten. De stichting denkt daarbij vooral aan plekken waar molens staan. Door nieuwe bebouwing eromheen raken de molens zogenoemd ingegroeid, waarschuwt Bart Vermeulen de gemeente. Hij noemt wat molens waar het om gaat.
14: Zo rond molen De Herder en de Rode Burgermolen, de Kikkermolen, daar zie je echt wel die behoorlijk ingegroeid zijn geraakt. Het is goed dat ze nadenken over wat heeft welk monument in zijn omgeving nodig om niet te beschadigen of te ontsieren. Het is niet per se een Leids probleem, maar Leiden is natuurlijk wel een stad waar in de stad ook een aantal molen staat. En dat is juist de oproep ook voor Leiden gericht van ga echt per object naar vergoed kijken.
13: Dit weekend is Open Monumentendag, zowel morgen als zondag. En op de Lange Kerklaan in Wassenaar heeft een automobilist een verkeerspoort en een verkeerslicht omver gereden. De wagen raakte daarna van de weg en kwam tegen een stenen tafelbank in een voortuin tot stilstand. Hoe het slachtoffer eraan toe is na het ongeval in Wassenaar was vanmorgen nog niet bekend.
12: Dankjewel, het weer met Jordi Bloem.
15: Eerst is het bewolkt met af en toe regen en motregen, kleine hoeveelheden, wat miserig. Vanmiddag is het vaker droog en kan de zon erbij komen en wordt het nog 1 graad of 20 met meestal matige naar west- of noordwest draaiende wind. Komende nacht is er weinig wind, er zijn opklaringen, maar er is ook kans op mist, vooral landinwaarts, en het wordt ongeveer 12 graden. Morgenmiddag 21 graden. Er is morgen meer ruimte voor de zon dan vandaag. Het blijft overdag ook droog. Met geleidelijk wat meer wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan die toenemen tot vrij krachtig, kracht 5. Zondag ook eerst wat winderig met veel bewolking en regen. Later kan het opklaren. En de middagtemperatuur zondag is ongeveer 20 graden.
13: Dankjewel Jordi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De Pointer Sisters en He's So Shy. Ja, dat kan ook. Het is 11:30.
1: De archiefbak.
0: En we gaan in de archiefbak naar het jaar
2: 1967.
0: De rokjes worden korter en het haar wordt langer in de loop van de jaren 60. Jongens laten zich steeds vaker hun haar groeien. Niet iedereen is daar even blij mee. Ouders worden aangesproken op de lange lokken van een zoon. En sommige werkgevers accepteren de nieuwe haarmode niet. Ook scholen doen moeilijk. Een revolutionaire uitvinding op 21 september 1967. Want dan wordt namelijk de kleurentelevisie geïntroduceerd in Nederland. Het zou tot in de jaren 70 duren voor de kleurentv voor een groot publiek betaalbaar wordt. En Nederland die heeft er een nieuwe plaats bij. Dankzij de inpoldering van de Zuiderzee is dat mogelijk op het splinternieuwe Flevoland. Op 28 september 1967 verhuizen de eerste bewoners naar Lelystad. En Joukje en Ben Blaas die waren er vlot bij. Zij vertellen in een aflevering van het tv-programma Andere Tijden.
3: Wij waren dus nog bij de eerste 500 mensen die hier kwamen wonen. De huizen waren groot. Het was een plaats in wording. En er werd gigantisch gebouwd. Dus er was werk zat voor hem natuurlijk. Dus wij hadden zoiets van, nou ja, dat doen we gewoon. En we wonen nog steeds hier.
2: 19.

0: Ja, het jaar 1967 was dus ook het jaar van de Foundations. And baby, now that I found you. Ja, het was klonk heel romantisch allemaal. Nou, je hoort het muziekje. Het is bijna 11:15. We maken ons op voor een nieuwe aflevering van Menno in de middag.
1: Zeker.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ja, de vrijdageditie. Dus we hebben de vrijdagmiddagborrel en de vrijdagmiddagborrelartiest. We gaan op herhaling, want vorige week was hij een weekje te vroeg. Wilfred Gené.
0: Ja, die was echt leuk.
1: Met zijn nieuwe plaat. We hadden de landelijke primeur van zijn nieuwe single Korrelzout. Maar wat hij niet wist zelf, is dat het pas een week later uitgebracht zou worden. Die plaat. Ja. Dus de platenmaatschappij belde gelijk. Wat ben je aan het doen?
0: Ja, want jij vroeg van, staat het op Spotify?
1: Het staat er, ja, goed. Ja. Hij zat er helemaal naast. Maar goed, het was leuk dat we hier als eerste konden laten horen. Maar vandaag gaat hij echt een première. En ik heb gezegd, nou, dan doen we het nog een keertje over, joh. Dus straks Wilfred Gené. En het leuke is, heb jij B&B Vol Liefde gevolgd?
0: Jazeker.
1: Ja, nou, we hebben straks, want ja, gisteravond was de reunie. We weten dus echt nu allemaal hoe het is afgelopen met al die liefdeskoppels. We zijn zometeen in Scheveningen bij Arie.
0: Oh.
1: Ja, weet je, ja, die was bij Caroline natuurlijk. Ja, ja. De tuinman, ja. die heeft het echt volgehouden met Caroline. Nou, er is gisteren bleek al dat ze toch al wat kusjes uitwisselen.
0: Ja, dat is romantisch. Ja.
1: En we spreken dan ook Sabina, die bij Fred op bezoek ging. Die Haagse, die aanvankelijk wel een beetje een leuke flirt had met Fred op Bonaire. Maar nou, bij alle vrouwen ging het mis trouwens. Met alle vrouwen, ja. Met Fred.
0: Ja.
1: Maar goed, zometeen spreken we ook Sabina. Dus Bob Brinkman is naar Scheveningen voor een speciale op de kaart. We hebben natuurlijk de tijdmachine, de laatste keer de kans om je te plaatsen voor de finale. Die koffiemachine gaat eruit. En ja, we hebben jouw plaat nog en de weekendklapper. Volle bak op deze vrijdag.
0: Ja, zeker. Hartstikke leuk. Nou, veel succes. Menno in de middag straks tussen 12 en 2. En wij maken ons op voor de plaat voor 12 straks. Welke zal het worden? We zijn benieuwd. Maar eerst deze van Clitus Knight. License to Kill.

0: Sandy Coast. True Love, That's a Wonder. En dan rest ons natuurlijk alleen nog te zeggen welke plaats voor 12 het is geworden. Nou ja, we konden kiezen tussen Purple Rain Prince en Liverpool Rain van Raccoon. Ja, welke is het geworden?
1: Je luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst. Dit is
0: met 69% Prince, Purple Rain.
1: De plaat voor 12.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
7: Zo.
8: Interpolis. Glashelder.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
12: Dat is verhuizen en meer.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Zometeen de vrijdageditie van Menno in de Middag. Het is 1:12, Radio West en nieuws uit onze regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
15: Goedemiddag. De man die eind mei dreigde met een bom in het Haagse stadhuis blijft voorlopig vastzitten. Hij heeft nog altijd psychische problemen, waardoor de kans op herhaling aanwezig is. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de Pesje naar Kijkduin kan komen. Volgens wethouder Richard Mos kan de badplaats wel een grote publiekstrekker gebruiken. En 12 mbo-studenten zorgen op Prinsjesdag voor het haar en de make-up van minister, staatssecretaris en Tweede Kamerleden. De studenten deden eerder dit jaar mee aan het Nederlands kampioen voor vakwedstrijden. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld, omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
18: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
19: Omroepwestadverteren.nl.
20: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.

0: Train en Drive-By. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. Het is vrijdag. We gaan de week afsluiten in Menno in de Middag. Dat doen we straks met de vrijdagmiddagborrel artiest. En dat is, ja, opnieuw Wilfred Gené. Vorige week was hij dus een week te vroeg. En hadden wij hier dus de landelijke primeur van zijn nieuwe single Korrel Zout. Maar hij werd toen, ja, gelijk in de uitzending werd hij op de vingers getikt door zijn platenmaatschappij. Van, joh, je bent een week te vroeg. Dus doen we het straks maar eens eventjes dunnetjes over met Wilfred Gené. Wel een half uurtje later dan gebruikelijk, zo rond 2:15 meldt hij zich hier. Wat doen we verder? We hebben natuurlijk de tijdmachine op weg naar die hoofdprijs. Die gaat er vanmiddag uit. Na vieren bij Bas, hier in Westkom thuis. En die hoofdprijs is een geweldige espresso-machine voor in je keuken. Dus ja, doe nog even mee zometeen over een half uurtje. Ondertussen kun je ook nog mailen voor de laatste dag voor jouw plaat. Menno@omroepwest.nl is het mailadres. Als je plaatjes hebt die het einde van de zomer inluiden of misschien een leuke vakantieherinnering hebben, ja, mail ze gewoon. En dat geldt ook voor de weekendklapper. Het plaatje waar je het weekend mee wil openen.
1: Op de kaart.
0: Ja, en Bob Brinkman, je hoort hem alweer vrolijk als hij altijd is. Goedemiddag, Bob.
2: Goedemiddag,
0: maakt jou, Menno. Maakt jou niet uit, hè. Het weer maakt niet uit. De dag maakt niet uit. Altijd vrolijk.
2: Oprecht, denk ik wel, hoop ik wel, in ieder geval. Behalve in het verkeer. Soms denk ik echt in het verkeer, oef, daar gaat de vrolijkheid. Maar ik ben gewoon weer aangekomen op de plek van bestemming. Ja. En ik heb altijd de paraplu bij me.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dus, hey, want het is een beetje wisselvallig.
0: Ja, het is vandaag een beetje een vervelende dag. Maar goed, we gaan straks van Jordi horen. En dan horen we dat het weekend best wel weer aardig wordt. Dus, hey,
2: dat weet jij al.
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat verklappen we gewoon gelijk. Dan zijn we straks snel klaar. Hey, gisteren was er een shownieuws XXL. Op bezoek was je bij de Boogaartjes. Op dat geweldige landgoed in Voorburg.
2: Was leuk.
0: Bekend natuurlijk van de tv-serie. Kan nog op ze gestemd worden, hè? Televisiering. Ga naar tvgids.nl/...
2: Ring,
0: ja, en dan kun je op ze stemmen. Ga dat doen. Hey, maar ja, vandaag ook een soort shownieuws, want we gaan geen pijl gooien. Ja.
2: Nee, ik ben op Scheveningen. Ik sta op dit moment voor de ingang van de pier. Het Koerhuis glimt daar in de verte met de vlaggen die daarop wapperen. En naast mij staan twee, ja, voor de zomer waren het nog totaal onbekende Hagenezen. Maar nu zijn ze wereldberoemd in Nederland. Het zijn Arie en Sabina van B&B.
0: Ja,
2: vol liefde,
0: leuk.
2: Menno.
0: Ja, geweldig. Ja, ik heb het ook gevolgd en jij ook. Ja, het is, gisteren was de reunie op tv en dan weten we, ja, welke stellen er bij elkaar zijn gebleven. Ja, en Fred was toch fantastisch. Ja, Arie was toch fantastisch bij Caroline. Hij was daar een soort hulp in huis. Een tuinman raapte de poep van de honden op. Ja, en Sabina die was bij Fred, die veelbesproken, toch een wat vreemde Fred, die kunstenaar op Bonaire op bezoek. Nou, je hebt genoeg te bespreken zometeen.
2: Ja, we gaan zeker alles bespreken. Ik heb een heel vragenlijstje hier voor me. Arie, Sabina, ik ga jullie zo meteen uitgebreid spreken. Maar eerst zeggen ze even tegen Menno, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
2: Goedemiddag.
0: Hallo,
2: je hoort ze zo.
0: Hallo,
2: zo.

0: de middag met Menno Tamming.
1: Maar leg uit, wat vind je er leuk aan?
2: Het is een fenomenaal goed gemaakt programma.
3: Misschien markeert er wat aan je oren.

0: Rob de Nijs en dagzuster Ursula. Ja, met heel veel honderdduizenden, een paar miljoen zelfs, keken we weer naar B&B Vol Liefde de afgelopen weken. En dat heeft ons toch wel weer bezig gehouden. En gisteren was de reunie. En ja, dan weet je of de koppels bij elkaar zijn gebleven. En nou, dat geldt niet voor iedereen. Maar wel voor Caroline en Arie. Want die zijn nog steeds in contact met elkaar. Ze gaven elkaar gisteravond in die laatste uitzending ook een kusje. En voor de mensen die het niet gevolgd hebben, ik heb hier een heel kort fragmentje eventjes van Caroline en Arie. Arie die ging dus op bezoek bij Caroline, die een B&B heeft in Spanje. En dat liep best goed.
1: Maar hoe ervaar je dat nou als een tijd alleen geweest en opeens al twee dagen een vreemde man om je heen? Dat,
2: Heftig.
1: Heftig, ja?
2: Ja. Ik kan er niet zo goed tegen als mensen heel de dag om me heen zijn. Maar het ligt niet aan jou. Dat heb ik gewoon met iedereen, weet je wel. En dan benauwt het me.
1: Ja, tuurlijk. Nee, daar vraag ik het. Dat lijkt me ook vreemd.
0: Ja, Arie uit Scheveningen, Bob, die kwam als eerste binnen bij Caroline en daar in Spanje. En heeft het helemaal volgehouden tot het einde. Heeft al die andere mannen weggespeeld. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, Bob. Jij staat bij hem. Ja.
3: Ik sta naast. Hij staat tegenover me. Hij heeft een beige petje op. Goedemiddag, Arie.
4: Goedemiddag, Benno.
3: En ik ben Bob.
4: Oh, Bob, sorry.
3: En Benno zit in de studio. Dat maakt helemaal niet uit. Het is ook een beetje verwarrend. Dat snap ik ook. Hoe was het om na al die weken weer in eigen bedje te slapen zonder Caroline? Caroline in de buurt.
4: Nou, zonder Caroline in de buurt viel me niet mee. Maar dat mijn eigen bed was wel heerlijk, moet ik zeggen. Dat was niks mis mee. Wou daar ook goed slaap heb, hoor. Dus,
3: ja? Met al die mannen alleen naast je?
4: Nou, ik heb uitgerekend. Ik heb van de drie weken heb ik vier nachten een man naast me gehad. Dus dat,
3: van drie weken mee. Opname heb je maar vier nachten een man naast je gehad. Wie waren dat ook alweer allemaal? Je had Caroline.
4: Caroline is twee nachten geweest.
3: Dat is de man die jij paardenlul hebt genoemd.
4: Juist.
3: heb je dat nog uitgesproken eigenlijk onderling?
4: Nee, niet echt. Nee, was ook niet nodig. Nee. Hij was er weer naar huis. Dus.
3: Ja, maar misschien bij de reunie dat je elkaar toch weer ziet. Dat je
4: ja,
3: daar nog even...
4: nee, je zal het wel gevraagd. Ze vindt dus deze paardenlul. Ik zeg, dat wel. En ik had er ook achteraan gezet, dus spijt me zeer. Dus ik had een excuus al gemaakt. Dus wat dat betreft was dat nog makkelijk. Dat,
3: ja, je zei in de zin, ik vind je een paardenlul en dat spijt me zeer.
4: Ja, ja
3: zoiets.
4: Ja, dus dat is gelijk beledigd en gelijk goed gemaakt. Ja, toch?
3: Dan, nou, je hebt het drie weken, ja, tussen aanhalingstekens, volgehouden daar in Spanje.
4: Ja. Ja, ik mocht ook weg, dus ik deed zelf. Maar ik werd ook niet weggestuurd, dus dat...
3: Nee, want je was ook heel erg handig in de achtertuin.
4: Heel handig, ja. En de voortuin ook. En met de hond natuurlijk. Ja, en ja, dat is, maar ik ben dus sowieso een klusser van de nature, zeg maar. Dus dat gaat even... Het stond ook niet de hele dag te klussen. Daar maak ze een beetje het van. Maar ik denk dat ook de hele dag met zakken poep in mijn handen liep. Maar dat was ook niet het geval. Dat,
3: zo leek het wel een beetje op tv. Maar je had ook genoeg momenten dat je een heg kon snoeien, gelukkig.
4: Ja, ook toch nog, ja. En even naar buiten gaan, een boodschapje doen. En nee, dat ging allemaal prima. Dat,
3: Wanneer kwam voor jou het moment, want volgens mij ben jij wel echt verliefd op Caroline, hè? Kan ik dat zo zeggen nu?
4: Ja, het begint in ieder geval, ja.
3: Maar wanneer kwam voor jou dat moment dat je dacht van... hé, hey, dat vlindertje, dat zit er?
4: Nou, dat kwam eigenlijk toen we voor de eerste keer op die boot waren geweest. En dan zag je opeens heel de spanning wegvallen en echt genieten en doen. Toen dacht ik, het is eigenlijk een hele leuke vrouw. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus toen kwam dat eigenlijk een beetje... Ja,
3: maar dat is dan best wel laat in die drie weken voor mijn gevoel.
4: Ja, dat was een beetje halverwege, denk ik. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd de spanning, zoals hij het Sabine ook gezogen. Je weet altijd, er komen nog meer mannen. Dus je hebt altijd de handrem erop zitten, aan beide kanten natuurlijk. He? Knapper dan mij komen ze natuurlijk niet, dat gaat niet. Maar dat...
3: Ja, blij dat je het zelf zegt, ja. Hé, hey, je lacht nu en ik zie wat nieuws bij je.
4: Ja, gebleekte tanden, ja.
3: Een glimlach is naar me. Nou, dat ziet er goed uit, zeg.
4: Ja, dat vakmanschap, hè.
3: Ja.
4: Niet van het... Nee, ik zeg het zo'n...
3: Niet het merk, zeg je?
4: Niet van een kruidenier, zeg maar van een echte tandarts.
3: Oh, van een echte tandarts.
4: Ja, tandarts gewoon, ja.
3: Ja, ja. Waarom heb je dat gedaan? Alleen omdat Caroline dat wilde?
4: Nou ja, het was mij zo nooit zo opgevallen. Ik ben 5 jaar bij mijn vrouw geweest. Die is meegegroeid met de kleur, denk ik. Dus ja, dat voor mijn zus dat ook een keer.
3: Je went eraan aan de kleur van
4: en
3: de tanden.
4: En op zoek was daar een vrouw. Ik denk, wordt Caroline niet in het schone gebit? Dan kan ik nooit kwaad. Ik onderhield het wel goed. Er was ook niks mis mee. Maar het was wel door de koffie en thee en roken vroeger een beetje verkleurd, zeg maar. Dus. En dan ging ik mijn poetsen niet meer ervan af. Dus zeker maar gebleekt.
3: Wat vond ze ervan?
4: Wie, Caroline?
3: Caroline.
4: Er werd gelijk gezoend, dus dat was al een... Hè?
3: Ja, dat is dan toch fijn. Ja, dat is dan toch, dan merk je dat het gelukt is in ieder geval.
4: Zo is dat.
3: Hoe kan ze goed zoenen?
4: Nou, dat was mee voor de tv. Dat ga ik nu woensdag even uitproberen.
3: Oké. Okay. Wat is er woensdag dan?
4: Dan ga ik naar Spanje.
3: Oh.
4: Enkel reis, dus...
0: Oh, kijk.
3: Oh, echt
4: ja.
0: Gaat die Scheveningen achter zich laten?
3: Dat is wel heel erg cool.
4: Ja.
3: Ja, dat, maar dat is ook natuurlijk heel spannend. Want ja, je laat hier nu wat achter in Den Haag, op Scheveningen. Waarvan je niet weet wanneer je er terug gaat komen. Daar moet je denk ik heel erg veel voor regelen. Maar voor hetzelfde geld, Arie, ben je volgende week al terug. Hoe sta je daarin?
4: Ik zeg wel enkel reis, maar ik moet toch voor 14 dagen weer terug staan. Ik heb mijn hond ook nog hier. Dus, maar we hadden gewoon
3: je kan 14 dagen zijn plas ophouden.
4: Ja, ja nou, makkelijk. Even een deurtje lekker openstaan. Dus dan, nee, maar ik kan hetzelfde gaan door na een week terugkomen. Dat het toch niks wordt. Dan ga ik gewoon weer naar huis.
3: Maar waar kijk jij nu het meeste naar uit in die tijd met Caroline zonder camera's? Zonder B&B vol liefde redactieleden eromheen?
4: Nou ja, dat je gewoon dan elkaar echt leert kennen. En dat je dan toch, hoop ik, nader tot elkaar komt. Een keer echt kunt zoenen en echt kunt zeggen of je het leuk vindt om met elkaar door te gaan. En het is toch anders als je schrijven met z'n tweeën bent.
3: Heb je al een date in gedachten?
4: Een date zat, maar ja, dat valt maar niet zoveel te daten, want die honden moeten altijd mee. Dus. Ja. De grootste date is 2 keer per dag uitlaten.
3: Ja. Ja, dat is wel een lange wandeldate. Ja. Ja.
4: Nee, maar we hebben wel eens bepaalde afspraken gemaakt. Gewoon dat zij een beetje moet veranderen, ik natuurlijk een beetje moet veranderen. En dat zij ervoor zorgt naar het asiel gaat door naar te werken, eet je klussen doen. Als ze thuis komt, dan kun je met z'n tweeën eventjes een paar uurtjes heen gaan of zo. Weet je. Dus,
3: ja, je moet een beetje naar elkaar toe komen. Ja.
4: Ja. Ze heeft in die 3 weken dat ik er ben meer aan tafel gegeten als in 3 jaar dat ze er woont. Dus ik heb wel voordringen gemaakt. Ja,
0: maar wel uit de airfryer natuurlijk, hè? Dat wel. Dat,
3: ja, of neem je kookboeken mee?
4: Ik had nog een paar recepties bij me. Ja. Maar,
3: ja. Ja. Zonder airfryer.
4: Ja. Zonder airfryer, ja. Zonder airfryer. Hey, nou, de eerste maat was al uit de oven, dat was ook al goed. Ja,
3: dat is al een hele stap. Dat is al een hele stap. Ja. Ja. Hey, airfryer is praktisch een oven. Ja, Menno.
0: Nog even de laatste vraag. Ja, want kan die nog over straat? Op Scheveningen en in Den Haag? Ik neem aan dat die herkend wordt overal.
3: Ah, jij wordt overal herkend natuurlijk ook. Kan je nog boodschappen doen?
4: Ik kan een boodschap doen, helaas niet gratis. Maar
3: dat werkt dan niet als je op tv bent geweest.
4: Selfies gemaakt en roepen en praatjes. En u bent er toch? Kijk even achterop. Oh ja, ik ben het wel. Ja. Dan, nee, dat is echt heel veel. Dat,
3: maar dat lijkt me wel even wennen ook.
4: Is wel wennen, ja. Maar het streelt ook je eigen wel een beetje. Ja? Het is allemaal positief, dat scheelt natuurlijk ook wel. Ik word niet uitgemaakt van paardenlul.
3: Of je moet Carolien tegenkomen op straat.
4: Nou, dan moet ik gewoon heel ver lopen, hoor. Die zit gewoon in Estepona, dus...
0: Ja, nou, leuk.
3: Jij wordt dus herkend en dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, geniet ervan. En heel erg veel plezier in Spanje vanaf woensdag.
4: Denk ik wel lukken, ja.
3: Ontzettend Sabina, die bij Fred is geweest, die staat naast. Ja. Arie hier nu op de pier van Scheveningen. Maar Menno, misschien moeten we dat heel even uitstellen.
0: Ja, gaan we die spreken? Doen we dat zo rond 12:15? Of straks
3: doen we dan na het nieuws van 30:30?
0: Lukt dat?
5: Helemaal goed.
3: Ja, dat lukt hier, hoor. Ach, helemaal goed.
0: Oké, zometeen dus Sabina, die dus bij Fred op Bonaire op bezoek ging. En onze Bob die ontvangt ze allemaal daar bij de pier van Scheveningen. En wat leuk om Arie uit B&B ook hier live te horen. Zometeen dus meer.

0: Dean Marlin en Sitting Down hier, Radio West. Luister je naar zometeen in het volgende half uur keren we dus terug naar de pier, Scheveningen, waar Bob, ja, twee hoofdrolspelers uit B&B Vol Liefde spreekt. Net hoorden we Arial, de thuiswedstrijd, die komt uit Scheveningen. En Sabina, de Haagse die bij Fred op bezoek ging op Bonaire, die horen we zometeen. En we hebben natuurlijk straks ook de tijdmachine. Oh, we hebben even, hallo, met wie?
1: Casey van de
0: Hey Casey.
1: Hallo Radio West, hè.
0: Ja, dankjewel Casey. Leuk dat je weer belt. En een fijne dag. En blijf lekker luisteren.
1: Ja, bedankt hoor.
0: Dag Kees.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel- of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf 61 euro.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
14: Het is bijna 12:30. Radio West en Jolanda Baaiens is er. Het nieuws uit de regio.
15: Ja, goedemiddag. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten destijds het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd, maar explosieven werden er niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkelband zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden op verdenking van brandstichting in Leiden. Dat meldt de lokale zender Sleutelstad. Bij Leiden Centraal zouden verdachten 2 fietsen en een prullenbak in brand hebben gestoken. En ook bij de Morspoortbrug zou hij een fiets in brand hebben gezet. De verdachte kon met behulp van camerabeelden door de politie op het Stationsplein worden opgepakt. De provincie Zuid-Holland bekijkt of het toch mogelijk is om grote nieuwbouwplannen toe te staan buiten de stadsgrenzen. Het provinciebestuur komt met 20 locaties waar mogelijk grote nieuwbouwprojecten mogen komen. Het zou onder andere gaan om woningen in Schravenzander, Bergambacht-Oost, Schoonhoven en Bodegraven. Het zou in totaal om zo'n 10.000 woningen gaan. Eerder werden er in het coalitieakkoord afspraken gemaakt om juist geen grote nieuwbouwwijken buiten de stadsgrenzen te bouwen. En dan 12 mbo-studenten die zorgen op Prinsjesdag in Den Haag natuurlijk voor het haar en de make-up van ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden. Nou, kijk ik zo naar jou.
16: Ja. Ze zijn al geweest.
15: Ze zijn, ja. Ja, goed. Ja. Ja, voor mensen die het nog niet weten. Nou, je hebt nogal een glanzend hoofd.
16: Hè? Ja, zeg je heel mooi, ja.
15: Ja, toch? Ja, ja, wel mooi. Ja. Het staat je goed.
16: Ah, fijn. Nou, dankjewel.
15: Nou, het gaat dus om ruim 30 politici die zich hebben aangemeld om zich die ochtend helemaal mooi te laten maken door de jonge kappers en schoonheidsspecialisten. De studenten deden eerder dit jaar mee aan het Nederlands kampioenschap voor vakwedstrijden. En met de jaarlijkse actie wil de organisatie aandacht vragen voor het belang van praktische beroepen.
16: Nou, zo is het. Belangrijk.
17: Het is weer mooi, Jordi Bloem. En Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijs?
14: Jordi, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
14: Jordi, ben je daar?
17: Ja, ik ben er.
14: Ja, want ja, het is natuurlijk laat geworden gisteravond. Ja. Nachtwerk natuurlijk. Want ja, je was jarig. Je werd eindelijk 50. Dat hebben we 4 keer gevierd deze week. 4 dagen lang. Het is een soort feestweek. Maar ja, goed, je bent het nu echt, hè?
17: Ja, ik ben nu echt vol 50. Ja. Nee, ik heb gisteren nog een tijdje met de familie en wat vrienden. Was erg leuk. Werd toch nog verrast op de paddenkoekenboot in Nijmegen.
14: Wat leuk.
17: Heel erg leuk. En dat kun je bijvoorbeeld ook in Rotterdam doen, in Amsterdam.
14: Zeker.
17: Kun je varen en pannenkoeken eten. Nou, na 3 had ik het wel gehad. Maar het was erg gezellig. Ik werd erg verrast.
14: Ja, wat ben je gewoon gebleven ook, hè, Jordi? Zoals wereldberoemde weerman. Gewoon de pannenkoekenboot. Ja, niks, gewoon. Geen kaviaar en luxe hotels op je 50ste. Gewoon de pannenkoekenboot.
17: Zo is het. Ja.
14: Ja. Hey, en merk je dat dan dat je 50 wordt? Moest je vannacht meerdere keren naar de wc of zo? Of,
17: een enkele keer wat meer. Ja, dus komt dat zo? Ja, je bent ervaringsdeskundige.
14: Ja, ik ken het. Ja, zo.
15: Ja, je hebt gewoon te veel gedronken gisteren.
17: Oh, dat is het natuurlijk, Jolanda.
14: Hey, Jordi, ik heb morgen een grote barbecue. Moet ik me zorgen maken als ik nu naar buiten kijk?
17: Of? Heb je goed getimed? Oh. Dat wist je al van tevoren natuurlijk. Want Huub en ik hebben dat natuurlijk al aangekondigd. Dat zaterdag een wat betere dag zou zijn. Okay. Je hebt goed geluisterd. Ja. Maar als je nu naar buiten kijkt, denk je van, nou, wat wordt het nog? Nou, vanuit het westen een paar wolkenwakken. Weer wat van die geluksgaten. Ja, daar heb je ze. Ik spreek jullie. Nee, daar komen ze weer. Dus in de loop van de middag kan er weer eens een beetje zon komen. Dat trekt de regen weg. Er is in Boskoop tot nu toe 2 mm gevallen. Maar ik zag rondom het Westland wat meer. 8 mm in Naaldwijk. Nou ja, dat is allemaal aan het wegtrekken. Dus in de loop van de middag wordt het al beter. Temperatuur kan nog oplopen naar 20 graden. Nu is het een beetje schamel hoor. 16, 17 graden. Nou, vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot een graad of 15, 16. Ook niet echt koud. Maar dan zijn er opklaringen. De lucht is vochtig. Er is weinig wind. En dat zijn de ingrediënten. Dat er heel makkelijk mist kan gaan ontstaan. Ook al een herfstverschijnsel. Dus morgenochtend niet overal, ik denk vooral in het buitengebied, wat mistbanken. Dat kan ook wel rondom Boskoop gebeuren. Ook een beetje een mistgevoelig gebied. Maar goed, als dat eenmaal is opgetrokken, Menno, komt de zon erbij. Ah. Meer ruimte voor de zon dan vandaag. Er zullen ook wel wat wolken ontstaan, wat stapelwolken. Maar die groeien niet uit tot een bui. En pas morgenavond laat, dan zou er al wat regen kunnen vallen. Maar ik denk eigenlijk pas dat het voor zondag is. Dan weer wat meer regen, later kan het weer opklaren. Temperaturen morgenmiddag trouwens 21 graden, omdat er wat meer zon is. Zondag 20. Graden, dus die halen we nog wel, die 20. Maar ja, het is dus een weekend eigenlijk met 2 gezichten.
14: Ja, zo is het. En volgende week, dat horen we over een uur.
17: Dat is het.
14: Jo, tot straks. Jo.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: lang geleden hoor. 1975 was dit een hit van Natalie Cole. This Will Be. Zometeen keren we terug naar Bob Brinkman. En die gaat dan praten met Sabina uit B&B Vol Liefde. Hij is op Scheveningen. Maar eerst...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, want de laatste keer de kans om je te plaatsen voor de finale vanmiddag. Bij Bas, tussen 4 en 7. Hè, dan hoor je ja, wie die grote espresso-machine gaat winnen. Het is echt een fantastisch ding. Staat te blinken in je keuken. Geeft geweldige koffie. Dus ja, als je hem wil winnen, nu even bellen. 070-390-5454. Ik heb 3 vragen voor je uit 1 in hetzelfde jaar. Heb je er 3 goed, maak je kans op de finale. Heb je er 1 of 2 goed, heb ik een hele leuke prijs nog. Uit de grote Omroep West prijzenkast. 070-390-5454. Voor de tijdmachine. Dit blijft toch een mooie klassieker, hè? Een nederpopklassieker van Dikhout.

0: Van Dik Oud en Stil in Mij.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Alphen aan de Rijn, naar Joke ten Wolde. Hallo Joke.
2: Hallo Menno, goedemiddag.
0: Volgende week is het feest in Alphen, bedenk ik me nu.
2: Ja, dat is inderdaad feest, maar ik ga daar niet heen. Want je loopt over de mensen.
0: Ja.
2: En je kan niet eens langs de kramen lopen. Want als je stil gaat staan, dan word je meegenomen door de massa.
0: Ja.
2: Dus voor mij niet. Nee, hey, Joke. Dat doe ik echt niet meer.
0: Hey, ja. wat een geklaag gelijk zeg. Hey, maar het is een hartstikke leuk feest. Volgende week.
2: Even
0: voor de duidelijkheid. Volgende week woensdag, voor mensen die niet weten, is de jaarlijkse... het heet ook de jaarmarkt. Maar ik wil zeggen, dat is de grootste van Nederland nog altijd. Vroeger toen ik in Alphen aan de Rijn op school zat, dan kreeg je ook echt een dag vrij daarvoor. Dat is nog steeds zo, hè?
2: Ja, geloof het wel. Ik weet wel zeker,
0: Ja, dat vond ik altijd. Dat was een extra dag vrij. Dat vond ik altijd heerlijk.
2: Ja, tuurlijk. Niet.
0: We zijn erbij, hoor. Kijk, Joke, dan gaan we jou niet ontmoeten daar, want jij vindt het te druk. Maar wij zijn met de verslaggever volgende week woensdag in Menno in de middag, 2 uur lang ook op de jaarmarkt in Alphen.
2: Oh, dus, kom ik even kijken.
0: Oh, kijk, dat vind ik nou leuk. Dat vind ik leuk. Heb je een leuke dag, Joke, vandaag?
2: Ik heb een leuke dag.
0: Ja?
2: Mijn vriendin is er nu, dus eventueel heb ik hulp, hoop ik, als het nodig mocht zijn.
0: Ja.
2: En we gaan vanmiddag even winkelen.
0: Oh, wat gezellig.
2: Dat is ook leuk.
0: Wat gezellig. En je vriendin vond het goed dat je even met ons ging bellen?
2: Ik zei, ik doe het gewoon. Ik ga het even proberen, ja.
0: Nou, en gelijk heb je inderdaad ook een beetje hulp. En je weekend, hoe ziet die eruit?
2: Het wordt mooi weer, dus dat wordt nog even in de tuin zitten, denk ik.
0: Lekker, hè? Ja, dat hoorden we net van Jordi. Vooral morgen wordt het ook een lekkere dag. Lekker.
2: Ja, lekker.
0: Hey, beste Joke, ik heb 3 vragen voor je. En die komen alle 3 uit 2021. Ik hoop dat je die koffiemachine vanmiddag wint. Moet je wel 3 vragen goed hebben.
2: We gaan het proberen, joh.
0: Daar gaan we. 2021, nog niet zo lang geleden. Nederland probeert zwerfafval tegen te gaan en voert in juli 2021 statiegeld in. Op wat voor product? Statiegeld op?
2: Op blikjes? Flesjes.
0: Ja. En The Masked Singer is een enorm succes op tv in 2021. Heb je denk ik wel eens gezien. Ja, bekende Nederlanders, die zingen dan liedjes, maar zitten dan verstopt in zo'n pak, weet je wel. De vraag is dan, wie zijn het in dat pak? Nou, ik hoor dat jij nog nooit gekeken hebt, volgens mij. Maar welke presentator maakt dat programma op RTL 4? Wie presenteert dat?
2: Hallo Borsheid.
0: Ja, die zit in de jury, maar wie presenteert het?
2: Buddy Vedder?
0: En waar is de Nederlandse Chef Special, dat is een band, hè, dat ken je wel, bang voor, volgens hun hit uit 2021? Dus ze hebben een liedje, Don't Be Afraid of the...
2: Oh, nee, weet ik niet.
0: Waar zijn ze bang voor? Don't Be Afraid of the... Het is trouwens...
2: The Dark of zo?
0: Ja, Don't Be Afraid of the Dark is trouwens van een andere artiest, maar het heet Afraid of the... Ja, volgens mij hoorde ik een goed antwoord. Dark, zei je toch?
2: Ja.
0: Wat een verwarring, hè, Joker? Nou, daar gaan we.
3: Je hebt 2.
0: Nou, net niet genoeg voor de finale vanmiddag. Want de kleine plastic flesjes had je goed. Je had natuurlijk het donker, hè, de dark had je goed. En Ruben Nicolai is de presentator.
2: Jammer.
0: Ach, Joke. Nou, weet je, een leuke troostprijs is dat je de verjaardagskalender van Omroep West krijgt met daarop alle foto's van de presentatoren. Dus ik weet niet of het nog gaat hangen.
2: Die had ik al.
0: En we ontmoeten elkaar dan volgende week woensdag op de jaarmarkt in Alphen.
2: Is goed. Hey, hartstikke gezellig.
0: Fijn weekend, Joke. Doei.
2: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Doei.

0: Chef Special. Uit 2021 dus, Afraid of the Dark.
1: Op de kaart.
0: Ja, we hebben een speciale editie van Op de Kaart. Namelijk in het teken van B&B Vol Liefde. Gisteravond was de reunie. Alle liefhebbers hebben dat wel gezien. Nou, en onze Bob Brinkman die is Scheveningen, waar die twee hoofdrolspelers spreekt uit die serie. Namelijk Arie, die heeft hij net gesproken. Die was bij Caroline in Spanje op bezoek. Nou, dat is goed afgelopen. Sabina, een Haagse, die ging op bezoek bij die ja toch wel vreemde Fred op Bonaire. Die Fred die, ja, die volgens mij niet alleen op zoek was naar de liefde, maar naar nou, verlangen, zoals hij dat altijd noemde. Maar dat was natuurlijk veel meer. Een klein stukje van Sabina die aankomt bij Fred op Bonaire. En dan voel je eigenlijk die vibe op bij Fred dat het om heel andere dingen gaat.
2: Hoi, ik ben Sabina.
3: Hoi.
2: Hoi, hallo.
3: Jongen, jongen, jongen. Dat is wel een vuurpijl, of niet? Jemig te pemen.
2: Het is geen straf om hier te zijn, denk ik, hè? Om hier te wonen. Ja.
4: Ja, misschien ga je wel nooit meer weg.
2: Nou, wie weet. Ja.
4: Ja, daar is je appartement.
2: Ja.
4: Zal ik het laten zien?
2: Ja, graag. Ja, ik ben heel erg benieuwd.
4: Wel een leuk accent, een leuk taaltje.
2: Ja, ik kom uit Den Haag.
4: Daar ga ik wel aan wennen.
2: Oké, welke kant slaap jij van bed? Grapje.
4: Nee, is helemaal geen grapje.
0: Ja, Bob, want zo ging dat. En je hebt Sabina nu bij je.
5: Ze staat naast me, ik ben op de pier van Scheveningen. En ik moet zeggen, Sabina, je bent echt een vuurpijl.
2: Ja, echt hè, Bob? Ja, zo is die.
5: Ja, echt, ja. En dat accentje is leuk.
2: Ja, leuk is die, ja, hè?
5: Kan ik wel aan wennen.
2: Nu wel een beetje schor, maar dat komt door het vele praten.
5: Ja, nou, maar je bent veel aan het praten, hè? Ja, zo na de uitzendingen van B&B.
2: Heel veel, ja, ja, ja. Niet normaal, maar het is alleen maar leuk en overweldigend. Ja, ik geniet echt van alle aandacht, zeker. Ja.
5: Je bent bij Fred geweest. Nou, Fred staat wel een beetje bekend als... Ja, hoe gaan we dat toch aardig zeggen op de radio. Viezerik van dit seizoen?
2: Ja, vieze Fred, hè?
5: Vieze Fred, ja. Maar wat vind jij van dat beeld wat van hem is gegeven op tv?
2: Ja, dat is een beetje gecreëerd natuurlijk. Ja, ik zag hem zelf natuurlijk niet zo toen ik daar natuurlijk aankwam. Was het wel oké en hij was in principe wel schoon. Maar ja, weet je, het is natuurlijk gewoon naar hele draaidagen en vol in de zon. Dus ja, dan ga je wel een beetje zweten enzovoort natuurlijk. Maar ja, vieze Fred, kan je natuurlijk op verschillende manieren zien, hè? Dus je kan het zien seksueel, amicaal, flirterig, ja, echt vies. Maar ja, weet je.
5: Maar wat vond je ervan? Hoe kwam hij over op jou? Ook buiten de opnames?
2: Bij mij was hij heel opdringerig. Want mij wilde hij heel graag natuurlijk gewoon aan zijn zijde hebben. En gewoon het liefst gewoon vasthouden en zoenen en nog meer. Maar ik dacht natuurlijk, nee. Weg, Sabine, rennen voor je leven na 3 dagen.
5: En wanneer was dan het moment dat je dacht van, ik ga wel voor Fred schrijven? Want ergens heb je gedacht, dat is een leuke man.
2: Ik dacht echt wel van, oké, dat is wel een leuke man. Weet je, je ziet natuurlijk dat inzendingsfilmpje. En daar komt hij best wel oké over. Nou, oké, dat haar was iets minder. Maar toen dacht ik, nou, weet je, aan dat haar, weet je. Dan kunnen we wel iets doen. En een ander blouseje aangeven. Je kan altijd iemand wel een beetje aanpassen. Maar dat haar, dat wilde hij niet loslaten. Dus daar konden we niks aan doen. En ik was vroeger kapster geweest. Dus iedereen zei, joh, pak die schaar en knip gewoon zijn haar. Maar dat liep meneertje niet toe. Die dacht, ga weg jij met je.
5: Had je juist wel naast hem moeten gaan slapen. En dan wakker moeten worden. En dan gewoon in zijn slaap.
2: Ja, moeten gaan knippen.
5: Dat was de oplossing geweest.
2: Ja,
5: dat was zo voor de hand. Het was daar. Je had het bijna.
2: Ja, wie weet. Ja, nee, maar dat ging me toch een stapje te ver. Dus ja, ik had al 3 keer geopperd van, joh, Fred, zullen we iets aan dat haar gaan doen? Lekker kort wieken. Nou, ik kwam niet aan dat haar. En de haar was een issue.
5: Hoe kijk jij nu naar Fred?
2: Ja, wel anders. Ik zie nu toch een hele andere Fred, weet je wel. Ik heb hem natuurlijk teruggezien op tv. Natuurlijk hoe die al die andere vrouwen behandelde. Echt een beetje een soort anti-vrouw. En ja, hij heeft gewoon een hele andere kijk op vrouwen. Hoe je daarmee omgaat, ja, dat is gewoon niet mijn soort type of man natuurlijk. Hou er echt niet van.
5: Heb je dan nu spijt dat je naar Bonaire bent gevlogen?
2: Oh nee, zeker niet. Ik zal het zo weer doen hoor. Ja, zeker.
5: Ook weer voor een man als Fred?
2: Ja, misschien wel. Ja, ik sta altijd open voor alles en iedereen. Ja, ik zie altijd wel het beste in iemand voort, weet je wel. Ja, iemand heeft leuke dingen en minder leuke dingen. Ja, Fred iets minder leuk, maar...
5: Heb je nog contact met Fred? Of?
2: Wel even gehad, maar naar de hand niet meer. Nee, wij zouden natuurlijk samen een tattoo gaan zetten. Ja, daar is hij van teruggekomen. Dus die heb ik uiteindelijk natuurlijk met Doete en Yvonne gezet.
5: Je laat hem nu aan mij zien. Hij staat bij je pols. Het is een palmboom.
2: Ja, klopt. Een palmboom.
5: Met golven erbij. Of wat is
2: ja,
5: wat,
2: ja,
5: wat
2: gewoon dat een beetje golfjes. Ja, inderdaad. Golfjes, ja. Ja. Nou, die zou ik eerst met Fred gaan zetten. Want die was heel erg geïnteresseerd in mijn tato's. En toen zei ik, wij gaan samen een tafel zetten. Toen zei hij, oké, okay, maar jou ga ik dat wel doen. Nou, dus de palmboom, daar kwam hij dus van terug. En toen dacht ik, ja, naar de hand, ik ga wel die tafel zetten. En toen zei Yvonne en Doete, dan gaan wij het met jou doen. Ja, dus we hebben samen de tafel gezet.
5: Als een soort van revalidatie misschien ook weer terugkomen in Nederland.
2: Ja, precies, ja.
5: Een raadgroepje met elkaar.
2: Ja, ja, een soort A-groepje.
5: F-groepje.
2: Wijntje erbij. Okay,
0: ja. Ja. Ja, en waar kunnen mannen zich nu melden voor Sabina? Want ja, ze is vrijgezel natuurlijk. Ja,
5: dat weet op je top niet, er is veel gebeurd in die periode. Ben je nu vrijgezel?
2: Ik ben in principe vrijgezel.
5: In principe.
2: Ja, ik ben aan het daten, dus ik ben wel gewoon op de vrije markt. Dus mannen, ik ben op de vrije markt.
5: Ja, precies. Waar mogen mannen op de vrije markt zich melden bij jou?
2: Ja, het moet wel iets inhoud hebben. Hè. Dus ik hou wel van mannen die natuurlijk groot en sterk zijn en tattoos hebben. Ik hou een beetje van de type foute man.
5: Oh. Dus ben jij een foute man? Mail naar menno@omroepwest.nl. Zullen we dat maar zo doen?
0: Foto's erbij graag.
5: menno@omroepwest.nl. Of mogen ze ook in je DM sliden?
2: Tuurlijk, kom maar in mijn DM.
0: En wij mogen niet meedoen.
5: Nee, ik ben geen foute man, vind ik van mezelf. Jij schurkt er tegenaan, dat moet je voor jezelf weten. Ja. Want ik begreep wel dat er mannen in je DM sliden na de opnames.
2: Klopt, ja, maar echt vieze types. Dus dickpics, mannen met rare verzoekjes. Die willen aan mijn voeten likken. Oh. En die willen ook slaaf voor me zijn als dienen. Ja, allemaal rare dingen. Tegen betaling met me uit, al die gekkigheid. Ja, joh, weet je, dat gaat niet op die vliegen.
5: De presentator weet niet wat hij hoort.
0: Nee, en leeftijd, maakt dat nog wat uit? En ik vraag dit niet voor mezelf, Bob. Ja. Maar Fred was 20 jaar ouder dan Sabina.
5: Ja, volgens mij maakt het jou niet uit of het ouder of jonger is, hè, de man aan je
2: liefst
5: zijde.
2: Liefst iets ouder.
5: Ouder.
2: Ja, ik val altijd wel iets op ouder. Ik ben zelf 47, dus nou, oké, max 55 vind ik dan wel leuk. Weet je, 60 mag ook wel. Maar dan moet je wel echt van goede huizen komen. Echt wel leuk en interessant zijn. Maar ja, voor minder doe ik het niet. Zelf heb ik een heel leuk leven en kan ik me eigenlijk heel goed onthouden.
0: Ja.
2: En weet je, het moet wel iets toevoegen, zeg maar.
5: Ja, nee, natuurlijk. En een beetje breed zijn, een beetje van sport houden dus ook.
2: Ja, en lekker vol tato's. Ja. Een beetje zo'n beetje fout zijn.
5: Oh, een hagenees zoek je gewoon.
2: Ja, lekker fout.
5: Ja, menno@omroepwest.nl.
0: Ja, nee, leuk dat je dat mailadres noemt. Nu krijg ik al die dickpics en tenenlikken foto's en zo in mijn mailbox natuurlijk. Maar goed, doe even.
5: Ja, maar misschien zie je eens een keer dan wat anders van de wereld, Menno.
0: Ja, dat is waar. Ja. Fijn, bedankt. Nou goed, wil je met Sabina daten? Je hebt gehoord, hartstikke gezellig en op het top Haags. En je denkt, dat profiel daar voldoe ik aan. Je mag mij gewoon even mailen, menno@omroepwest.nl. Ik ga er heel discreet mee om. Ik ga het niet op de radio roepen. Ik geef het gelijk door aan Sabina. En wie weet hebben we dan een leuke date.
5: Nou, we hebben een dateverzoek nu op de radio doorgegeven.
2: Okay. Nou, hartstikke leuk. Ben benieuwd.
0: Graag gedaan, Sabina. En Bob, jij blijft nog even bij ons, hè, daar.
5: Ja, ik blijf nog een uurtje bij je. Vanaf de pier van Scheveningen.
0: Oké, tot zo. Uur 2. Wow. Menno in de middag. Met dan ook Wilfred Gené.
1: Dit is Menno in de middag.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er. Maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
10: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
9: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
10: De olifanten van Botswana, NRV.
9: Of luipaarden in Sri Lanka.
10: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
15: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
16: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
17: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
0: Zometeen tweede en laatste uur van deze week alweer. Menno in de middag met Wilfred Gené en Bob Brinkman in Scheveningen. Op Scheveningen, zeggen we hier trouwens in deze regio. Goed, het is 1 uur. De regio is die van Omroep West, daar luister je naar. En het nieuws uit de regio, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
18: Goedemiddag. Het Rijswijkse plein in Den Haag gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. De man heeft nog altijd psychische problemen, waardoor de kans op herhaling aanwezig is. En de gemeente Midden-Delfland wil het al jaren leegstaande en vervallen horecapand bij busstation Maasland Viaduct kopen. Daarna wordt bekeken of er weer horeca kan komen of dat het pand en de omgeving helemaal worden aangepakt. Meer regionieuws om 14:30, nu het overige nieuws.
19: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Er is verkeersinformatie van de ANWB.
20: 1 vertraging in de regio op de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen de afrit Ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum staat 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

0: Don't Stop Me Now, tweede en laatste uur Menno in de Middag. Met straks over een half uur ongeveer Wilfred Gené. Die zeg maar voor de tweede keer in een week tijd hier in Menno in de Middag zijn nieuwe single gaat releasen. Vandaag is die dan echt uitgekomen, Korrelzout. Maar wij hadden vorige week al de landelijke primeur ongewild. Want Wilfred was een weekje te vroeg. Zometeen gaan we nog eens een keertje terug met Wilfred naar dat moment. En ja, we hebben al een heel leuk eerste uur erop zitten met twee hoofdrolspelers uit B&B Vol Liefde. Namelijk Ari en Sabina. Gisteravond was de reunie en we weten allemaal hoe het is afgelopen. Nou, Bob, jij bent nog steeds op Scheveningen, waar je die twee ontmoet.
1: Het is echt bizar, het is hartstikke leuk. Ik heb die twee ontmoet en er komen nu twee toeristen hier langs, Menno, over de pier. En die willen gelijk op de foto.
2: Ja, zeker.
1: Jullie zijn fan?
2: Wij zijn heel veel fan, we hebben alles gezien.
1: Ja?
2: Mooi. Zeker. Ja, op Videoland gezien, dus we waren al een week van tevoren.
1: Aha. En wat vind je ervan, hoe het is afgelopen?
2: Nou, we hadden wel een beetje het vermoeden dat we het goed hadden.
1: Ja? Oh. Ja? Waar had je op ingezet dan?
3: Nou, ik had eigenlijk mijn twijfels wel bij jullie.
1: En dan heb je het over Ari?
3: Ari
1: en Caroline, oké. Okay.
3: Dat klopt. En ik had wel verwacht die twee mannen dan en de twee vrouwen. Die lag er goed dik bovenop, zeg maar.
1: Ja, dat lag inderdaad flink dik bovenop.
4: Hetero is mijn vertegenwoordiger, hè? Dit is niet anders.
1: Ja. Jij bent team hetero, Ari.
4: Ja. Ja, team hetero, ja.
1: Ja, maar het gebeurt hier nu op bij het koerhuis van Scheveningen, Menno. Worden gewoon de twee vrouwen, die worden helemaal wild omdat ze dus Ari en Sabina zien.
0: Ja.
1: Ja. Toch?
2: En we zijn net aangekomen.
1: Nou wat een begin van
0: een
1: week.
0: Het
2: is toch een heel goed begin, hè?
1: Ja, zeker. Nou, nu dan haring gaan happen.
2: Nee, dat doen we niet.
1: Oh.
2: Maar we gaan wel morgen naar Harry Potter.
1: Oh, wat gezellig.
0: In het circus.
1: Een gezellig vriendinnenweekendje dan.
2: Een schoonzus.
1: Een schoonzussenweekend, ja. Nou, jullie kunnen in ieder geval weer thuiskomen. Uit Limburg komen jullie, gok ik?
2: Wij komen uit Brabant.
1: Uit Brabant. Ah, zat ik net de provincie ernaast.
2: Ja. Nee, maar goed vertoeven in Brabant.
1: Ja. En wat vind je ervan om hem dan zo in het echt te zien?
2: Gewoon geweldig. Ja. Nou, ik zeg, we lopen hier. Ik zeg, nou, daar lopen ze. En we hebben het in de trein er nog over gehad. Over hoe dat afgelopen was. Dus,
1: En net was er ook al een vrouw, Menno, toen het nieuws bezig was. En die bleef maar rondjes om Sabina en Ari fietsen op haar racefiets. Om even drie keer te kijken van, zijn ze het nou echt? Zijn ze het nou echt? Ja, ze zijn het echt. Ja, je kunt hier niet met ze over de boulevard van Scheveningen lopen zonder dat ze aandacht krijgen van anderen.
0: Nou, hartstikke leuk. En ik zal zo de mail even checken of er alweer een nieuwe aanzoeker zijn voor Sabina. Jij blijft nog even bij ons daar, hè, Scheveningen.
1: Ja, ik blijf gezellig.
0: Nou, gezellig.
1: Scheveningen bij jullie.
0: Mooi, tot zo, Bob. Het is 11:50 op deze vrijdagmiddag. En dan weet je het, het is tijd om hem te openen. De vrijdagmiddagborrel. Ja, daar zijn jullie. Leuk, gezellig.

0: is Menno in de Middag met Menno Tammy.
1: En met de weekendklapper, die plaat waarmee hij het weekend wil openen. En Amber van Pels uit Nieuwkoop, die heeft het muntje van de jukebox. Amber, goedemiddag. Ja, gooi er maar in hoor. Ja. Ja, en Amber, ja, je hebt een liedje gekozen van René Karst. En ja, het is alweer bijna een jaar geleden dat René Karst overleed. En ja, elke keer als ik hem hier draai, dan wil ik ook één uitspraak die hij hier deed toch nog eens een keertje herhalen, omdat het zo mooi is. En het tekent zo die positieve sfeer die René Karst altijd om zich heen had. Dankjewel, Amber. We gaan hem draaien, hoor. Maar eerst René.
2: Ik heb ooit een keer van een dokter gehoord dat wanneer je chagrijnig kijkt, gebruik je 10 keer zoveel spieren dan wanneer je lacht. Dus je moet gewoon lachend door het leven gaan. En je moet dat chagrijnen, dat moet je lekker laten.

0: Dionne Warwick, All the Love in the World. En daarvoor dus de weekendklapper, die van René Karst en Atje voor de sfeer. Het is vandaag 11 september, 9-11, 25 jaar geleden. We hebben het overal uitgebreid kunnen horen en zien dat het World Trade Center, de Twin Towers, het doelwit werden van een terroristische aanslag. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. En ja, we staan daar vandaag natuurlijk extra bij stil. Ook hier bij Omroep West. Vanmorgen in West wordt wakker hoorden we Willem Postal. Die zal vanavond ook te zien zijn in West Vandaag op TV West. Ons dagelijkse nieuwsprogramma om 17:30 te zien. En daarna elk uur in de herhaling. En ook Max Westerman is daar te zien. Onze verslaggever Dennis van Schie is bij hem op bezoek geweest. En Max Westerman was destijds RTL-verslaggever in New York. En heeft alles van dichtbij meegemaakt en daar verslag van gedaan live toen. Dus ook Max Westerman vanavond met zijn terugblik op 9-11 in West Vandaag, dus op TV West.
1: Op de kaart.
0: Ja, en dan weer terug naar Scheveningen, waar Bob Brinkman die een leuke ontmoeting had met twee hoofdrolspelers uit B&B Vol Liefde, namelijk Sabina en die alleraardigste Arie ook. Trouwens, ze zijn allebei heel aardig. Maar
2: wat een lieverd.
0: Ja, zeker. Echt sympathieke mensen. En je merkt het aan die fans uit Brabant die net voorbij kwamen bij jou. Ja, dat het echt heel populair is, hè, dat B&B Vol Liefde.
2: En het is ook zo bijzonder dat mensen als Arie en Sabina voor de zomer gewoon over straat konden lopen. Niemand die dan de nek omdraaide. En nu is het dan gelijk, jou ken ik. Dat is wel heel grappig om te zien hoe snel dat kan gaan. Maar ook wel, misschien soms wrang, misschien ook soms prima, dat het ook volgend jaar, sterker nog, in januari is er volgens mij ook weer een nieuwe wintereditie van B&B Vol Liefde.
0: Ja.
2: En dan over 2 jaar hebben we het over Arie, wie was het ook alweer? Bij wie zat hij ook alweer?
0: We hebben hier Joyce nog wel eens in de uitzending.
2: Maar dat is een succesverhaal. Dus ik denk dat je die wel onthoudt. Maar hoeveel mensen van B&B Vol Liefde zijn niet ergens in de vaart der volkeren vergeten geraakt?
0: Dat is zeker zo. Ja, ik herinner me nog die dame met bodemdrift. Die dames op dat gezellige Griekenland.
2: Ja.
0: Dat was ook leuk.
2: Ja, natuurlijk. Maar er zullen ook wel mensen zijn. Van het eerste seizoen bijvoorbeeld. Dat heeft niemand gezien. Die lopen hier ook rond. Was pas vanaf het tweede seizoen B&B dat het echt een koffietje apparaatgesprek werd. Dat heb ik gisteravond gekeken. Ik ben benieuwd hoe dat dan nu verder gaat. Maar dat is allemaal toekomstpraat. Voor nu is het heel gaaf dat we deze 11e van september gewoon eventjes over de boulevard met ze konden wandelen. Er waren ook collega's van televisie bij. Die hebben ook een diepgaand interview met ze gehouden. Dus ook later op de YouTube of op TV West en op de Instagram social media kun je dat allemaal terug gaan zien. Dat is onwijs leuk.
0: Nou, goed zo. Ja, en ik had het over die dames toen in Griekenland. Die hadden ook zo'n leuke lach, weet je nog?
2: Nee, laat eens horen. Hoe klinkt het?
0: Nou die kan je toch nooit vergeten, hè, toch?
2: Nee, dat vergeet je nooit meer.
0: Tot straks, Bob.

0: Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. We gaan maar eens afsluiten met jou, Bob, deze week. Want ja, je hebt weer ongelooflijk veel meegemaakt in Op de Kaart. We hebben leuke dingen gedaan.
1: Ik zat net na te denken. Ja. Gisteren weet ik natuurlijk nog wel, want toen was ik in dat prachtige landhuis van de Boogaardjes. Mocht ik langskomen. Ja. Nou, nu was het ook heel erg leuk. B&B vol liefde. Deelnemers live gesproken op de boulevard van Scheveningen. Maar dan moet ik al graven, omdat ik zoveel meemaak in een week. Waar was ik nou afgelopen maandag bijvoorbeeld?
0: Ja, je bent nog bij een gezellige... Ja, wat was het? Een feest met allemaal ouderen die met spelletjes, bingo. Ja, wat was het eigenlijk allemaal? Ja, ik weet het niet.
1: Dinsdag was Voorhout, zo aan je feest.
0: Dat was ook leuk.
1: En woensdag was ik natuurlijk op de paardenmarkt van Valkenburg. Ja. Ja. Maandag ben ik nog steeds even kwijt. Maar daar kom ik vast zometeen nog wel even op. Wat ik zeg, er gebeurt heel erg veel bij Menno in de middag natuurlijk. Maar nu even afsluiten, want na het nieuws van 1:30 kom ik niet meer terug. Want jij gaat wat leuks doen.
0: Ja, Wilfred Genee hebben we zometeen. Want vorige week, dat was toch wel hilarisch. Hij is er ook nog uitgebreid op teruggekomen in Vandaag in Sight op vrijdagavond. Ja, hij was te vroeg met de release van zijn nieuwe single, Korrel Zout. En ik zei het nog tegen hem, hij staat helemaal niet op Spotify. Hij zei, vreemd, ik zal mijn platenmaatschappij wel eventjes bellen. Maar goed, toen hadden we hem al in de uitzending en toen draaiden we hem. En toen belde hij gelijk terug en zei, ik had hem helemaal niet mogen laten horen. Het is pas volgende week. Dus vandaag is de officiële dag van de release van zijn nieuwe single. En dus bellen we hem straks nog even een keertje. Toch?
1: Wat een goed idee. Fijn dat hij zelf ook met een korreltje zout kon nemen. Dat hij gewoon de première van zijn plaat eigenlijk heeft laten doorgaan op Radio West.
0: Ja,
1: dat is heel erg leuk.
0: Ja, wordt leuk. Dus zometeen gaan we hem even bellen. Maar hij zit heel druk in allerlei uitzendingen nu. Dus we gaan kijken of dat lukt voor 2:00. Hey, ik wens je een mooi weekend, Bob. En komende maandag dan ben je er weer, hè?
1: Ja, komende maandag ben ik er inderdaad weer. Dus heel graag. Tot maandag.
0: Zal ik
1: fijn
0: even
1: weekend.
0: Iets moois draaien van een dame die je vaak voor de microfoon hebt gehad. Onder andere bij de Piano Man treedt ze op.
1: Kimberly Fransen,
0: zullen we dat doen? Want ze heeft een prachtig nummer gemaakt. Een cover is het. Van Wesley Bronkhorst. Dat prachtige nummer Trots op jou. En dat heeft ze eigenlijk nog mooier gemaakt. Luister maar. Fijn weekend, Bob.
1: Fijn weekend, Menno.
0: En tot zometeen, hè. Tweede of half uurtje. Menno in de middag.
2: Trots op jou.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Dus jij wil naar Egypte?
8: Ja, met NAV.
7: En waarom NAV?
8: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
7: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
8: Tuurlijk.
7: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
8: Jazeker.
7: Cairo en de piramide?
8: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
7: Top, ik ga mee.
9: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Het is inmiddels alweer 4:04, Jolanda. Ja, dat heb je als het gezellig is natuurlijk. Het nieuws uit de regio heb je bij je.
15: Goedemiddag. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moest het stadhuis destijds en de centrale bibliotheek worden ontruimd. Maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkelband zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De gemeente Midden-Delfland wil het al jaren leegstaande horecapand bij busstation Maasland Viaduct kopen. Het gebouw is vervallen en wordt door veel inwoners gezien als een doorn in het oog. Na de aankoop wil de gemeente bekijken of er opnieuw horeca kan komen of dat het pand en mogelijk het hele gebied worden aangepakt. De gemeenteraad is positief over de aankoop, maar heeft nog wel vragen over de taxatie en de mogelijke aankoopprijs. Het Rijswijkse plein in Den Haag gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. Bijna 2 weken eerder dan gepland. Sinds deze zomer worden daar de tramsporen vervangen en krijgt het asfalt een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. Tot de heropening zijn er nog wel afsluitingen en omleidingen rond het plein. Als het weer meewerkt, kunnen vanaf zaterdagavond 19 september ook de vernieuwde tramsporen weer worden gebruikt. En dan de Rijnlandse Molenstichting, die roept de gemeente Leiden op om meer werk te maken van een betere omgeving van monumenten. De stichting denkt daarbij vooral aan plekken waar molens staan. Door nieuwe bebouwing eromheen raken de molens ingegroeid, waarschuwt Bart Vermeulen de gemeente. Hij noemt wat een molens. Hij zegt waar het over gaat.
16: De molen, de Herder en de Rode Burgermolen, de Kikkermolen. Daar zie je echt wel die behoorlijk ingegroeid zijn geraakt. Het is goed dat ze nadenken over wat heeft welk monument in zijn omgeving nodig om niet te beschadigen of te ontsieren. Het is niet per se een Leids probleem, maar Leiden is natuurlijk wel een stad waar in de stad ook een aantal molens staat. En dat is juist de oproep ook voor Leiden gericht van ga echt per object naar vergoed kijken.
15: Ja, en dit weekend is het dus Open Monumentendag. Dus kunnen ook heel veel molens worden bekeken.
14: Ja, nou goed. We hebben het net al eventjes erover gehad. Het nieuws wordt vandaag vooal ook beheerst door 9-11, hè, 25 jaar geleden. Klopt. Die gebeurtenis in New York. En ik wil toch ook nog even verwijzen naar omroepwest.nl en onze gratis Omroep West app. Daar staat een heel indrukwekkend interview van onze collega Frank van Deutekom met Leidenaar André Hengeveld, die in New York was destijds voor een cursus en vlakbij zat bij de Twin Towers in een hotel. En ja, hij gaat terug naar dat moment. En dat is een indrukwekkend verhaal. Zoals er veel indrukwekkende verhalen natuurlijk zijn rond die gebeurtenissen. Dus op omroepwest.nl en in de Omroep West app vind je dat interview. We gaan naar Jordi Bloem. Jordi, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Menno.
14: Ja, de regen trekt weg, hè. We gaan misschien de zon nog wel even zien eind van de middag.
17: Oh, ja, wel. Er zitten al een paar van die geluksgaten in het wolkendek vanaf zee. Daar heb je ze weer. Dus je mag weer van geluk spreken dat je de zon ziet. Nou ja, op steeds meer plekken gaat het wel lukken. En dat met niet al te veel wind uit het westen tot noord. Westen. En daarmee is het op sommige plaatsen nu alweer bijna 20 graden. Ook in Voorschoten al, met daar wat dunnere plekken in de wolken. Dus de eerste gaten zijn er al. 20 graden is ook het maximum vanmiddag. Dus het is zeker niet koud voor de tijd van het jaar. En komende nacht wordt het wel weer wat frisser. Op de koelste plekken, of koudste plekken, 11, 12 graden. Met weinig wind en opklaringen heb je dan makkelijk mist en nevel en grijzigheid. Hoort ook een beetje bij de herfst. Dus morgenochtend kan het wat grijs starten. Daarna komt de zon er wat beter bij dan vandaag. Wat grotere geluksgaten. En in de loop van de dag wat meer wind uit het zuidwesten. Maar dan wordt het wel 21 graden, dankzij wat meer zonneschijn. We zitten nog in vrij warme lucht. Alleen de nachten kunnen wat frisser zijn. Maar juist de nacht naar zondag, dan gaat het regenen, gaat het wat meer waaien en dan blijft de temperatuur duidelijk hoger. Op sommige plaatsen niet koeler dan 17 graden. Zo kan het verschillen. En dan zondag overdag 20 graden, met nog langere tijd bewolkt en regenachtig weer. Dus ja, eigenlijk een weekend met twee gezichten. En later kan de zon nog wel tevoorschijn komen, maar dat is pas denk ik aan het einde van de dag. En dan zal ook de wind wat af gaan nemen. En in een nieuwe week, ja, ook nog niet echt het nazomertje waar ik een beetje op hoop nog steeds. Af en toe wel zon, maar ook dagelijks wel een aantal buien of wat langere tijd regen, ook wat meer wind. Dus dat neigt een beetje naar de herfst. Waarbij het maandag en dinsdag tijdens de droge periode nog wel 22 graden zou kunnen worden. En vanaf woensdag komt ook de middagtemperatuur iets minder hoog uit. 18, 19 graden, misschien een keertje 20. Ja, misschien in de loop van september nog dat er wat nazomer komt. Dat houden we natuurlijk wel in de smiezen, want daar hebben we misschien nog een beetje recht op.
14: Nou, goed zo, maar in ieder geval een heel aardig weekend voor de boeg. Dus.
17: Vooral morgen. Ja.
14: Dankjewel, Jordi.
17: Graag gedaan. Goed weekend.
14: Jij ook. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
18: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoogmade en Zoetewoudendorp 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
15: En tot zover de uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Menno in de middag.

0: kort te maken, want we hebben contact met de man die hier vorige week ook al te horen was. En toen eigenlijk ongewild zijn plaat een landelijke primeur bezorgde. Want ja, hij was te vroeg. Wilfred Gené, goedemiddag.
1: Ja, ik sta in de lift trouwens bij Radio 5, want heb ik hem ook net gepromoot. En hij schijnt nu echt uit te zijn ook.
0: Ja, heb je erg op je donder gekregen van de platenmaatschappij? Viel het mee vorige week?
1: Nou, die moesten vooral lachen. En ik had dus dat optreden staan bij VI, dat hebben we even gecanceld. Ja. En het was een beetje knullig allemaal, als ik heel eerlijk ben. Dat zegt misschien ook wel iets over het feit dat ik misschien iets te druk ben. Zou dat kunnen?
0: Ja, ik denk het. Ja, je doet best veel, hè?
1: Ja. Hoi, hoi.
0: Hey, want want hoe gaat dat eigenlijk? Want de platenmaatschappij die bepaalt, neem ik aan, wanneer zo'n plaat uitkomt, of niet?
1: Ja, die hadden dus eerst. Ik wilde hem eigenlijk in de zomer. Waar kom ik voor je de deur uitkomen? Kijk, ik wilde eigenlijk in de zomer doen.
0: Ja.
1: Maar toen was opeens dat dubbele gevoel met dat andere WK-nummer. En toen zeiden ze dat het niet kon. Ook moet hier een beetje zachtjes praten, want ze zijn hier aan het college geven.
0: Oh ja, oké. Okay, ja.
1: College geven is heel belangrijk, ja.
0: Ja.
1: Echt heel spannend. Ja.
0: Ja.
1: Maar ook diversiteit. We zijn bij de NPO, dan weet je het, hè. Er wordt alleen over diversiteit gesproken.
0: Ja, ja.
1: Over niks anders.
0: Ja. Ja.
1: Diversiteit is heel belangrijk. Ja, maar... kijk, er zitten allemaal diverse mensen tussen. Goed. Ja, nu ben ik weer weg. Ja.
0: Oh, je doet niet mee aan dat college, begrijp ik. Dus je kwam alleen even voorbij.
1: Nee, ik loop er alleen maar langs toevallig, ja.
0: Ja. Hey, want vond je het ook niet gek dat er vorige week helemaal niemand belde? Alleen wij van Radio West voor je nieuwe single.
1: Ja, ik vond het al zo gek. En ik vond het ook al zo gek dat de platenmaatschappij een afspraak had gemaakt met 538 op een week daarna. En toen zei ik nog tegen ze, ja, maar is dat niet een beetje laat? En toen zei ze, nee hoor, het is een prima tijd. Dus ik had het echt niet door.
0: Nee.
1: Wel heel raar eigenlijk, hè, dat soort dingen niet doorgaat.
0: Nee, dat maakt ook niet uit. Hey, en vandaag dus wel een drukke dag, hè? Want je Radio 5, je bent over weer te horen en te zien natuurlijk. En vanavond natuurlijk.
1: Ja, als het goed is gaat het vanavond gebeuren. Tenzij we natuurlijk weer ruzie krijgen. Dan gaat het niet gebeuren, maar daar ga ik niet vanuit. Alhoewel ik vandaag iets lichter ontvlambaar ben dan anders, merk ik. Maar
0: oh ja?
1: Dat is omdat het eigenlijk. Ja, ik merk dat ik het druk heb. En dan moest ik vanochtend weer zo vroeg uit, weet je wel. En dan merk je, ben je toch net iets. Nou ja, goed, maakt niet uit.
0: Maar neem je dat ook mee naar de uitzending, die stemming, of niet? Heb je daar eigenlijk ook last van? Of merk je dat aan jezelf?
1: Ik weet niet. Ik heb nu zometeen. Ja, soms merk ik wel dat ik dat. Een korte rondje.
0: Oh ja.
1: Maar aan de andere kant is het laatste van de week, weet je wel. En dan heb ik ook nog BNR zometeen, onder andere met Hans Spekman.
0: Oh.
1: Nou ja, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dus die moeten we ook nog even natuurlijk... Ik zal niet verleren zeggen, want ik ben een enorme fan van Hans Spekman.
0: Ja, hij ging best wel los gisteren, hè?
1: Oh, er komt nu een meneer die wil op de foto.
0: Oh.
1: Ja, wil je niet op de foto? Ja? Nou, dan maken we even snel een foto, dat is goed. Ja, daar is hij hoor.
0: Ja. En gaat hij nou met de zanger of de presentator op de foto? Want ja, je doet van alles. Korrel Zout, hoe is die ontvangen tot nu toe trouwens? Hoe zijn de reacties?
1: Ik zat ze nog bij 538, toen zei de nieuwslezer Red Florentien... Hey, het is eigenlijk best een heel leuk nummer.
0: Ja.
1: En met zo'n verbazing dat ik ook dacht van... ja, ik weet wel eerlijk gezegd dat ik mezelf inderdaad ook niet te hoog moet achten. Maar en ze hebben Daniel Dekker ook, die vond dat ook een heel leuk nummer. Die zei voor een Nederlandse kroeg is dat een hartstikke leuke meezinger. Dus,
0: dat is hij zeker.
1: Die zal het zeggen.
0: Nou, dat is hij zeker. Ja. We gaan hem draaien en we gaan vanavond natuurlijk genieten van Vandaag in Sight... met een misschien wat prikkelbare Wilfred. Maar goed bij stem neem ik aan om hem goed te zingen. Want ja, Johan zit er ook klaar voor natuurlijk vanavond.
1: Ja... En anders playback ik het maar
0: uit. Goed zo.
1: Niet erop met z'n allen.
0: Ja, okay. We gaan hem nog een keer laten horen. Net als vorige week, Wilfred. En veel succes met alles. Vanavond ook met de show.
1: Ja.
0: Dag Wilfred.
1: Tot later. Goedjes.
0: Yo,
1: hoi. Hoi.
0: Wilfred Gené en zijn echt leuke nieuwe single. En ga ook de clip bekijken. Hè. Die speelt zich af op Curaçao. Dit is Korrel Zout. Neem het leven gewoon niet zo serieus.

0: Na vorige week dus de primeur hier op Radio West. Nu echt uitgebracht en overal te horen. Korrelzout, de nieuwe single van Wilfred Gené. Dit was hem, een weekje Menno in de middag. We zijn natuurlijk maandag weer met heel veel leuke dingen de hele week. En Prinsjesdag natuurlijk volgende week. Daar doen we live verslag van. En we zijn woensdag bijvoorbeeld op de jaarmarkt in Alphen. De grootste jaarmarkt van Nederland. Dus genoeg te doen ook dan.
1: Jouw plaat.
0: En jouw plaat is volgende week ook weer terug met een nieuw thema. Het thema deze week was herinneringen aan je vakantie of het einde van de zomer. Nou, één plaat is echt zo vaak aangevraagd door, even kijken, Michael Gerling uit Den Haag, Nelleke van Vliet, even kijken, meneer Terlinge en ook Joyce uit Wateringen. En ze zei, ja, dit nummer doet me echt denken aan afgelopen zomer en dat zal altijd zo blijven. Die ene camping en dit nummer van Rutger van Barneveld, elke avond in de bar daar. Zwoele zomernachten. Blijf lekker bij West vandaag en maak er een mooi weekend van.
2: Denk jij nog?

0: Yo, goed weekend verder. Bedankt weer.
1: Doei.
0: Doei, door. Tot de volgende.
2: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
3: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder, die niet meer leeft.
4: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat... eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
2: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
5: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
2: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
16: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
18: Straks is het tijd voor Muziek aan Zee. En ik heb onder andere de Police voor je. Maar eerst, het is nu 2:00. Hier is nieuws met Jolanda Baaiens.
19: Goedemiddag. Tientallen inwoners van het Groene Hart hebben de provincie opnieuw opgeroepen om geen windturbines in hun omgeving toe te staan. Ze zijn bang dat de hoge windmolens de rust en het open landschap aantasten. Het Rijswijkse plein in Den Haag gaat volgende week zaterdagavond weer helemaal open voor verkeer. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot begin oktober duren, maar verschillende klussen konden tegelijk worden uitgevoerd. En een man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. De man heeft nog altijd psychische problemen, waardoor de kans op herhaling aanwezig is. Meer regionieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Verkeersinformatie van de ANWB.
1: Op de A20 richting Hoek van Holland doe je er tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
24: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
27: Installatiebureau van Ginderen.
28: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
29: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
30: Tot 4 uur. Muziek aan zee.

I'll be watching you every breath you take van de Police. Het klinkt als zo'n leuk, lekker onschuldig liedje, maar het is geen sinds het geval. Het is natuurlijk gewoon de noodkreet van een stalker. I'll be watching you. Oh, welkom bij Muziek aan Zee. Het is vrijdag vandaag. Het weekend komt eraan en ik draai lekkere liedjes voor je. Die van de Police was er een. Daarvoor Shanice en nu de Carpenters.

Met scheurende gitaren bewijzen ze hun liefde. De Scorpions. Met Still Loving You. We hebben weer blije berichten. Tijd voor goed nieuws op deze vrijdag 11 september 2026. En dat gaat over energie. Gisteren had ik het er al over dat er enorm veel nieuwe zonnepanelen in China worden gebruikt. En dat men op die manier ervoor zorgt dat er minder kolencentrales en gascentrales hoeven te draaien. Maar hier in Europa weten we er ook raad mee. In 2025 zijn 20% meer windmolens gebouwd en in gebruik genomen. Waardoor wij hier in Europa ook minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En dat is ook in een tijd van schaarste en dure energie zoals nu.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
12: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
13: Goedemiddag. Tientallen inwoners van het Groene Hart hebben de provincie Zuid-Holland opnieuw opgeroepen om geen windturbines in hun

0: omgeving toe te staan. Tijdens een hoorzitting in Den Haag spraken vooral tegenstanders zich uit, omdat ze bang zijn dat de hoge windmolens de rust en het open landschap aantasten. Een aantal inwoners is juist voor en vindt dat windenergie nodig is voor een stabieler elektriciteitsnet. De provincie bekijkt verschillende plekken in en rond het Groene Hart waar mogelijk windturbines kunnen komen. Bewoners van de Debussy-flat in Delft vragen de gemeenteraad om meer te doen tegen de aanhoudende overlast in en rond hun flat. Ze hebben naar eigen zeggen te maken met bedreigingen, vernielingen, zwaar illegaal vuurwerk, drugs en vervuiling, meldt Omroep Delft. Hoewel de politie sinds deze zomer extra toezicht houdt, blijven de problemen volgens de bewoners terugkomen. In een brief schrijven ze dat ze zich niet meer veilig voelen in en rond hun eigen woning. Ze willen dat de gemeente maatregelen neemt, zodat het weer normaal en veilig wonen wordt in de flat. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten het stadhuis en de centrale bibliotheek destijds worden ontruimd. Explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkelband zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank niet in mee. En prinses Amalia is begonnen als werkstudent bij de Koninklijke Marine. Ze doet dat naast haar studie bij Defensie College, een programma waarbij studenten een bijbaan krijgen bij Defensie. Eerder werkte de kroonprinses al bij de bestuurstaf van Defensie en de Koninklijke Luchtmacht. Afgelopen maand volgde ze ook een uitgebreide militaire basisopleiding. Op de website van Omroep West vind je foto's van prinses Amalia in actie bij de marine en de landmacht.
1: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
2: De rest van de middag zien we de zon af en toe. Er komen nog wat meer opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui tot ontwikkeling kunnen komen, maar op de meeste plekken in de regio droog. Met zo'n 20 graden, niet al te veel wind. Meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt de wind verder af. Gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen. De lucht is vochtig. Nou, ook de regen van vanochtend. En dan kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking. Grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn. Hebben we morgen wat meer zon dan vandaag. Blijft tot de avond droog. En het kan morgenmiddag 21 graden worden. Met matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Zondag eerst ook stevige wind en periode met regen. Later op de dag kan het nog wat opklaren, neemt de wind wat af. En het wordt ongeveer 20 graden.
0: En er is verkeersinformatie van de ANWB.
3: Vertraging op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
5: Muziek aan zee.

Een van mijn favoriete bandjes uit de jaren 60, de Hollies. En dit was Magic Woman Touch. Waar ik dol ben uit de jaren 90 is Nelly Furtado. Wat heeft die vrouw toch geweldige muziek gemaakt. Ik vond het lekker om ook weer een liedje van haar te draaien. Hier de muziek aan zee. En dit keer heb ik gekozen voor I'm Like a Bird.

Liefde en trots, Love and Pride van King. Wist je trouwens al dat het weekend is? Morgen en overmorgen. Lekker vrij, lekker genieten van de vrije uren. En ook van Radio West, denk ik. Kun je nu ook nog, hoor. Billy Paul, Thanks for Saving My Life.

0: maar dat is al. Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhuisjes.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: Voordeelhuisjes.nl. Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Muziek aan Zee gaat natuurlijk gewoon door zometeen met onder andere Neil Diamond.
14: Goed. Goedemiddag. Bij een hek van huisartsencentrum Klein Ittersen in Gouda zijn gegevens van patiënten gestolen. Het gaat onder meer om delen van medische dossiers en mogelijk ook namen, geboortedata, contactgegevens en burgerservicenummers. Bewoners van de Debussy-flat in Delft vragen de gemeenteraad om meer te doen tegen de aanhoudende overlast in en rond hun flat. Ze hebben naar eigen zeggen te maken met bedreigingen, vernielingen, zwaar illegaal vuurwerk, drugs en vervuiling. En tientallen inwoners van het Groene Hart hebben de provincie opnieuw opgeroepen om geen windturbines in hun omgeving toe te staan. Ze zijn bang dat de hoge windmolens de rust en het open landschap aantasten. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: En er is verkeersinformatie van de ANWB.
16: 1 vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65.

Het blijft toch heel charmant klinken altijd, hè? Het Vlaams. In Zie me graag van Clouseau. Het is jammer dat die gasten niks meer maken. En dat er eigenlijk ook weinig beweging is in de Belgische pop scene. Want er zou je nog meer van dat soort leuke, charmante liedjes hebben. Een leuk, charmant liedje uit de jaren 70 komt natuurlijk van Neil Diamond. Dit is A Beautiful Noise.

Alex Warren. En waar komt hij vandaan? Zoals zoveel artiesten, als je het een klein beetje gewoon zo aftelt waar die mensen allemaal hun oorsprong hebben. Deze Alex Warren komt weer uit Australië. En zijn populariteit heeft hij vooral te danken aan TikTok en Instagram en dergelijke. En natuurlijk ook aan de radio, want we draaien hem hier graag. Burning Down was dit. Artiesten van de jaren 70, 80. Tuurlijk, onsterfelijk. Phil Collins, Susudio.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: De Nederlandse versie van Herman van Veen is ook prachtig, maar die is de originele Leonard Cohen en Suzanne.
2: 7 minuten, daarin kan wat gebeuren. Als eerste bal binnenkomt. De aansluitingstreffer, de tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
3: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
4: Goal! Ja, hij zit erin!
3: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 4:30.
5: Op 89.3 Radio West.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
1: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
14: Goedemiddag, Paul. Bij een hek van huisartsencentrum Klein Ittersen in Gouda zijn onder meer delen van medische dossiers en persoongegevens van patiënten gestolen. De gegevens zijn inmiddels gevonden op het dark web en getroffen patiënten worden persoonlijk geïnformeerd. Ook een bedrijf in Noordwijk en een financieel adviseur in Delft zijn slachtoffer geworden van dezelfde hackers. Bij die bedrijven wordt nog onderzocht of er gegevens zijn buitgemaakt. Den Haag wil een eigen Philomena-centrum openen. Dat is een plek waar vrouwen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld terecht kunnen. De gemeente gaat daarvoor samenwerken met Philomena in Rotterdam, waar al ervaring is met het snel op één plek helpen en beschermen van slachtoffers. Wethouder Ralf Sluis heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In het toekomstige Haagse centrum moeten vrouwen direct hulp kunnen krijgen zonder langs verschillende instanties te hoeven. De aanpak moet ook helpen om signalen van ernstig geweld eerder te herkennen. Tientallen inwoners van het Groene Hart hebben de provincie Zuid-Holland opnieuw opgeroepen om geen windturbines in hun omgeving toe te staan. Tijdens een hoorzitting in Den Haag spraken vooral tegenstanders zich uit, omdat ze bang zijn dat de hoge windmolens de rust en het open landschap aantasten. Een aantal inwoners is juist voor en vindt dat windenergie nodig is voor een stabieler elektriciteitsnet. De provincie bekijkt verschillende plekken in en rond het Groene Hart waar

0: mogelijk windturbines kunnen komen. En bewoners van de Debussy-flat in Delft vragen de gemeenteraad om meer te doen tegen de aanhoudende overlast in en rond hun flat. Ze hebben naar eigen zeggen te maken met bedreigingen, vernielingen, zwaar illegaal vuurwerk, drugs en vervuiling. Dat meldt Omroep Delft. Hoewel de politie sinds deze zomer extra toezicht houdt, blijven de problemen volgens de bewoners terugkomen. In een brief schrijven ze dat ze zich niet meer veilig voelen in en rond hun eigen woning. Ze willen dat de gemeente maatregelen neemt, zodat ze weer normaal en veilig wonen in de flat.
1: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
2: De rest van de middag zien we de zon af en toe. Er komen nog wat meer opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui tot ontwikkeling kunnen komen, maar op de meeste plekken in de regio droog, met zo'n 20 graden, niet al te veel wind, meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt de wind verder af, gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen, de lucht is vochtig, na ook de regen van vanochtend. En dan kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking, grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn. Hebben we morgen wat meer zon dan vandaag. Blijft tot de avond droog en het kan morgenmiddag 21 graden worden, met matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Zondag eerst ook stevige wind en periode met regen. Later op de dag kan het nog wat opklaren, neemt de wind wat af. En het wordt ongeveer 20 graden.
0: Verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink.
3: Er staan niet bijzonder veel files in het westen van het land. De meeste files die er staan veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Op de A4 en de A20 is het wel wat drukker. Het enige dat echt opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Want daar sta je wel helemaal vast voor knooppunt Ketelplein. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging nu 35 minuten. Je kunt omrijden van Den Haag naar Rotterdam over de A13 en de A20.
0: Dankjewel Bianca en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Muziek aan zee.

0: Oh, is toch een leuke vrouw, die pas nog gesproken. Sanne Hans en Miss Montreal's Just a Flirt. Ook een heel erg leuk liedje. Hey, tijd voor de meedansplaat van vandaag. We hebben een extra leuke uitgekozen, omdat vrijdag is. Vrijdag 11 september 2026. Tijd voor Ike en Tina Turner en Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Mo en Douwe Bob nog even blijven. En Douwe Bob blijft, dat staat wel vast, want hij staat op het punt om door te breken in de Verenigde Staten. Dus, het volgende liedje is van Dr. Hook, de zanger van Dr. Hook. Dennis LaCourriere is helaas afgelopen mei overleden. Maar zijn liedjes blijven gelukkig. When you're in love with a beautiful woman. When you're in love with a beautiful woman.

When you're in love with a beautiful woman, Dr. Hook. En om volledig te zijn, Dr. Hook and the Medicine Show. Hey, het zit er weer op, Muziek aan Zee. Ik heb het de afgelopen 2,5 week met ontzettend veel plezier gedaan. Liedjes voor je gespeeld hier tussen 2 en 4 bij Radio West. Strakjes is het maandag en dan is je favoriete presentatrice weer terug, Marjolein Visser. En die is dan helemaal bruin gebrand, goed uitgerust. Heeft dus een hele professionele blik op de platenkast laten gaan. En die gaat je weer vergasten op de allermooiste liedjes die je maar kan bedenken in Muziek aan Zee. En straks na vieren, Bas Martinius in West komt thuis. Hij brengt je veilig naar de drempel van je voordeur. En wij spreken elkaar vast een andere keer weer. Veel plezier dit weekend!

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en

0: vuurwerk toedeloe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Vandaag is het 9-11, dat kan je niet ontgaan zijn. Waar was jij 25 jaar geleden? Straks meer hierover. Nu is het 4 uur, het nieuws, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Jolanda Baaiens.
7: Goedemiddag. Bij een hek van huisartsencentrum Klein Ittersen in Gouda zijn onder meer delen van medische dossiers gestolen. Het bedrijf in Noordwijk en een financieel adviseur in Delft zijn ook slachtoffer geworden van dezelfde hackers. Bewoners van de Debussy-flat in Delft vragen de gemeenteraad om meer te doen tegen de aanhoudende overlast in en rond hun flat. Ze zeggen dat ze te maken hebben met bedreigingen, vernielingen, zwaar illegaal vuurwerk, drugs en vervuiling. En Den Haag wil een eigen Philomena-centrum openen, waar vrouwen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld terecht kunnen. De gemeente gaat daarvoor samenwerken met Rotterdam, waar al ervaring is met deze aanpak. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Bianca Damink.
9: In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die zo'n 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nu wel een kwartier vast tussen Zoetermeer en Zevenhuizen door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam is na een ongeluk bij knooppunt Ketelplein weer vrij. De vertraging is nog wel een kwartier vanaf Den Haag. En op de A20 naar Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen, Keukens en Badkamers in Hillegom.
0: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeelhaartjes.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Tot 7 uur, West komt thuis.
17: Dit is

0: Het Cilia Rombly natuurlijk, hemel en aarde. Goedemiddag. Het is bijna 4:09. Je bent afgestemd op Radio West. Dat kan zowel analoog via de FM als natuurlijk op allerlei digitale manieren. Zoals streaming of in een appie of nou ja, wat dan ook. Je weet het. Tot 7:00 vanavond. West komt thuis met straks in het laatste uur.
1: Happy hour at 6.
0: Als je nog een plaatje zou willen horen van jouw goesting, stuur me dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Je zult het vast gehoord hebben vandaag. Hè. 25 jaar geleden was het 9-11. Weet jij nog waar je was toen dat gebeurde? RTL-journalist Max Westerman was in New York voor zijn werk uiteraard. En hij maakte het allemaal mee. Hij gaf er vanmorgen een lezing over in Nieuwspoort in Den Haag. Collega Dennis van Schie die is daar naartoe geweest en die sprak met hem. En had een mooi gesprek met hem daarover. 9-11. Dan blik ik dadelijk even vooruit met Jim van der Del op de wedstrijd FC Twente tegen ADO Den Haag. ADO staat er natuurlijk matig bij, om het maar zo uit te drukken. Wat zijn de kansen tegen FC Twente? Nou, wie weet zegt Jim daar dadelijk nog iets zinnigs over. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. De finale van de tijdmachine speel ik ook in dit uur. Dat is over een half uurtje. Wie gaat er vandoor met die prachtige hoofdprijs? Die ultra-compacte koffiemachine. En zo meer in dit programma. Laat hem lekker aanstaan. En ook veel fijne muziek zoals deze van Chic Le Freak.

0: Band Chic, ja, natuurlijk met Roots in New York. Ja. En we gaan het over New York hebben.
1: West komt thuis.
0: Want de vraag is natuurlijk, waar was jij op 11 september 2001, 25 jaar geleden? Die vraag heb je vandaag misschien ook wel gehad. In gesprekken met collega's of wat dan ook, of met vrienden, vriendinnen. Twee gekaapte vliegtuigen die boorden zich in het World Trade Center in New York. In die twee hoge torens. De opvallendste kenmerken toen van het World Trade Center. Een derde toestel kwam neer op het Pentagon. Dat is het ministerie van Defensie in Washington. En een vierde gekaapt vliegtuig stortte neer in een weiland in de staat Pennsylvania. En passagiers van dat toestel die wisten de kapers te overmeesteren. RTL Nieuws-correspondent Max Westerman die zat letterlijk bovenop het nieuws. Want op 9-11, dus op 11 september, woonde en werkte hij in New York. Vanmorgen gaf hij een lezing in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. En daar was ook collega Dennis van Schie. En hij sprak met Max Westerman.
2: Op die 11 september, die ochtend, was jij toen thuis?
3: Ja, ik was thuis. Ik zat de New York Times te lezen. En dacht eigenlijk dat ik die dag een verhaal over de Amerikaanse economie zou gaan maken. En toen viel mijn oog op het televisiescherm. En de ontbijtshow was overgeschakeld naar beelden van het World Trade Center waar rook uitkwam. Toen ben ik naar mijn slaapkamer gelopen, want ik had uitzicht op het World Trade Center. En ik zag ook dat die brand snel om zich heen greep. Ja, en vervolgens zagen we in Amerika live hoe het tweede toestel zich in de andere toren boorde. En toen wist ik dat er werk aan de winkel was.
2: Dat werk aan de winkel. De redactie heeft toen beslist om naar het dak van CBS te gaan, hè, om meteen in beeld te verschijnen.
3: Dit was natuurlijk nog de tijd voordat we iPhones hadden en al die middelen die jullie tegenwoordig kunnen gebruiken ook om ter plekke onmiddellijk in beeld te zijn. Wij waren nog afhankelijk van satellieten. En daarom ben ik naar kantoor gegaan, omdat we vanaf het dak van ons kantoor direct live in beeld konden gaan met de New Yorkse skyline op de achtergrond.
2: Hoe lang heeft u daar gestaan?
3: Ik heb daar die dag 12 uur achter elkaar gestaan. Ik had 3 oortjes in. 1 oor voor de retourverbinding met Hilversum. En 2 andere oortjes. Eentje voor het contact met mijn producer beneden op kantoor, die steeds nieuwe informatie aanbracht. En een ander oortje waarop ik de Amerikaanse tv- en radiozenders volgde.
2: En wanneer komt dan dat besef dat het helemaal mis is?
3: Dat besef was eigenlijk al wel gekomen op het moment dat ik mijn fiets pakte en naar kantoor racete na die tweede inslag. Je weet op dat moment dat het om een terreuraanslag gaat en dat er iets is gebeurd waarop Amerika wel moet reageren. Je weet natuurlijk niet wat ze gaan doen. En ik had op dat moment niet kunnen vermoeden, denk ik, dat ze zouden reageren zoals ze uiteindelijk hebben gedaan. Waardoor wij nog steeds in de schaduw van 9-11 eigenlijk leven. We trillen nog steeds na van die aanslagen. Er is een global war on terror begonnen die eigenlijk nog steeds voortduurt. Dat had ik allemaal niet kunnen vermoeden in dat eerste uur. En daarvoor kwam er ook te veel nieuws op me af. Want ik heb in mijn loopbaan geen ander uur meegemaakt waar je zoveel meemaakt. En we kregen vervolgens natuurlijk de inslag in het Pentagon. Een footnote haast bij 9-11. Maar stel je voor dat het World Trade Center niet was aangevallen, dan zou dat ook een verhaal zijn wat we nu vandaag nog steeds zouden navertellen. Dat het terroristen was gelukt om het ministerie van Defensie van de supermacht aan te vallen. En dan hadden we natuurlijk het vierde toestel dat neerstortte in Pennsylvania, terwijl het eigenlijk ook op weg was naar Washington. Toen begonnen de torens in te storten. Het was een krankzinnige dag die ik eigenlijk me bijna dagelijks en zeker in deze tijden blijf herinneren. Ook omdat je de beelden, het is ook het meest visuele nieuwsevent van deze eeuw waarschijnlijk geweest. Dus de beelden komen heel vaak terug. En bovendien heb ik de beelden ook in mijn hoofd zitten. En als ik de krant lees, denk ik ook bij heel veel artikelen, goh, zou dit ook zijn gebeurd zonder 9-11? En verbazingwekkend hoeveel je direct en indirect met die aanslagen kunt verbinden.
2: Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het gebouw waar we nu staan. Je komt hier niet zomaar meer binnen.
3: Dat klopt, ja. We zijn natuurlijk luchthavens veel beter gaan beveiligen, alles beter gaan beveiligen. We hebben veiligheidsdiensten beter met elkaar leren samenwerken. Dat was allemaal nodig. En de rest, dat mag je afvragen. Was het nodig voor Amerika om de langste oorlog in zijn geschiedenis te beginnen? Een oorlog die eindigde terug bij af als een compleet fiasco. Afghanistan, de Taliban terug aan de macht. Was het nodig om een oorlog te beginnen in Irak, die het hele Midden-Oosten heeft gedestabiliseerd, die leidde tot de opkomst van hele nieuwe terreurbewegingen zoals ISIS, wat weer een vluchtelingenstroom naar Europa toe veroorzaakte, waardoor bij ons populisten en ook rechtsextremisten wind in de zeilen kregen. De kettingreactie van 9/11 blijft maar doorgaan.

0: Tim Dawn heet de zanger. To Love Somebody. Nou, dat kennen we natuurlijk ook weer van andere artiesten. Gaan we het nu niet over hebben, want gaan we het over ADO Den Haag hebben. Morgen speelt het om 16:30 in Enschede tegen FC Twente. Het is alweer de 6e wedstrijd van het seizoen. ADO wist uit de eerste 5 slechts 1 punt te halen. Notabene op bezoek bij Feyenoord in het rol van de leeuw. Van onze vriendelijke buurman, vriendelijke leeuw, kun je wel zeggen. De ploeg van Robin Peter die zal erop gebrand zijn een goed resultaat in Enschede te halen. Maar ja, wat zijn dan de kansen? Bij mij in de studio ADO Watcher Jim van der Del. Wat een mooie titel, Jim.
1: Mooi, hè? Het staat helemaal uitgebreid op mijn visitekaartje.
0: Helemaal goed, jong. Ja.
1: Internationaal titel is dat.
0: Ja, nou, daar kun je wat mee. Daar kun je mee aankomen. Ja, want jij bent nog wel eens over de landsgrenzen.
1: Moet je verdienen, inderdaad. Ja, daarom, zeker.
0: Hey, Jim, 1 punt uit 5 wedstrijden. Dat is natuurlijk een beetje mager. Het seizoen is nog niet voorbij. Maar het zou wel heel fijn zijn als er wat bij komt.
1: Ja, zeker. Daarbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat ADO al gespeeld heeft tegen koploper AZ, tegen de nummer 3 Feyenoord. Dat het tegen de nummer 6 Fortuna heeft gespeeld, tegen de nummer 7 Go Ahead.
0: Ja, met andere woorden, een zware toestand.
1: Nou ja, dus, het programma was niet ideaal om mee te beginnen. Ja. Je zet dan toch wel op iets meer dan een punt in. Wedstrijden tegen bijvoorbeeld Groningen of Go Ahead, daar verwacht je misschien dat je net even wat meer pakt. En eigenlijk is alleen de wedstrijd tegen Groningen echt dik en kansloos verloren. Die andere wedstrijden niet. En daar kreeg ADO wel de complimenten. Alleen is de realiteit dat de punten wel naar de tegenstander gingen. En dat is een hard gelach. En dat vindt ook de trainer van ADO Den Haag, Robin Peter.
2: The most important thing what counts for most of the supporters and also for the media. So they judge the club and the team and me by results. If you win, usually you're right. Independent how. And if you lose, you're usually wrong. So, and this is what I have to accept, then people can think that. I have to, or my job is a bit deeper than only see result is bad and then I blame the guys and result is good and then I give them flowers. So it's not how it works. So I have to check what can we do, how can we develop with the club, with the team, individual players, tactical wise, question myself, question everything, week by week, day by day. So the work for me is the same like last season, but the opponents are better.
1: Ja, wat hij eigenlijk zegt is dat de supporters en de media vaak clubs afrekenen op het resultaat. Maar dat hij verder kijkt dan dat. Dat hij ook kijkt naar hoe die team kan laten beter laten spelen. Maar ook kan laten groeien naar een resultaat. Dat doet hij dagelijks, dat doet hij wekelijks. Daar is hij mee bezig. Wat dat betreft is er niks veranderd ten opzichte van vorig jaar toen hij dit ook deed.
0: Hij klinkt ook niet paniekerig.
1: Nou, helemaal niet zelfs. Nee. En hij wil ook niet wijken van zijn speelstijl. En hij zegt ook, ik zie dingen waar ik blij mee ben. En er zijn bepaalde kleine details waarop we wedstrijden verliezen. Bijvoorbeeld afgelopen week een bal wordt op doel geschoten en via de voeten van een verdediger van ADO gaat hij erin. Een dekkingsfout en een heel mooi doelpunt van Iatare van afstand. Hij zegt als dat anders valt, dan zie ik ook gewoon dat wij daar hadden kunnen winnen, want ADO scoort wel zelf 2 keer. Mm-hmm. Dus daar wil hij ook helemaal niet van afwijken. Hij is wel iets realistischer gaan voetballen de afgelopen weken, want bijvoorbeeld tegen Groningen was het echt te aanvallend. En dat zag je gelijk terug, dat hij daarna wel iets meer in het realisme terugkwam. En hij is van mening dat de stijl die hij hanteert en de wijze waarop hij het ook vorig jaar heeft gedaan uiteindelijk gaat leiden tot punten.
0: Ja. Jij hebt op de training, of na de training, ook gesproken met Daryl van Mieghem, de aanvoerder. Zei
1: hij? Ja, nou ja, hij werd afgelopen week in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard gewisseld in de rust.
0: Au.
1: Ja, dat is eigenlijk altijd wel de eerste reactie die je dan krijgt. En ik was benieuwd in hoeverre dat nog steeds pijn doet bij een routinier.
3: Jij ging er afgelopen week in de rust uit. Doet dat nog wat met je als ervaren speler?
4: Tuurlijk. Elke speler baalt als hij in de rust eraf gaat.
3: Ja, Thomas Veit sloeg dan wel eens een deur eruit, maar dat zie ik jou niet doen.
4: Nee, gewoon rustig. En daar schiet ik ook niks mee op, weet je. Wat dat betreft ben ik misschien dan een binnenvetter, maar nee, leuk is anders.
3: Merken ze dat thuis dan wel?
4: Denk ik wel.
3: Ja? Ja. Is toch niet leuk?
4: Nee, is niet leuk, tuurlijk. Maar weet je...
3: Weet je de trainer de kop van je het maken?
4: Nee, waarom? Waarom? Nee, weet je, tuurlijk... De teleurstelling is dan even groot, 1 of 2 dagen en daarna gaan we weer verder.
3: Zet je dan ook een spiegel voor jezelf neer?
4: Tuurlijk. Ja. Ik ben oud genoeg om te weten dat het op dit moment nog niet goed genoeg was. Dus nee, absoluut.
3: Ja, komt zelfreflectie met de jaren?
4: Ik denk dat je, als je jonger bent, dat je eerder zou wijzen naar een andere speler, trainer, whatever. En als je wat ouder wordt, dan weet je denk ik wel heel goed wat goed is en wat slecht was. Dus nee, dat... dat zit wel goed.
1: Ja, er is nog hoop, Bas. Zelfreflectie komt met de jaren.
0: Absoluut. Ja, deze man die blijft behoorlijk...
4: Ja.
0: Heerlijk, hè? Nou, we gunnen ADO het beste. Morgenmiddag 16:30 in Enschede tegen FC Twente.
1: In Radio Sport natuurlijk eerst vanaf

0: Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone. Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
12: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
15: Het is precies 16:30 op Radio West. We gaan naar het nieuws met Jolanda Baaien. Jolanda, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Bij een hek van huisartsencentrum Klein Itterson in Gouda zijn onder meer delen van medische dossiers en persoonsgegevens van patiënten gestolen. De gegevens zijn inmiddels gevonden op het dark web en getroffen patiënten worden persoonlijk geïnformeerd. Ook een bedrijf in Noordwijk en een financieel adviseur in Delft zijn slachtoffer geworden van dezelfde hackers. Bij die bedrijven wordt nog onderzocht of er gegevens zijn buitgemaakt. Een arrestatieteam van de politie is gisteravond een woning in Gouda binnengevallen. Ze hebben daar een verwarde man aangehouden. Volgens de politie werkte hij niet mee en vormde hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving. De man is inmiddels overgedragen aan hulpverleners. De bewoners van de Debussy-flat, zeg ik het zo goed? Debussy.
15: Ja. Debussy, dat is de volksmond natuurlijk. Ja.
16: Debussy-flat.
15: Ja, ik moest zo lachen om je toen ik je hoorde zeggen.
16: Ja.
15: Ik snap het ook wel, hoor.
16: Ja, nou, ik leg het ook al uit aan jou. Mijn tante woont daar en die zegt dat dan zo. Ja, dus dat neem tuurlijk. Je dat over.
15: Ja, begrijp ik helemaal.
16: De Debussy-flat in Delft. Nou ja, die vragen de gemeenteraad om meer te doen tegen de aanhoudende overlast in en rond hun flat. Ze hebben naar eigen zeggen te maken met bedreigingen, vernielingen, zwaar illegaal vuurwerk, drugs en vervuiling. Dat meldt Omroep Delft. Hoewel de politie sinds deze zomer extra toezicht houdt, blijven de problemen zich volgens de bewoners voordoen. In een brief schrijven ze dat ze zich niet meer veilig voelen in en rond hun eigen woning. Ze willen dat de gemeente maatregelen neemt, zodat het weer normaal en veilig wonen wordt in die flat. En dan Den Haag, die wil een eigen Philomena-centrum openen. Dat is een plek waar vrouwen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld terecht kunnen. De gemeente gaat daarvoor samenwerken met Philomena in Rotterdam, waar al ervaring is met het snel op één plek helpen en beschermen van slachtoffers. Wethouder Ralf Sluis heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In het toekomstige Haagse centrum moeten vrouwen direct hulp kunnen krijgen zonder langs verschillende instanties te hoeven. De aanpak moet ook helpen om signalen van ernstig geweld eerder te herkennen.
15: Dankjewel, Jolanda. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem. Jordi, een goede middag. Ja, het is een beetje kom-si, kom-sa, hè?
17: Hallo, Bas. Voorlopig wisselt het weer een beetje van dag tot dag. Echt herfst wordt het

0: ook nog niet, maar een langdurige periode met stabiel nazomerweer, dus dagenlang zon en warmte, dat zit er ook niet in. Nou, vanavond en vannacht is het rustig hoor, de wind zwakt af, er zijn opklaringen, later kan wel makkelijk nevel en mist ontstaan. Het wordt vannacht 11 tot 13 graden. En morgenochtend kan het eerst mistig of bewolkt zijn, maar dat trekt op. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn, met morgenmiddag dan een wisselende hoeveelheid bewolking, zon, stapelwolken, droog en 21 graden maximaal, met later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Zondag kan het ook vrij stevig waaien en is het lange tijd bewolkt, periode met regen, een storing passeert. Pas 's avonds lijkt het wat op te klaren. Maandag een weer wat betere dag, ruimte voor de zon, overwegend droog en 22 graden. En dinsdag en ook de dagen daarna neemt de kans op regen toe, is er weer wat meer wind. En de middagtemperatuur in de loop van de week is al ongeveer 19 graden.
1: Dan gaan we naar de verkeersinformatie op deze vrijdagmiddag. Dat is meestal een wat rustiger middag. Bianca Damink bij de ANWB, is dat deze dag ook weer zo?
2: Ja, over het algemeen wel hoor, want echt heel veel files staan er niet. De meeste leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Er is alleen nog één uitschieter, want de nasleep van een ongeluk op de A4 veroorzaakt nog wel veel vertraging. Het is van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk waren even 3 rijstroken dicht, dus dan loopt het wel snel vast. Inmiddels is de weg weer vrij, dus de file wordt korter, maar je hebt nog ruim een half uur vertraging bij Hoogmade. Of vanaf Hoogmade moet ik zeggen, tot aan Rijswijk dus. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is nu bij knooppunt Ridderkerk een ongeluk gebeurd. Er is 1 rijstrook dicht. Dat kost je zo'n 10 minuten extra.
1: Jan, dankjewel en tot straks weer.
2: Tot zo.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Dankjewel, Jolanda.

0: Earth, Wind and Fire, September heet het liedje. Ja, we zitten natuurlijk in september. Vandaag, sterker nog, is het 9-11, hè? 11 september, 25 jaar geleden, vlogen die vliegtuigen in de twee hoge torens van het World Trade Center in New York. Nou ja, ik zei het net al, waar was jij toen dat gebeurde? En daarop reageerde een luisteraar uit Zoetermeer. En dat is Ellie van Rooyen. Ellie, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik was gewoon aan het werk op 9-11. Ik was roosters aan het maken voor de mensen op de technische afdeling toen in die tijd. En ja, na de melding van het eerste vliegtuig deden we de televisie aan. En toen hebben we het tweede vliegtuig erin zien vliegen. Nou ja, wat er dan door je heen gaat, is allemaal naar, zeg maar. Waar was jij op dat moment?
1: In Mexico City, in een hotel.
0: Was je op vakantie?
1: We waren op vakantie geweest via krasreizen. En we gingen die dag naar huis. En ja, we zitten te ontbijten. En dan zie je ineens een vliegtuig in de toren. En nog een keer een vliegtuig. En denk, wat is dat voor een rare film? Maar het was niet een rare film. Het was echt natuurlijk. En dat was echt onthutsend. Dat was echt onthutsend. En we zouden naar New York vliegen.
0: Oh.
1: Maar de luchthaven was gesloten. Dus het luchtruim was gesloten en we konden dus niet weg.
0: Nee.
1: En toen heeft de reisleider een bus gecharterd. En toen zijn we met de bus naar Cancún gereden. Maar dat is 1700 kilometer.
0: Zo dan, ja.
1: En de bus tocht tot Campeche. En dat was 5 uur. En toen ging maar slapen ook in de bus. En vertrek was natuurlijk heel moeilijk. Om 10:50 gingen we weer weg. Maar toen komen we dus bij het vliegveld. En toen zeiden ze, ja, 30 personen kunnen er mee. Maar we waren met z'n 42. Dus 12 mensen, die moesten natuurlijk moesten een beetje schipperen van wie gaat er mee. Nou ja, wij zeiden van, nou oké, wij gaan dan niet mee. Er waren mensen ook helemaal in paniek en dachten, nou, ga maar.
0: Ja.
1: Nou, en dus met die 30 personen gingen weg. En wij gingen dus verder naar Cancún.
0: Ja.
1: En toen kwamen we dus van de vlucht, even kijken, 13 september was dat, vlucht Mexico, hopelijk 8 uur dan naar huis. Maar toen kwamen we via Mexico City weer terug op de luchthaven. Maar toen werd er weer niet gevlogen. En toen hebben we dus naar het museum zijn we nog geweest. En we hebben nog een boottocht gemaakt. En we hebben wat dagen, zeg maar, door Mexico City, door de reisleider, fantastisch rondgegaan.
0: Ja. Ja, maar die trip naar New York, die zat er natuurlijk niet meer in, hè?
1: Nee, nee. En toen was het om 15 september. En toen konden wij uiteindelijk weg.
0: Ja.
1: Via Air France. En mijn man zat helemaal achter in het vliegtuig en ik zat helemaal voorin. Maar ja, we dachten, nou ja, we gaan naar huis, dat is ook goed.
0: Precies.
1: En het was of er een rare film aan de gang was geweest.
0: Ja, ja.
1: 5 dagen
0: Ja, dat is in jullie geval, had het dan directe gevolgen op je reis. En je moest wachten en plannen moesten omgezet worden natuurlijk.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, met de kinderen contact gehad, uiteraard natuurlijk. Die waren dus bij oppassen en zo. Dus dat was een hele rare tijd. Maar we waren toen weer blij dat we thuis kwamen. En we hebben nog wel die 5 dagen nog wel een extra vakantie gehad. Wel met spanning natuurlijk. Want iedere dag moest je weer naar het vliegveld toe om te kijken of je kon vliegen. En dat was natuurlijk... Dan zei de reisleider, kom, we gaan weer verder. En het hotel was weer geboekt. En dat was echt super geregeld.
0: Ja. En dat natuurlijk niet alleen. Want je staat, je bent toch ook een beetje in angst van wat gaat er dan gebeuren? Welke terroristische zaken kunnen we misschien nog meer verwachten? Want dat had ik zelf heel erg van. Wat gaat hier nog allemaal nakomen? Goed.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ellie, dankjewel voor je verhaal van 25 jaar geleden. Ja, dit zul je nooit vergeten, hè?
1: Nee, zeker niet. Toevallig heb ik een boekje. Ik heb nog nooit een reisverslag gemaakt. En dat is het enige reisverslag wat ik gemaakt heb.
0: Ja.
1: En vanmorgen dacht ik, goh, ik ga eens kijken. Waar heb ik dat boekje? En toen vond ik het. En toen, daar staat een reisverslag in. Dus zodoende dacht ik, ik ga bellen.
0: Ja, nou, je hebt gelijk ook, hoor. En als je dit hoort en je hebt ook een verhaal over 9-11 van 25 jaar geleden.
1: Ja.
0: Bel gerust. Misschien kan ik niet direct de telefoon opnemen. Dat kan ook, want ik heb natuurlijk nog meer te doen. Maar in ieder geval is het jou gelukt, Ellie. Dankjewel voor het bellen.
1: Ja.
0: En blijf lekker luisteren natuurlijk, hè.
1: Oh ja, we luisteren altijd. Oké.
0: Okay. Goed weekend.
1: Dag. Goed weekend. Dan hoor je.
0: The Plain White Tees. Hey there, Delilah. Hey there, Delilah.

0: ging nog over New York ook, hè? Ongelooflijk. Goed, we zijn toe aan...
1: de Radio West tijdmachine.
0: En dan de finale ronde waarin die ultra-compacte koffiemachine eruit moet natuurlijk. Hè? Dat is de hoofdprijs van deze week. Goed, we hadden een aantal mogelijke finalisten, maar je weet hoe ik dat altijd doe. Ik gooi een dobbelsteen. En daar rolt dan natuurlijk een nummertje uit. En aan dat nummertje is een naam gekoppeld. En dat is deze week de naam van Sam van der Meulen. Dus die heb ik aan de telefoon. Dag Sam, goedemiddag.
2: Hey Bas, goedemiddag.
0: Ja joh, je zit in de finale van de tijdmachine.
2: Ja, het is niet te geloven.
0: Ja, voor je het weet hobbel je naar buiten met die ultracompacte koffiemachine. Hou je van koffie?
2: Ja, zeker weten. Ik kan niet zonder, zou ik gaan zeggen. En ik had het er vanochtend al even over met mijn vriendin... ontbreekt het er nog aan. Dus dan kunnen we mooi daar koffie zetten als ik hem win.
0: Ja, ik snap het joh. Ja, precies dat. Precies dat. Ja, want vanmorgen was jij in aan de bak de kandidaat. En had je drie vragen goed. Ja, en zodoende zit je nu in de finale. Het kan snel gaan, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Sam, ja. wat ben je op dit moment aan het doen? Ben je nog aan het werk of zit je lekker thuis of wat dan ook?
2: Nou, ik zit net één dag voor mijn vakantie. Ik zit op dit moment in de tram richting jouw stad, Zoetermeer. Ik ga lekker met mijn vriendin tapas eten op de avond voordat ik wegga.
0: Zo, heerlijk. En waar gaat de vakantie naartoe?
2: Ik ga een treinreis maken naar eigenlijk een heleboel landen. Met de Orient naar Istanbul.
0: Oh ja. Dat is ja. Waar ook. Dat heb ik gisteren zelf nog voorgelezen in de uitzending. Want toen vroeg je een plaatje aan of dat was met de... Kopstaartplaat, weet ik niet meer precies, maar wat mooi joh. Ah, gaaf. Hoe kwam je op het idee om zo'n reis te gaan ondernemen?
2: Nou, ik zag het op een site staan van een organisatie voor groepsreizen waar ik vaker mee ga. En dit leek me toch wel een hele gave special. En ik kreeg ook al de vraag van iemand die van een eerdere reis kende of ik mee wilde.
0: Ja, lachen. Leuk. Nou, morgen gaat het allemaal gebeuren, maar vanmiddag kun je nog eventjes natuurlijk die hoofdprijs in de wacht slepen. Laten we eens even kijken. De tijdmachine, nou, let op, daar gaat hij. We doen de deuren dicht. En dan gaan de raderen draaien en de lampen gaan knipperen. Waar komen we nou terecht?
1: 1, 9, 8, 0.
0: Sam, 1980, dat is denk ik net voor jouw bouwjaar, hè?
2: Ja, klopt. Ik ben van 1984.
0: Okidoki. Nou ja, goed. We gaan eens kijken welke vragen de tijdmachine op het beeldscherm tovert. Ik moet zeggen, in de finale zijn ze over het algemeen wat makkelijker dan in de voorrondes. En dat komt natuurlijk omdat we graag willen dat die hoofdprijs gewonnen wordt. Want dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Eens even kijken hoor. De eerste vraag, terwijl ik de Vogeltjesdans op de achtergrond laat horen. Een grote hit in 1980, weet je nog? De elektronica's. Nou, dat was allemaal wat. Daar komt-ie.
2: Ja.
0: Een ongelofelijke prestatie op de Olympische Winterspelen van 1980... in het Amerikaanse Lake Placid. De pas 21-jarige Eric Heiden die haalt 5 gouden medailles. In welke sport blonk deze Amerikaan uit?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik volg het niet echt, maar...
0: Het is een sport waar de Nederlanders eigenlijk altijd de beste in zijn.
2: Dan zou ik gokken voor schaatsen.
0: We gaan snel naar vraag 2. 65 landen boycotten de Olympische Zomerspelen in Moskou in 1980. En dat komt omdat Rusland een Aziatisch land is binnengevallen. Welk land is de vraag?
2: Oei.
0: Rusland viel een Aziatisch land binnen omdat ze daar de machthebbers van toen wilden verslaan. Is uiteindelijk niet gelukt. Amerika heeft dat ook geprobeerd. En moest een paar jaar geleden met staart tussen de benen ook vertrekken daar. Is ook niet gelukt. Nou, over welk land heb ik het?
2: Dit is toch wel een hele moeilijke vraag, moet ik zeggen.
0: Ja. De Taliban is daar aan de macht.
2: Wat zei je?
0: De Taliban is daar aan de macht.
2: De Taliban is daar aan de macht. Oh.
0: Sam, maak me gek.
2: Ja.
0: De Taliban. Waar zijn ze nou de baas?
2: Afghanistan.
0: Afghanistan. Nou, dat is ook wat. Hè. De jury staat nu al te dansen op de tafel, Sam. Nog één vraag en dan moet het goed kunnen komen. Ja, dit gaat over muziek uit die tijd, Sam. Houd het hoofd koel, daar komt-ie. Welke Cliff heeft in 1980 een hit met het nummer Dreaming?
2: Dreaming.
0: I'm dreaming.
2: Richard.
0: Nou ja. Sam van der Meulen. Oh, jij zwijnt wel heel erg hoor.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, natuurlijk. Sam, wow. Dat wordt koffie zetten.
2: Ja, super.
0: Ja.
2: Wauw.
0: Goed.
2: Ik kan niet altijd roepen, want ik zit in de tram, maar...
0: Ik snap dat helemaal. Geeft helemaal niks van.
2: Ik ben helemaal blij.
0: Nou, helemaal top, jongen. Hartstikke mooi. Ik wens je een heel fijne vakantie en ik wens je heel veel fijne kopjes koffie.
2: Ja, dat zal wel lukken. Ik hou jullie op de hoogte.
0: Helemaal goud. Sam van der Meulen was dat. Hij won met een klein beetje hulp van his Radio Friends. De hoofdprijs in de tijdmachine van deze week. Cliff Richard.

Een van de vele hits van Cliff Richard. Deze kwam uit 1980. Niet toevallig natuurlijk. In 1980, het jaar waarin ik naartoe reisde met Sam samen in onze tijdmachine. En Sam die had met een klein beetje hulp, zal ik maar zeggen. De hoofdredacteur stond net voor het raam. Die had 3 van de 3 vragen goed. En toen ging die mooie hoofdprijs die ging er gewoon uit. Want dat moet natuurlijk wel, hè? Wat zitten we hier dadelijk met 100.000 koffiemachines? Tot aan het nieuws.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Het nieuwe college van Den Haag, met Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK, heeft vandaag de eerste begroting van haar hand gepresenteerd. En daarover straks meer in Westkom Thuis. Nu is het 5:01. Het nieuws bij ons uit de buurt, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
10: Goedemiddag. Bij een hek van huisartsencentrum Klein Ittersen in Gouda zijn onder meer delen van medische dossiers en persoonsgegevens van patiënten gestolen. Een bedrijf in Noordwijk en een financieel adviseur in Delft zijn slachtoffer geworden van dezelfde hackers. Den Haag wil een eigen Philomena-centrum openen, waar vrouwen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld snel hulp en bescherming kunnen krijgen. De gemeente gaat daarvoor samenwerken met Rotterdam, waar al ervaring is met die aanpak. En FC Schavenzande en Westlandia uit Naaldwijk spelen morgenmiddag vanaf 4 uur de derby van het Westland. FC Schavenzande zet vanwege eerdere problemen met vuurwerk extra beveiligers in. Meer regionieuws om 17:30. Nu het overige nieuws.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus, 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West Verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink.
12: Er staan in onze regio niet bijzonder veel files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 is een uitschieter van Amsterdam naar Den Haag, want bij knooppunt Prins Klausplein staat een pechgeval. Vanaf Hoogmade heb je daarom 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het is ook druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je ook een kwartier vast. Op de A20 rijdt het langzaam naar Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Het oponthoud is daar 10 minuten.
13: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
14: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
15: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
14: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
15: Al 100 jaar.
14: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Installatiebureau Van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Ja, we hebben het met gillende gitaren natuurlijk. En deze mooie verstilde versie uit 1992. Eric Clapton, Layla. Een heel goede middag. Het is 11 minuutjes over 5. En dit is Westkom Thuis tot 7 uur vanavond. Met straks tussen 6 en 7. Het happy hour, als je nog een plaatje wil aanvragen. Gewoon even mailen. bas@omroepwest.nl. Zo makkelijk kan het zijn. Vandaag presenteerde de gemeente Den Haag de begroting. En dat is een bijzondere, want het is de eerste van het nieuwe college. Zometeen ga ik erover praten met Marijn Kramer. Straks een trackje uit Hart voor Muziek. Je weet wel dat tv-programma bij ons op TV West. Het Levenslied staat daar centraal. Hagenaar Gerrit Snijder komt dan voorbij. En de kopstaartplaat. Vandaag zoek een plaatje die dat begint met het woord company. Omdat gisteren de band Bad Company het lied Bad Company als kopstaartplaat had. Dus ja, company is het woord dat we zoeken. Nou, dat is gelukt natuurlijk. Wat het is geworden, dat hoor je straks. Ik kan nog wel heel veel meer dingen zeggen. Ga ik niet doen. Lekker een plaatje draaien van Michael Jackson en Diana Ross. Ease on the Road. Uit The Wiz natuurlijk.
1: Come on, Dorothy. Don't you care enough?

0: He's on Down the Road uit The Wiz, Michael Jackson en Diana Ross samen. Het is kwart over vijf. West komt thuis. Vandaag presenteerde de gemeente Den Haag de begroting. En dat is natuurlijk een bijzondere. Want het is de eerste begroting van het nieuwe college met Hart voor Den Haag, de VVD, het CDA en DENK. Politiek verslaggever Marijn Kramer die is op het stadhuis geweest. Hij was erbij. Er was een persconferentie natuurlijk net. Marijn, heel goedemiddag.
1: Ja, heel goedemiddag. Ik zit nog steeds op het stadhuis.
0: Oh, neem me niet kwalijk, joh. Ja, jij werkt ook echt op afstand. Het is helemaal geweldig. Hey, bijzonder moment natuurlijk hè, voor het nieuwe college. Wat valt het meest op aan deze begroting?
1: Nou, allereerst, het is precies wat je zegt, hè. Het is een heel bijzonder moment. Het zijn natuurlijk de eerste tekenen van wat er met de stad gaat gebeuren de komende jaren. Wat opvalt in veel gevallen is duidelijk waar geïnvesteerd moet gaan worden en waar ook bezuinigd moet gaan worden en om hoeveel dat dan precies gaat. Maar hoe dat dan bezuinigd moet worden en waar de investeringen precies in worden gedaan, ja, dat is eigenlijk nu nog niet duidelijk. En daarvan zegt VVD-wethouder Lotte van Basten-Batenburg, ja, die uitwerking van de plannen, die komt nog. De komende weken gaat het vooral over het geld dus. Waar mag op bezuinigd worden en waar mag dan weer meer in worden geïnvesteerd?
0: Marijn, waar worden dan de grootste klappen verwacht en waar zitten dan de grootste investeringen?
1: Nou, de grootste klappen die vallen wel bij sociale zekerheid in de stad. Om maar wat voorbeelden te noemen. Hè. Er wordt bijvoorbeeld bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Zo ongeveer zo'n 5 miljoen euro. Werkgelegenheidsprojecten, ja, daar wordt ook op bezuinigd. En verder wordt er ook gekeken naar welzijnssubsidies. Daar wordt ook op bezuinigd. Dan moet er vervolgens ook nog flink op het stadhuis zelf gesneden gaan worden. Daar ligt een taak om in de overheid zelf, of eigenlijk in het eigen vlees, zoals dat dan heet, hè, 43 of 42 miljoen euro te bezuinigen. Nou, dat moet dan gebeuren door dus dan efficiënter te werken, bijvoorbeeld.
0: Denk je dat er ambtenaren uit moeten op het stadhuis?
1: Nee, dat zei Lotte van Basten-Batenburg ook heel expliciet. Kijk, je hebt natuurlijk wel het verhaal van Amsterdam, hè, waar nu, waar gisteren dan 250 miljoen euro bezuinigd wordt en waar ook al de eerste ontslagen vallen. Maar dat is hier niet aan de orde. Hooguit dat mensen een iets andere taak zullen gaan krijgen. Maar de bezuinigingsronde is niet zo fors als dat we dat kennen, bijvoorbeeld van de andere grote G4-stad Amsterdam. En hier kan ook nog wel geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld. Dus 28 miljoen gaat er bijvoorbeeld naar het versnellen van de woningbouw. 100 miljoen per jaar wordt er gestoken in de doorstroom van het verkeer in de stad. En er moeten per jaar 20 BOA's extra's worden aangenomen. Dus ook in de veiligheid, daar wordt ook in geïnvesteerd.
0: Oké, dus 4 jaar lang 20 BOA's erbij. Aan het einde van de rit dus 80 extra BOA's, begrijp ik dat?
1: Precies.
0: Oké. Zijn dat eigenlijk grote verrassingen, die investeringen en die bezuinigingen?
1: Nou, dat niet. Je moet eigenlijk deze begroting zien als een doorvertaling van dat coalitieakkoord, hè, wat een paar weken geleden werd gepresenteerd. Dat is eigenlijk precies wat het is. De plannen zijn weliswaar nog niet zo heel concreet, maar ja, daarvan zegt de wethouder van, nou, die worden het komende jaar worden die een stuk concreter. Van de zomer zijn er afspraken gemaakt. Voor volgende zomer moet dan duidelijk worden hoe dan precies alle investeringen en ook alle bezuinigingen uiteindelijk rond gaan komen.
0: Ik kan me zo voor indenken dat er wel reacties op zullen zijn natuurlijk. Hoe reageren de oppositiepartijen bijvoorbeeld?
1: Nou, D66 heeft bijvoorbeeld al een reactie de wereld ingezonden. En die zegt eigenlijk dat ze zien dat er vooral wordt gekozen voor grote ambities. Hè. Denk aan de woningbouw. Dat zien ze als een positief iets. Maar het probleem is ook, zeggen ze, politieke keuzes om de ambities waar te maken, die worden vooruitgeschoven. Ook zijn er wel wat kanttekeningen die ze hebben. Hè. Dus bijvoorbeeld als het dan gaat om de maatschappelijke opvang. Daar is vanaf volgend jaar niet genoeg geld voor. Voor bijvoorbeeld de doorstroming en de begeleiding van de mensen. Waar gaan ze dan naartoe, is dan een vraag die zij stellen. En er wordt dan ook wel bijvoorbeeld vanaf volgend jaar extra in cultuur geïnvesteerd. Terwijl er tegelijkertijd ook 2,5 ton wordt bezuinigd op bijvoorbeeld Amare. Oplopend tot 1 miljoen structureel vanaf 2030. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk zegt D66 van ja, het is allemaal wat tegenstrijdig. Aan de ene kant wordt er dus wel geïnvesteerd. Aan de andere kant wordt er dus ook bezuinigd. Dus het is een beetje een soort, een beetje laveren, hè?
0: Ja. Nou goed, ja, hoe gaan we dan de komende maanden laveren?
1: Nou, wat ik al zei, hè, kijk, het duurt nog wel even voordat de plannen van dit nieuwe college concreet gaan worden. De komende maanden werken de wethouders in ieder geval al plannen uit. Dat moet ook duidelijker gaan worden hoe het er precies uit moet gaan zien. Wat ik dus al zei, voor volgend jaar zomer zou dan dus echt een duidelijker beeld moeten zijn van hoe die plannen er allemaal uit moeten gaan zien.
0: Marijn Kramer, dankjewel.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Zometeen in West komt thuis een track uit Hart voor Muziek. De kopstaartplaat komt voorbij. En om 5:30 krijg je natuurlijk het nieuws met Jolanda Baaiens.

0: naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf 61 euro.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Het is precies 17:30. Je luistert naar Radio West. Het nieuws met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie onderzoekt 4 incidenten waarbij afgelopen zomer vrouwen op de fiets zijn aangevallen in recreatiegebied Delftse Hout in Delft. 2 vrouwen werden van hun fiets getrokken en aangerand. Een derde werd mishandeld en een vierde wist te voorkomen dat ze van haar fiets werd geduwd. De politie onderzoekt of de zaken met elkaar te maken hebben, omdat ze in korte tijd en in hetzelfde gebied gebeurden. Het signalement van de verdachte van de laatste mishandeling komt deels overeen met dat van de verdachte van de aanrandingen in juli. Bij een hek van huisartsencentrum Klein Ittersen in Gouda zijn onder meer delen van medische dossiers en persoongegevens van patiënten gestolen. De gegevens zijn inmiddels gevonden op het dark web en getroffen patiënten worden persoonlijk geïnformeerd. Ook een bedrijf in Noordwijk en een financieel adviseur in Delft zijn slachtoffer geworden van dezelfde hackers. Bij die bedrijven wordt nog onderzocht of er gegevens zijn buitgemaakt. Een arrestatieteam van de politie is gisteravond een woning in Gouda binnengevallen en heeft daar een verwarde man aangehouden. Volgens de politie werkte hij niet mee en vormde hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving. De man is overgedragen aan hulpverleners. En dan FC Schravenzande en Westlandia uit Naaldwijk. Die spelen morgen de derby van het Westland.
12: Ja,
13: jawel.
12: Tuurlijk.
13: Heel spannend natuurlijk. Die wedstrijd die begint om 16:00 op het Juliana Sportpark in Schravenzande. Supporters zijn al weken bezig met sfeeracties en grote spandoeken. Verenigingsmanager John Jonk van Schravenzande vertelde aan de collega's van Omroep WOS dat hij de wedstrijd met vertrouwen tegemoet ziet.
14: Nou, weet je, we zitten eigenlijk zo vroeg in het seizoen. Ik denk nog heel weinig over zeggen. En ik denk dat de laatste wedstrijden die we tegen Westlandia gespeeld hebben, die hadden een positieve uitslag voor Schavenzande. Dus ik zit er wat dat betreft wel positief in. Ik denk wel dat Schavenzande zeg maar licht favoriet is.
13: Nou, dat is lekker dat hij dat denkt natuurlijk.
12: Ja.
13: Omdat er vorig seizoen discussie was over vuurwerk en fakkels rond de derby, zet FC Schravenzande morgen stewards en extra beveiligers in. En bezoekers kunnen worden gefouilleerd.
12: Okidoki. Nou, laten we hopen dat het allemaal een beetje normaal blijft.
13: Ja, dat denk ik wel.
12: Daarom. Dan gaan we naar Jordi Bloem, dienstdoende weerman. Jordi, het is een beetje komsie, komsa, hè?
15: Hallo Bas. Ja, voorlopig wisselt het weer een beetje van dag tot dag. Echt herfst wordt het ook nog niet. Maar een langdurige periode met stabiel nazomerweer, dus dagenlang zon en warmte, dat zit er ook niet in. Nou, vanavond en vannacht is het rustig hoor. De wind zwakt af. Er zijn opklaringen. Later kan wel makkelijk nevel en mist ontstaan. Het wordt vannacht 11 tot 13 graden. En morgenochtend kan het eerst mistig of bewolkt zijn. Maar dat trekt op. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met morgenmiddag dan een wisselende hoeveelheid bewolking. Zon, stapelwolken, droog en 21 graden maximaal. Met later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Zondag kan het ook vrij stevig waaien en is het lange tijd bewolkt. Periode met regen, een storing passeert. Pas 's avonds lijkt het wat op te klaren. Maandag een weer wat betere dag.

0: ruimte voor de zon, overwegend droog en 22 graden. En dinsdag en ook de dagen daarna neemt de kans op regen toe. Is er weer wat meer wind. En de middagtemperatuur in de loop van de week is al ongeveer 19 graden.
1: Nou, echt komsie, komsa, als ik het zo eens hoor. Dan gaan we naar de verkeersinformatie met Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
1: Hoe staan we ervoor?
2: Nou, er staat nu 70 kilometer file in onze regio. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Dus ja, het rijdt her en der wel langzaam, maar het loopt niet echt uit de hand. Op de A4 gaat het ook weer langzaam de goede kant op. Want dat was de grootste bottleneck van deze middag. Er stonden meerdere pechgevallen. Inmiddels zijn alle rijstroken nu open. Van Amsterdam naar Rotterdam sta je nog wel 20 minuten in de file op die A4. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A44 is het ook nog wat drukker. Van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. 10 minuten is het oponthoud. En op de A20 naar Hoek van Holland sta je ook 10 minuten in de file nog bij Rotterdam-Delfshaven.
1: Dankjewel, Bianca. Tot later.
2: Later.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Van Morrison, The Bright Side of the Road op Radio West.
1: Hart voor muziek.
0: Hart voor muziek, iedere vrijdagmiddag om 5 uur op TV West. En dan ieder heel uur in de herhaling. Het levenslied staat natuurlijk centraal. En deze week kun je onder andere een optreden daarvan... of in Hart voor muziek zien van Gerrit Snijder. Dat is een Hagenaar. Hij is geboren op 11 juli 1999. Heeft helemaal geen formele conservatorium of muziekopleiding genoten of wat dan ook. Op zijn 9e kreeg hij een keyboardje, leerde zichzelf lekker spelen, gewoon puur op gehoor. In de zomer van 2016 pakte hij voor het eerst een microfoon en dat was in het Haagse Café Rustenburg. En dat debuut dat sloeg zo goed aan dat hij besloot om vol voor een zangcarrière te gaan. Hij scoorde de laatste jaren steeds grotere hits in het Nederlandstalige en urban levensliedcircuit. Dat is een mooi woord voor Scrabble. Zijn singles Spijt, een samenwerking is dat met SHQQ. En een zomerse plaat, Cubaans Café, die braken allebei de grens van 1 miljoen streams op Spotify. Dat zijn serieuze getallen natuurlijk, hè? Hier is hij dan, Hagenaar Gerrit Snijder, te zien in Hart voor Muziek op TV West. Cubaans Café.

Dennis Williams, een grote hit uit 1984. Let's hear it for the boy. Het is 6:15. Zometeen dan gaan we lekker de kopstaartplaat doen. Gisteren was de kopstaartplaat Bad Company van de band Bad Company. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord company, gezelschap. Nou, wat het is geworden, dat hoor je zometeen. Na Roxette, It Must Have Been Love.

0: Na ABBA, de meest succesvolle band uit Zweden, Roxette. It Must Have Been Love.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren was de kopstaartplaat van de band Bad Company met het liedje Bad Company. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord company. Of een goede vertaling daarvan natuurlijk. Sam uit Den Haag die schrijft: hey Bas, zo, dat is een opgave voor de kopstaartplaat om een goede titel te vinden. Uiteindelijk toch gelukt iets te vinden, namelijk Company of Strangers van Third Eye Blind. Ik kende het nog niet, dus stiekem alvast even geluisterd. En ik vind hem lekker uitbundig om het weekend en mijn vakantie, zo schrijft hij, mee in te gaan. Groetjes, fijne uitzending, nu nog vanuit Den Haag, maar straks dus lekker op vakantie. Goeie vakantie, Sam. Carla Slootwegse schrijft: hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Mel Vintage Future, afgekort naar Mel VF, met het lied Company Store. Een fijne uitzending en een goed weekend gewenst door Carla. Carla, dank. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, het is lastig om met Company een goede kopstaartplaat te vinden, maar het is me toch gelukt, want ik kom met Company Store, daar is die weer, van Mel VF. De Nederlandse band die geformeerd is rond Melanie Jonk uit, ja hoe kan dat ook anders, Volendam, en bovendien ook nog de kleindochter van good old Piet Veerman. Wie kent hem niet? Nou inderdaad. Ja, en Kees, die band bestaat ook nog uit drummer Ton Dijkman. En Dijkman is een bekende Nederlandse sessiedrummer. Hij drumde ook jarenlang in de band van Marco Borsato. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, ik kom er één nummer vinden, namelijk Company Culture van de Britse punk rock meidenband de Lambrini Girls. Dat is wat. Dankjewel Koos. En jij ook een goed weekend natuurlijk. Hè? Piet van der Poel uit Zoetermeer, hij schrijft: hoi Bas, zat vanmiddag, donderdagmiddag was dat, te kijken naar La Vuelta. Vandaag was er een tijdrit met de finish in Jerez de la Frontera. Prachtige stad in Andalusië, waar ik lang geleden natuurlijk geluk heb gehad enige tijd te mogen verblijven. En toen dacht ik, zo schrijft Piet, zou ik iets kunnen vinden met een Spaanse vertaling van Company en een connectie met Jerez de la Frontera. Nou, dat is natuurlijk een mooie zoektocht. En je gelooft het of niet? Maar ik heb wat gevonden, zo schrijft Piet. Compañera del Alma Tangos. Van Juan Moneo. Maar beter bekend als El Torta. Dat zal dan wel zoiets als de taart betekenen. Maar dat heb ik niet opgezocht. Een flamenco-zanger is het uit Jerez de la Frontera. Rauwe stem, doorleeft, soms bijna pijnlijk. De titel heeft iets bijzonders. Compañera del Alma betekent letterlijk metgezel van de ziel. Iemand die zo dicht bij je staat dat het woord vriend eigenlijk niet meer genoeg is. Ja, en dan die muziek, zo schrijft Piet. Met tangos wordt hier niet de tango beduurd zoals die kennen uit Argentinië. Maar een vorm binnen de flamingo. Ritmisch, warm, meeslepend. Maar bij El Torta altijd met dat rauwe randje. Dat is dus het voorstel van Piet, die ons ook allemaal een heel goed weekend wenst. Dankjewel, Piet. Tilly Vertuin, zij schrijft: ha, lieve Bas. Kijk, pluspunten natuurlijk. Hier mijn suggestie gelijk maar weer. Company of Friends van Carrie Elkin. Ik vind dat een leuk nummer. En Company in het Frans wilde ik wel, maar ik was te lui om keihard te zoeken. Ja, zo gaat dat, Tilly. Je kan niet altijd vol gas geven natuurlijk, hè. Dankjewel en een goed weekend. Martin Mulder, hij schrijft: hoi Bas, lekker hoor, Bad Company. Ik heb nog meer bluesrock als bijdrage voor de kopstaartplaat. Company Policy van Rory Gallagher. Groet van Martin. Martin, dank. Romeo, hij schrijft: hoi Bas, Company vertaald naar het Italiaans. En dan kom ik uit op het volgende nummer. Azienda Bella van Zalbo. Fijne uitzending en iedereen een mooi weekend gewenst door Romeo. Geert Slootweg, hij schrijft: hoi Bas, mijn keuze voor de kopstaartplaat is een nummer van Linda Davis, Company Time. Fijne uitzending en alvast een goed weekend met de groetjes van Geert. Geert, dank. Luidjes, met de kopstaartplaat blijven we vandaag in eigen land. Company Store van Mel Vintage Future is de kopstaartplaat. En is tegenwoordig afgekort naar Mel VF, want dat is gewoon ietsje pitsy makkelijker. De kleindochter dus van Piet Veerman, daar gaat hij. Company Store.

0: Op startplaats van vandaag. There's a company next door. Company Store van Mel Vintage Future, Mel VF Art afgekort. Voor maandag zoeken we in deze reeks van muzikaal aaneengeregen momenten dan een plaat die begint met het woord store. Dat mag je ook vertalen natuurlijk naar een andere taal. Het woord store moet het eerste woord zijn in de kopstaartplaat van aanstaande maandag. Je suggestie kan naar bas@omroepwest.nl. En straks na zessen.
1: Happy hour at 6.
0: Precies. Een verzoekje aanvragen. Zelfde mailadres. bas@omroepwest.nl.
2: 7 minuten. Daarin kan wat gebeuren. Als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer. De tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
3: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard. Maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
4: Goal! Zit erin!
3: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 4:30.
1: Op 89.3 Radio West.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Nu bij Dirk. Chicken tonight. 1,99. Dat is lekker voordeel.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: In West Komt Thuis gaan we zometeen jullie verzoekjes draaien in Happy Hour at 6. Het is nu 6:01. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Jolanda Baaiens.
16: Goedenavond. Afgelopen zomer hebben zich 4 vrouwen bij de politie gemeld. Die zijn lastiggevallen door een man in recreatiepark De Delftse Hout in Delft. 2 vrouwen zijn aangerand, 1 van de fiets getrokken en een andere vrouw kon dat voorkomen. De politie onderzoekt of er sprake was van 1 of meerdere daders. Bij een hek van huisartsencentrum Klein Ittersen in Gouda zijn onder meer delen van medische dossiers en persoonsgegevens van patiënten gestolen. Een bedrijf in Noordwijk en een financieel adviseur in Delft zijn slachtoffer geworden van dezelfde hackers. En FC Stravenzande en Westlandia uit Naaldwijk, die spelen morgenmiddag vanaf 4:00 de derby van het Westland. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Files en vertragingen worden je verteld door Bianca Daming van de ANWB.
19: De meeste files leveren nog maar een paar minuten vertraging op. Het is nog wel wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk heb je al met al nog een kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland sta je nog zo'n 10 minuten in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.
20: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
22: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
24: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
26: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
27: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
29: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek.
1: Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

0: De Bee Gees Staying Alive. Aan het begin van het derde en laatste uur van West komt thuis op deze vrijdag. En je weet het, hè, op de vrijdag dan is het
1: Happy Hour at 6.
0: Plaatje werd aangevraagd door Veronique. En ja, ze schrijft... Nou Bas, ja, de hele week heb ik nog niks van me laten horen. Toch even op de valreep een verzoekje. Ik heb eindelijk weekend. Lang weekend zelfs, een week of 8, schat ze. Dat komt, ze krijgt een nieuwe knie. Na een jaar lang van spuiten in het gewricht is het nou echt helemaal op. En ja, ze kijkt er naar uit om met die nieuwe knie volgend jaar weer te genieten van de rugzak. En dan ergens lekker wat heuvels en bergwegen onveilig te maken met de ouderwetse benenwagen. Veronique, een ontzettend beterschap. Goed traject gewenst, zeg maar. En goed revalideren natuurlijk. Hè. Maar het moet vast goed komen. En dit was alvast een plaatje om de spirit er lekker in te houden. Goedenavond als je net inschakelt, 12 minuutjes over 6. Straks in het programma, even buurten in Leiden, in het Rondje Regio. Dat doe ik met Emiel van Aalst. En straks om 7:15 ongeveer speel ik weer dat spelletje in zijn achteruit. Ik heb een plaat van een wereldband. Echt een wereldwijd en zijd bekende band. Met muzikanten die hun sporen meer en meer en meer en meer dan verdiend hebben. In zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij dan aan mij doorgeeft welke plaat dat is. En de eerste die dat met het goede antwoord doet, die krijgt vanavond een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. En dat is natuurlijk toch wel even lekker zo aan het begin van het weekend. Dus hou dat spel in de gaten. Maar gezellig meedoen en het foute antwoord geven is ook allemaal prima. Helemaal niet erg. Goed, zometeen dus dat Rondje Regio. Eerst nog eventjes een ander verzoekje om dat eventjes lekker tussendoor te doen. Zo kreeg ik een e-mail van Charles Schuit. Hij schrijft: beste Bas, kan jij straks voor mij en mijn vrouw, Wai Jung heet zijn vrouw, het nummer Musica van Michel Sardou draaien? Heel erg, bedankt alvast.
2: Les souvenirs les plus tenaces, ce sont trois notes de musique, entraînant tout mélancolique, de la coqueluche à la retraite, jour de malheur ou jour de fête,

bezoek van Charles Schuiten, speciaal voor zijn vrouw Wai Jung. Muzika van Michel Sardou. En dan een mail die ik al een paar dagen geleden binnenkreeg. Zo'n lange mail, ik ga hem lekker voorlezen. Hij is van afkomstig van Ben Mol uit Katwijk. Een verzoekje, hij zegt, ja. Ik heb een dingetje, dat gaat alles bij elkaar zo'n 10 minuten in beslag nemen. Dat is misschien een beetje te veel van het goede. Nou, inderdaad Ben, want daarmee geef ik andere mensen te weinig kans natuurlijk om ook een plaatje gedraaid te krijgen. Maar zijn verzoekje gaat over een band die zijn oorsprong vond in Düsseldorf in 1982, Duitsland dus. De band was actief in de jaren 82-90. Het eerste nummer, getiteld Dr. Mabuse, dat werd geproduceerd door Trevor Horn. Trevor Horn is natuurlijk een man die we kennen die achter heel veel successen zit. Trevor Horn maakte zelf korte deel uit van de band Yes. We kennen de band waar het over gaat ook van nummers als Jewel, Eye to Eye en P Machinery. Propaganda, daar gaat het natuurlijk over. Nummers zijn allemaal terug te vinden op het album A Secret Wish. Nummer wat hij graag zou willen horen, maar dat vind ik een beetje te lang. En Ben weet dat ook, dat is ook geen probleem. Dream Within a Dream, erg lang stuk. Mooi stuk overigens, duurt 8 minuten, gaan we niet doen. Wel dan als alternatief The Murder of Love. Een vrij onbekend nummer. En die ga ik lekker voor je draaien natuurlijk, Ben. En hij schrijft verder vanuit een zonnig Duitsland. De hartelijke groet allemaal, want de komende dagen ga ik weer heerlijk zweefvliegen. Muzikale groet aan iedereen en iedereen een zonnig weekend toegewenst. Oh, geweldig. Nou Ben, zorg ervoor dat je op de goede manier landt, zeg maar. Hè? Want vliegen is niet zo moeilijk, maar landen, dat is het belangrijkste. Heel veel plezier daar in je zweeftoestel. Geweldig lijkt me dat. Genieten van de stilte en het zuizen van de wind langs je raam. Oh. En dan natuurlijk dat hoogtepiepertje van jullie altijd. Hè? Je weet wat ik bedoel. Propaganda!

The Murder of Love, Propaganda, Duitse band uit de jaren 80 op verzoek van Ben Mol. En dan een verzoek van Henk en zijn vrouw Diana, zijn er allebei helemaal gek op. Wat dan nou op de band Coldplay? Ze gaan stad en land af, zeg maar, letterlijk en figuurlijk, om Coldplay te kunnen zien spelen. En een van die liedjes die eigenlijk nooit live gespeeld wordt, maar die prachtig mooi is, zo zegt Henk, dat is deze. Het liedje heet O, het is gewoon alleen de letter O. Coldplay, voor jullie.

0: Andere plaat van Coldplay op verzoek van Henk en Diana. Het liedje O. Alleen maar de letter O. Het dagoverzicht van 6:30 met Jolanda Baaiens natuurlijk. Het komt eraan en straks nog veel meer van jullie verzoekjes.
1: Minder betalen.

0: prik beter beschermt. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Het is 6:30 op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met Jolanda Baeins. Jolanda, goedenavond.
8: Goedenavond. De man die eind mei dreigde met een bom in het stadhuis van Den Haag blijft voorlopig vastzitten. Door de dreiging moesten het stadhuis en de centrale bibliotheek destijds worden ontruimd, maar explosieven werden niet gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man nog altijd psychische problemen en is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Zijn advocaat wilde dat hij met een enkel band zou worden vrijgelaten, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Bij een hek van huisartsencentrum Klein Itterson in Gouda zijn onder meer delen van medische dossiers en persoonsgegevens van patiënten gestolen. De gegevens zijn inmiddels gevonden op het dark web en getroffen patiënten worden persoonlijk geïnformeerd. Ook een bedrijf in Noordwijk en een financieel adviseur in Delft zijn slachtoffer geworden van dezelfde hackers. Bij die bedrijven wordt nog onderzocht of er gegevens zijn buitgemaakt. De Rijnlandse Modestichting roept de gemeente Leiden op om meer werk te maken van een betere omgeving van monumenten. De stichting denkt daarbij vooral aan plekken waar molens staan. Door nieuwe bebouwing eromheen raken de molens ingegroeid, waarschuwt Bart Vermeulen de gemeente. Hij noemt wat molens op waar het om gaat.
9: Zo rond molen De Herder en de Rode Burgermolen, de Kikkermolen, daar zie je echt wel die behoorlijk ingegroeid zijn geraakt. Het is goed dat ze nadenken over wat heeft welk monument in zijn omgeving nodig om niet te beschadigen of te ontsieren. Het is niet per se een lijstprobleem, maar Leiden is natuurlijk wel een stad waar in de stad ook een aantal molen staat. En dat is juist de oproep ook voor Leiden gericht ga echt per object naar vergoed kijken.
8: Dit weekend is het dus Open Monumentendag. Er zijn veel molens te bekijken. FC Schavenzande en Westlandia uit Naaldwijk spelen morgen de derby van het Westland. De wedstrijd die begint om 4:00 op het Juliana Sportpark in Schavenzande. Supporters zijn al weken bezig met sfeeracties en grote spandoeken. Verenigingsmanager John Jonk van Schavenzande vertelde aan de collega's van Omroep WOS dat hij de wedstrijd met vertrouwen tegemoet ziet.
10: Nou, weet je, we zitten eigenlijk zo vroeg in het seizoen. Ik denk nog heel weinig over zeggen. En ik denk dat de laatste wedstrijden die we tegen Westlandia gespeeld hebben, die hadden een positieve uitslag voor Schavenzande. Dus ik zit er wat dat betreft wel positief in. Ik denk wel dat Schavenzande licht favoriet is.
8: Omdat er vorig seizoen discussie was over vuurwerk en fakkels rond de derby, zet FC Schavenzande morgen stewards en extra beveiligers in en kunnen bezoekers worden gefouilleerd. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
7: Jolanda,
8: fijn weekend.
7: Dankjewel Jolanda, jij natuurlijk ook een fijn weekend. En dan natuurlijk naar het weer met Jordi Bloem.
11: Nou, vanavond en vannacht is het rustig hoor, de wind zwakt af, er zijn opklaringen. Later kan wel makkelijk nevel en mist ontstaan. Het wordt vannacht 11 tot 13 graden. En morgenochtend kan het eerst mistig of bewolkt zijn, maar dat trekt op. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met morgenmiddag dan een wisselende hoeveelheid bewolking, zon, stapelwolken, droog en 21 graden maximaal. Met later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Zondag kan het ook vrij stevig waaien en is het lange tijd bewolkt. Periode met regen, een storing passeert. Pas 's avonds lijkt het wat op te klaren. Maandag een weer wat betere dag. Ruimte voor de zon, overwegend droog en 22 graden. En dinsdag en ook de dagen daarna neemt de kans op regen toe.

0: is er weer wat meer wind. En de middagtemperatuur in de loop van de week is al ongeveer 19 graden.
1: Jordi, dankjewel. En dan nog een staartje van de avondspits. Bianca bij de ANWB. Bianca, goedenavond.
2: Goedenavond, Bas. Ja, er staat nog één file, want er is net toch weer een ongeluk gebeurd. Eigenlijk waren bijna alle files helemaal opgelost. Mm-hmm. Maar op de A16 sta je nu weer een kwartier vast, van Rotterdam naar Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord zijn twee rijstroken dicht. En het staat daar vast vanaf knooppunt Terbrechtseplein.
1: Dankjewel, Bianca, en een goede wacht, hè.
2: Dankjewel, fijn weekend.
3: West komt thuis.

0: Eind augustus is uitgekomen, My Friend van Direct. Prachtig weer hoor. Het is weer grote klas, het is weer grote klas. Het is een voorlopertje van hun nieuwe album. Het zit er ook aan te komen. Dan een verzoekje binnengekregen van Ruurt van Dam. Hij schrijft Hadi Bas. Hierbij weer een lekkere Italo om het weekend mee te beginnen. Uit 1988, Dragon's Legend van Koto. Het bevat samples van het videogame uit 1983, Dragon's Lair. Bij gamers wel bekend. Oké, nou, ik heb weer wat geleerd van jou, admiraal. Dank je wel. Lekker hoor, Koto. Dragon's Legend.
1: Please save me. The cage is locked. With the key, the dragon keeps it around.

0: Op verzoek van Ruurt van Dam, lekker hoor. Koto, Dragon's Legend.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer dat spelletje In zijn achteruit. De plaat die we vanavond zoeken, die klinkt in zijn achteruit zo. Ja, dat is geen makkelijke, maar wel een heel mooie. 070-390-5454 voor dat spelletje In zijn achteruit. En als jij dat nou goed raadt, mij als eerste het goede antwoord doorgeeft, heb ik hier voor jou liggen een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. 070-390-5454. Het fragmentje laat ik zo meteen natuurlijk nog wel even horen. Marco Lotter die vraagt de hele week al filmmuziek aan. Sterker nog, uit tekenfilms. En Bright Eyes hoort daar natuurlijk ook bij. Hè? Deze is voor jou, Marco. Art Garfunkel.

0: Collega Ludo kwam net nog even de studio binnenlopen. Hij zei, ah, oh, wat is dat toch een mooi liedje. Hè? Van Art Garfunkel, Bright Eyes. Allemaal op verzoek van Marco.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan dat spelletje In zijn achteruit. De opgave van vanavond, hij is niet makkelijk. Maar het liedje waar het over gaat is wel weer heel erg mooi. Dat wel natuurlijk. 070-390-5454 om mee te doen aan dat spelletje In zijn achteruit. Mooie prijs te verdelen, maar ja, dan moet je wel bellen. En dan moet je het ook nog goed hebben natuurlijk. Een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. En dan laat ik je nu de opgave nog even horen. Luister goed, zet je oor goed scherp. Ja, hartstikke mooi hoor. 070-390-5454. Wat is dit In zijn achteruit, titel en artiest? En de grap is dat ik mensen zie bellen, maar dan toch ook weer snel zie ophangen. En dat betekent dat er een hoop twijfel is. Maar dat geeft helemaal niks. Je kunt altijd even vragen om een snipperhintje natuurlijk. Dat is één ding. En meedoen is belangrijker dan winnen. Foute antwoord geven is geen schande natuurlijk. Hè? Nou, iemand die zich niet schaamt om een fout antwoord te geven, maakt hem geen bal uit. Die zit lekker op de camping in Warmond. Komt uit Den Haag en hij heet John. Dag John, goeie avond.
2: Hoi, goedenavond Bos.
0: Hoi, goedenavond. Ja, je was al vrij snel met inbellen. Was het voor jou toch behoorlijk herkenbaar?
2: Nee, dat niet, maar ik wil graag een snipper in. Ik twijfel.
0: Jij wil graag een snipper in. Oké, John. Zet trouwens de radio daar bij jou wat zachter, want anders zijn we vanavond om 10 uur nog bezig. Dat is de omgekeerde. Ja. Heel goed. Jij zei, ik wil een snipper in. Oké. Ja, zo beter, John. Helemaal goed. Luister goed. Hier komt jouw snipper in. Let goed op.
1: Snipperhint.
0: Oh ja, dit is toch wel een trickertje hoor, John. Een heel belangrijk stukje in die plaat.
2: Nee, ik heb het fout.
0: Heb je het fout, joh?
2: Ja, ik heb het fout. Ik hoef niet eens te antwoorden.
0: Ja, maar kijk uit, joh. Dadelijk gaat Harry of Adrie er in één keer vandoor met die prijs.
2: Ja, maar ik dacht dat... Kom uit de wedstrijd volgens mij, maar dat is het dus niet.
0: Nee, dat is niet helemaal goed, John. Dankjewel voor het inbellen. Ik wens je een ontzettend goed weekend daar op het Warmondse, daar zo. Op de camping. Dan ga ik naar Harry in Leidschendam. Harry, een good evening.
3: Goedenavond, Bas.
0: Was het de snipperhint waarvan je dacht van ja, nou moet ik even bellen?
3: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen. Mijn eerste gedachte was, dit is van... Mm-hmm. Maar die snipperhint had ik even nodig om bevestiging te krijgen dat het inderdaad van is.
0: Wat goed van jou, joh. Hartstikke goed. Ja, leuk.
3: Dat weet je wel niet. Ik kan er natuurlijk nog tegen na zitten.
0: Ja. Maar ja, we kennen jou een beetje. Dus blijf lekker hangen, Harry. Want achter jou, in je nek hijgend, Adrie Bel uit Vlaardingen. Dag, Adrie.
4: Hey, goedenavond.
0: Good evening.
4: Hallo.
0: Hij is moeilijker dan gemiddeld, denk ik. Klopt dat, Adrie?
4: Ja, nou, ik had in mijn hoofd, het is
0: Oh, ja. Oké. Okay, ja. Dan stel ik voor dat we maar eens even aan Harry gaan vragen wat hij dan...
3: Nou, ik hoor aan het aantal lettergrepen van van Adrie dat hij twee lettergrepen heeft voor de band. En voor het liedje? Ja, die lettergrepen van de band zijn dan nog eens een keer hetzelfde, denk ik.
0: Ja.
4: Het is eigenlijk één lettergreep van de band, toch? Maar dan twee keer.
0: Ja. Maar van de titel, beste heren, tel ik toch echt wel vijf keer een... Begrijp je?
4: Nou ja, zeg.
0: Ja, nou goed.
3: Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Bas, ja, zit er een apostrof ergens in?
0: Dat is correct en tevens juist.
3: Ja.
0: Kom maar door.
3: Dat kan ik er maar zeggen.
0: Ja, kom maar door.
3: Toto met I'll Be Over You.
0: Ja, goed hoor.
4: Ja.
0: Zeker wel. I'll be over you. Oh, mooi hè? Prachtig. Applaus valt jou ten deel natuurlijk. Adrie, had jij dit ook in gedachten? Ik vrees van wel.
4: Ja, zeker.
0: Ja, joh.
4: Na die snipper in tas, hoor maar.
0: Dat geeft helemaal niks. Dat is helemaal geen schande. Je weet het. Kom ik even terug weer bij Harry. Harry, ben jij wel een liefhebber van de muziek van Toto? Wat vind jij daarvan?
3: Ja, zeker. Ik ben een enorme liefhebber van Toto. En misschien leuk om even te vertellen dat specifiek dit liedje, I'll Be Over You, is het liedje van mijn broer en mijn schoonzus. Dat vinden zij een heel speciaal liedje. Okay. Dus,
0: nou. Ja, dat is een mooi verhaal natuurlijk. Ja, helemaal goed. Nou, die vraag stel ik ook aan Adrie. Adrie, ben jij een liefhebber van de muziek van Toto?
4: Ja, fantastisch.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Ik heb al een aantal concerten van ze gezien.
4: Ja, ik heb nooit een concert gezien, maar toen die, wat was dat, die paarse CD geloof ik, de Seventh One.
0: Ja,
4: geweldig.
0: Goed, hè? Oeh, hou op.
4: Ja,
0: mee eens hoor, mee eens. En volgens mij staat I'll Be Over You op de Seventh One. Ik weet het niet eens helemaal zeker. Weet jij dat, Harry, misschien uit je hoofd?
4: Hij staat erop.
0: Ah, hier. Nou, dat bedoel ik.
3: Nou, dan heb ik nieuws voor jullie beiden. Hij staat er niet op.
4: Oh, nee. Oh, de Wikimedia-pedia.
0: Ja. De Frikipedia kunnen we ook noemen. Ja.
3: Nee, oh,
0: maakt niet uit.
3: Dit liedje staat op de LP Fahrenheit.
0: Oh, ja, dat had ik natuurlijk.
4: Ja, natuurlijk.
3: Voorganger.
0: Ja, het is makkelijk om nu ja natuurlijk te zeggen, Adrie. Hey, kom op.
4: Ja, maar die is gewoon de Musipedia van Westen.
0: Ja. Is ook weer waar. Nou ja, goed, joh. Ik merk in ieder geval dat mijn luisteraars, of onze luisteraars, de luisteraars van Radio West, over het algemeen veel meer van muziek weten dan ik. En dat vind ik altijd heel leuk om te horen. Mannen, ik ga die plaat lekker draaien. Ja, Harry, jij bent een mazzelaar. Als jij nog een nieuw t-shirtje nodig hebt of een nieuw gymschoentje met een paar mooie veters erin. Ja, de eerste aanzet wordt gegeven met deze prachtige prijs. Hè?
3: Een paar nieuwe schoentjes, altijd leuk, Bas. Dus is welkom.
0: Helemaal goed. Wat zullen we doen, jongens? Zullen we nog even 50 seconden volpraten met z'n drieën? Want dan kan ik met die plaat in zijn geheel gewoon lekker afsluiten. Dat is toch een goed idee, hè?
4: Ja,
0: we maken er gewoon een soort babbelbox van op kosten van de belastingbetaler. En dankjewel.
4: Oh.
0: Ja, schandalig natuurlijk. Nou ja, over belasting gesproken. Ze zijn er nog weer niet uit, hè? Wat er nou met die box 3 moet gebeuren, zeg maar.
4: Dat is,
0: dat is als je geld hebt, Adrie. Heb je geen geld?
4: Nee, box 3, dan denk ik alleen aan een autowasserij.
0: Oh, ja, precies. Ja, dan moet je gewoon naar binnen en dan kom je schoon weer naar buiten.
4: Ja, dus verder heb ik er niks mee te maken.
0: Nee, precies. Mannen, ik wens jullie allebei een ontzettend prettig weekend en zo. En ik zeg dag tegen jullie allemaal.
3: Insgelijks.
0: Joe, dag. Dag. Doei. Veel plezier morgen.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
14: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
13: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
15: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
13: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Er staat nog file door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienen Noordbrug staat 3 kilometer file door de bergingswerkzaamheden. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Er is 1 rijstrook dicht.
17: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
18: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
19: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
20: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Installatiebureau van Ginderen.
21: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
23: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
4: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
5: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
4: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
5: Al 100 jaar.
4: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
9: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit, en mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
8: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
10: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
8: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
9: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
8: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
12: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
13: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Morgen zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een top toen en Kevins muzikale rad.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.
4: Called at this moment.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
7: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
6: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
8: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
11: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten daarbij gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het worden steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om vier afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Volgens onderzoekers zijn de sporen zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer dan nog. Er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Alsjeblieft, je auto is weer tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, lijkt wel.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren. Maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
17: Voor ieder thuis een

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het is een zeldzaam indrukwekkende expositie in dat 9-11 Memorial Museum in New York. Je ziet er het totaal verwrongen geraamte van een brandweerwagen, waarvan geen enkel bemanningslid uit de vlammen terugkeerde. Je hoort de stem van kaper Mohammed Atta, die de vliegtuigpassagiers maat om rustig te blijven zitten. Maar het indrukwekkendst vond ik toch het rek met achtergelaten fietsen van fietscouriers die net op het verkeerde moment in de torens waren. Op tijd om hun pakje af te leveren, maar te laat om nog voor de dood weg te fietsen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen komen er 11 landen van de zogenoemde BRICS-groep bij elkaar in India. Een topontmoeting van onder meer Brazilië, Rusland, India en China. Samen vertegenwoordigen ze 40% van de wereldbevolking. Waar gaan ze het over hebben? Het publiek bij het festival in Venetië klapte er 25 minuten lang zijn handen voor stuk. De Israëlische documentaire NASA. Wat is er zo bijzonder aan die film? En morgen is in Theater Diligentia in Den Haag de première van het zogenoemde Prinsjescabaret. Ik praat er straks over met Patrick Nedekoorn en met Sanne Wallis de Vries. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 11 september.
2: De grootste vraag is wat er precies is misgegaan bij het ongeluk in Zwitserland, het busongeluk.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg.
2: Maar zeker weten we het niet. Ook niet de directeur van OAT, die met de chauffeur heeft gesproken.
4: Nou, ik heb absoluut niet inhoudelijk met de chauffeur gesproken over wat er gebeurd was. Mijn gesprekje met de chauffeur was niet anders dan even zijn stem horen, even contacten hebben.
2: 5 mensen kwamen om het leven. 40 inzittenden raakten gewond, van wie 3 ernstig. Een nachtmerrie.
4: Dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: De lichtgewonden zijn ondertussen teruggebracht naar Oostenrijk, waar ze hun vakantie doorbrachten.
5: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is.
2: Alarmcentrale Eurocross gaat in gesprek met ze over hoe ze terug willen reizen naar Nederland.
6: Durf je nog in een bus te stappen? Kunnen wij ons voorstellen dat dat niet het geval is? Dan gaan we kijken naar alternatieven voor, zoals vluchten.
2: Vuurwerk op het veld, al is het maar 1 vuurpijl, dan wordt voortaan de voetbalwedstrijd gestaakt.
7: Nee, helemaal niks aankijken, ook niet stilleggen. Gewoon staken van de wedstrijd, iedereen weer naar huis.
2: Deze supporter is het er roerend mee eens.
8: 100% mee eens om meteen te staken, klaar. Ja. Moet ook eens een keertje afgelopen zijn, toch?
2: Maar er is ook kritiek. Je speelt de raddraaiers in de kaart. Die zijn er juist op uit om de wedstrijd stil te leggen.
9: Dus op het moment dat je ze nog makkelijker maakt om een wedstrijd gestaakt te krijgen, dan geef je de volste sleutels van het kippenhok.
2: 11 september 2001. Iedereen weet waar die was op die dag, 25 jaar geleden. De dag waarop de Twin Towers vielen en de wereld veranderde.
10: Ja, ik weet het nog. Dat was de dag van gisteren eigenlijk. Ik weet maar waar ik was precies. In de kamer. En de moeder van mijn kind die belde mij van, joh, je moet de tv even aanzetten, want Amerika is aangevallen.

0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En de krant van morgen, Clemens Peters. Drugsgebruik is steeds meer weggelegd voor de theoretisch opgeleide, heeft de Volkskrant ontdekt. En ze praten er ook steeds openlijker over. En er is een merkwaardige spagaat ontstaan. Het gebruik wordt steeds gewoner, terwijl de smokkel steeds harder wordt aangepakt.
2: De krant heeft op het Lowland Festival zijn voelsprieten uitgestoken en gesproken met vele moderne drugsgebruikers. Aan het eind van het artikel een verklarende woordenlijst met de meest voorkomende termen in de wereld van de drugs. Na lezing weet je precies wat een nakkie is en waarom een popper voor sommigen handig is als het op seks uitdraait en wanneer je veroordeeld bent tot het verrichten van een plafonddienst.
1: 15-jarigen lezen niet meer. En we leveren een hele generatie laaggeletterden af, waren de kreten deze week naar een alarmerende meting. NRC ging op onderzoek uit in de praktijk en ondervindt veel bevestiging van die ontlezing, maar ziet ook wel wat lichtpuntjes.
2: Dat veel pubers niet meer lezen, klopt. Want ze zijn veel te overprikkeld door de wereld die door algoritmen wordt beheerst en waarin een boek geen plaats meer heeft. Maar de krant vindt ook jongeren die lezen juist wel leuk vinden. Ik vind het heerlijk na een dag school met al die prikkels. Je hoeft eigenlijk helemaal niks. Gewoon alleen maar lezen.
1: Manfluencers beloven je rijkdom, succes en een aantrekkelijk lichaam. Daarvoor moet je wel hun leefregels opvolgen. De 22-jarige Mika Etema gehoorzaamde ze allemaal, maar de beloftes werden niet waargemaakt. Dus stapte hij uit de manosfeer. Maar dat kostte wel moeite, zegt hij in Trouw.
2: De vrouwen die in katzwijm zouden moeten vallen voor Mika bleken een fata morgana. In 2023 kreeg ik wel een relatie, maar dat werkte totaal niet. Zij en haar vriendengroep wilden vaak uitgaan, rookten wiet en gebruikte drugs. Binnen de manosfeer leerde ik zulke mensen te zien als degenerates. Lage kwaliteit mensen met een slechte invloed die je absoluut moest mijden.
1: Is AI een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid? Steeds meer experts waarschuwen daarvoor. En dat zijn niet de minste. Wat is het gevaar, vraagt de Telegraaf zich af. En dat blijken zelfstandige AI-agenten te zijn die onafhankelijk kunnen opereren en alleen maar geïnteresseerd zijn in het doel en niet hoe dat doel bereikt wordt. En daar zit de angst.
2: AI-expert Jarno Duursma zegt: sommige scenario's zijn wel spannend, maar uitroeien gaat te ver. Je moet het een beetje zien alsof je je persoonlijke assistentrobot naar de binnenstad stuurt met de opdracht een winterjas te kopen. Onderweg slaat hij een autoruit in en haalt daar een jas uit. Het doel is bereikt, maar wel met schade.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Betty Wright, Clean Up Woman. De Houthi-rebellen in Jemen hebben de controle over een belangrijke zeestraat in de Rode Zee in handen gekregen. Met de inname van een belangrijke havenstad en een eiland in de nauwe doorgang van Bab el-Mandeb kan het voor de internationale scheepvaart nog moeilijker worden om olie vanuit de Golfstaat en Saoedi-Arabië te vervoeren. Grote vraag is nu wat de rebellen met de nieuw veroverde gebieden gaan doen. Marina de Recht is Jemen-deskundige en antropoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat kunnen die Houthis eigenlijk gaan doen na de inname van die nieuwe gebieden?
1: Ja, de grote angst is natuurlijk dat ze die zeestraat gaan sluiten of tol gaan heffen, net als in de straat van Hormuz gebeurt. Dat ze de hele grote invloed zullen uitoefenen op de zeevaart. En er gaat heel veel schepen gaan er door die straat, namelijk door de Rode Zee naar de Middellandse Zee, maar ook vanuit Saoedi-Arabië door die straat naar de Golf van Aden, Indische Oceaan. Het is gewoon een hele belangrijke.
0: Want ze hebben al eerder schepen tegengehouden, toch?
1: Nou, ze hebben recent, bedoel je? Of lang?
0: Nou, met Israëlische schepen
1: precies,
0: na 7 oktober.
1: Dus ze hebben eigenlijk niet alleen schepen tegengehouden, ze hebben schepen aangevallen toen de oorlog genocide in Gaza bezig was. Mm-hmm. En dat heeft enorm veel invloed gehad op de scheepvaart. Zij vuurden dan echt drones en raketten af. Op dit moment is dat niet aan de hand. Mm. Maar de bedoeling die zij zelf hebben, volgens hun zeggen, is dat Saoedische schepen tegen zullen worden gehouden en andere schepen kunnen gewoon doorvaren.
0: En waarom is dat specifiek nu weer opgeleid?
1: Dat is opgeleid omdat eigenlijk was er een bestand tussen Jemen en Saoedi-Arabië, tussen de Houthis en Saoedi-Arabië sinds voorjaar 2022. Dus al ruim 4 jaar lang is er eigenlijk niet hard gevochten tussen die partijen. Maar half juli is er een vliegtuig wat uit Teheran kwam, waarin een delegatie zat van een vertegenwoordiging van de Houthis die bij de uitvaart van Ali Khamenei waren geweest. Die kwam terug en eigenlijk heeft het regeringsleger met steun van Saoedi-Arabië dat vliegtuig belet te landen op het vliegveld van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. En daar zijn de Houthis heel erg boos over geworden. Die zeggen dat is een schending van het bestand. En eigenlijk hebben ze dat gepakt als een manier om ook weer op Saoedi-Arabisch grondgebied drones en missiles af te vuren. En dus in de Rode Zee Saoedische schepen aan te gaan vallen. Of eigenlijk nog niet eens aan te vallen, meer te beletten. Daar door te varen. Ja.
0: De Houthis krijgen steun van Iran. Ja. Hoe groot is de invloed van Teheran op de rebellen?
1: Heel groot. Ja. Maar we moeten de Houthis niet zien als een puppet, zeg maar, die alleen maar doet wat de Iran wil. De Houthis zijn een beweging die al in de jaren 90 op zijn gekomen in Jemen. In de jaren 2000, zeker na 2011, aan macht hebben of steeds meer macht hebben gekregen, militair heel sterk zijn geworden, in 2014 een groot deel van Jemen in handen hebben genomen. We noemen ze nu rebellen, maar eigenlijk zitten zij al meer dan 10 jaar stevig in het zadel in een groot deel van Jemen. En zij krijgen heel veel de laatste jaren, zeg maar laatste ruim tien jaar, heel veel militairen en technische steun van Iran. Dus Iran, ze zijn ook een deel van de as van verzet, zoals die wordt
0: genoemd. Maar het zijn geen marionetten.
1: Het zijn geen marionetten, precies, dat is een mooi woord. Het zijn zeker geen marionetten, maar het is wel zo dat het feit dat zij nu zo snel bijvoorbeeld deze Bab el-Mandeb hebben in kunnen nemen en dat gebied daaronder, dat heeft zeker te maken met wat er aan de hand is in de straat van Hormuz.
0: Want hoe zit dat dan?
1: Omdat nu zijn die twee zeestraten gesloten, of eigenlijk in handen van Iran. Jemenieten appten mij, Iran has now Bab el-Mandeb. Iran heeft niet Bab el-Mandeb, maar ze hebben wel een hele belangrijke bondgenoot, de Houthis, die Bab el-Mandeb af kunnen sluiten of daar tol kunnen gaan heffen, wat ze maar willen.
0: Voor de Jemenieten is het opnieuw weer geweld, hè, waar ze mee te maken krijgen. Wat betekent dat voor de bevolking?
1: Voor de bevolking is het echt verschrikkelijk. Eigenlijk moet ik zeggen dat de Jemenitische bevolking, dat weten we ook al meer dan 10 jaar... enorm lijden onder de oorlogssituatie. Wat ik aan het begin zei, is het de afgelopen 4 jaar wat rustiger geweest. Is er hoop geweest dat er een vredesakkoord gesloten zou worden tussen de Houthis en Saoedi-Arabië. En dus ook het Jemenitische regering. De regering, er is een regering, maar die heeft eigenlijk heel weinig macht. En dit zet alles weer op het spel. Dat bestand is gewoon geschonden en wordt weer gevochten. Er zijn
0: komen bijna geen hulpgoederen binnen, hè?
1: Komen al heel lang geen hulpgoederen binnen. Er zijn heel veel mensen weer op de vlucht geslagen. Ik las iets van 15.000 in die regio. Er zijn mensen gedood natuurlijk aan de kant van de vechtende partijen. Maar dit is een verschrikkelijke ontwikkeling voor de Jemenitische bevolking.
0: Het klinkt niet als iets wat zich snel laat oplossen. Hangt er toch een beetje misschien ooit vrede in de lucht?
1: Dat kunnen we alleen maar blijven hopen. Dit is nu ruim 10 jaar gaande. De internationale gemeenschap zou veel meer kunnen doen.
0: Ja.
1: De Houthis zijn vaak toch ook wel het hand boven het hoofd gehouden. Er wordt ook wel gezegd door Jemenieten, de internationale gemeenschap heeft liever de Houthis dan bijvoorbeeld moslimbroeders. Of zeg maar wat religieuzer. De Houthis zijn ook heel religieus, maar anders dan bijvoorbeeld andere religieuze partijen. Dus er is heel veel zorg en weinig hoop. Ik heb nu weinig hoop, maar we kunnen alleen maar hopen dat er toch een keerpunt komt. En ook dat de Houthis nu bijvoorbeeld niet die hele straat dicht zullen gooien, maar inderdaad doen wat ze zeggen.
0: We zullen het moeten afwachten, mevrouw de Recht. Dank u wel. Morgen brengen meer dan 250 gitaristen een ode aan John Mayer. En het is een initiatief van gitariste Ed Struilaert. Die is hier in de studio. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Met zijn gitaar op schoot. Hè?
2: Ja, ook dat nog.
0: Ja. Waarom die ode aan John Mayer?
2: Nou, ik ga vanaf eind deze maand een theatertour doen rondom John Mayer's plaat Continuum. Die bestaat dus morgen precies 20 jaar. Dus ik dacht, dat is een mooie kick-off om dat te gaan doen. En om te laten zien hoe belangrijk die plaat is geweest, dacht ik dat te gaan doen met zoveel mogelijk gitaristen.
0: Hoeveel zijn het er?
2: Op dit moment zijn het er meer dan 250.
0: Zo.
2: Die zich hebben ingeschreven, ja.
0: En dat gaat zich morgen afspelen?
2: Ja, morgenochtend, ja.
0: Ja? Ja. En wat gaan jullie dan spelen met z'n allen?
2: We gaan het liedje Waiting on the World to Change gaan we spelen. Ik dacht, weet je, dat nummer is een beetje een soort passief protestnummer. Kunnen we wachten tot de wereld verandert. Ik dacht, we zijn nu 20 jaar verder, beste John Mayer. Het is tijd om actie te ondernemen. We kunnen de wereld niet veranderen met 250 gitaristen, maar we kunnen misschien het plein voor beeld en geluid wel net even een uurtje mooier maken.
0: Want daar gaat het zich morgen afspelen.
2: Daar gaat het zich afspelen.
0: Buiten ook.
2: Ja, buiten. Ja, het is mooi weer morgen. Ja. Droog.
0: Wij krijgen alvast een voorproefje, want je gaat een nummer spelen van Mayer. Wat gaan we horen?
2: Ja, een liedje wat op Continuum staat. Wat mij betreft een van de mooiste liedjes op die plaat. Het heet Slow Dancing in a Burning Room.
0: Ga je gang.

0: Het Struinaard hoorde u. Hij speelde Slow Dancing in the Burning Room van John Mayer. En ik wens je veel plezier morgen bij Beeld en Geluid. Ja, zo ging het gisteren maar liefst 25 minuten door. Een staande ovatie na de vertoning van de Israëlische documentaire NASA op het filmfestival van Venetië. Lieve Trio, een Belgisch filmjournalist, vond meer de Morgen en de VRT was er ook. Ja, Lieve, je was niet bij deze vertoning, maar wel bij de persvertoning. Werd daar ook zo uitvoerig geapplaudisseerd?
1: Daar werd wel bijzonder uitvoerig geapplaudisseerd voor een persvisie, laat ons zeggen. Dus de pers is meestal iets terughoudender als het gaat over applaus, of zeker als het gaat over staande ovaties. Mm-hmm. De makers zitten dan natuurlijk ook niet in de zalen, dat moet je er ook bij vertellen. Wij zien de film zonder dat de ploeg in de zaal zit. Daar werd ook geapplaudisseerd, wat toch wel aangeeft dat de pers zeer overtuigd is. Want het gebeurt ook heel vaak dat er films gewoon geen applaus krijgen. Dus,
0: En soms is het ook een wedstrijd in applaus, hè? Ja, 20 minuten, 25 minuten.
1: Zo wordt het inderdaad een beetje voorgesteld, wat ik persoonlijk een klein beetje idioot vind. Ja. Maar kijk, wie ben ik? Ja.
0: En terug naar deze documentaire. Wat is het voor film?
1: Het is inderdaad een documentaire die in het grootste geheim gedraaid is in Israël door Yuval Abraham en Rachel Zor, twee Israëlische documentairemakers en activisten, moet ik er ook bij zeggen, die 3 jaar dus hebben gewerkt aan een film over de militaire operatie in Gaza, zoals het in Israël wordt genoemd, de genocide zou je ook kunnen zeggen, de manier dus eigenlijk waarop de mensen in Gaza structureel en systematisch werden getarget met luchtbombardementen en vooral de manier waarop daar eigenlijk ook veel burgers bij werden omgebracht en bijna ook wel getarget. Want het punt van die film is de Hamas-agenten of de Hamas-terroristen, die werden niet zomaar in een militair hoofdkwartier of zo getarget. Die werden in hun bed, in hun eigen thuis getarget. Dus ze werden gelokaliseerd door hun telefoons, wat op zich al enigszins een foutenmarge bevat, toch wel, want daar werd ook AI voor ingezet. En dan werden daar dus 's nachts bombardementen op ingezet, waarbij dan veel burgerslachtoffers zouden vallen. Daar werd een soort berekening van gemaakt op voorhand. Dan kon je op een map, op een computer klikken. Dan werd er aangeklikt dat gebouw, die verdieping, daar zullen 20 NASA bij vallen. NASA is een letterwoord. En dat letterwoord staat dus voor de hoeveelheid burgerslachtoffers die wellicht zullen vallen bij zo'n luchtaanval. Maar natuurlijk, je hoort ook meteen, Koen, als je zegt 20 NASA, dan zeg je niet 20 mannen, vrouwen, kinderen zullen sterven bij die aanval. Dan zeg er zal een beetje schade zijn.
0: Ja, en dat verhaal wordt verteld door Israëlische militairen en veiligheidsagenten, hè?
1: Klopt, inderdaad. Dus het is ook volledig anoniem. Dat is ook wel natuurlijk jammer in zekere zin, want dan kan je het makkelijker opzij schuiven als wie zijn die mensen eigenlijk? Maar het zijn dus wel degelijk 24 mensen uit de Israëlische inlichtingendiensten en uit het leger die mee hebben gewerkt, actief hebben meegewerkt of zelfs nog steeds meewerken aan die luchtaanvallen en nog andere aanvallen in Gaza, en die dus uit ervaring kunnen spreken en ons kunnen zeggen hoe het daar van binnenuit eraan toe gaat.
0: En ze komen onherkenbaar in beeld.
1: Inderdaad, ze zitten dus 's nachts in het duister op een dakterras in Tel Aviv. Tel Aviv is geen toevallige keuze, want daar zetelt het leger van Israël. Daar hebben ze hun hoofdzetel en van daaruit, van op afstand dus, worden die luchtaanvallen uitgevoerd dan op een scherm. Ja.
0: En hoe praten die mannen en vrouwen over hun acties?
1: Dat is heel moeilijk in te schatten. Aan de ene kant denk je, dat moeten toch mensen zijn met een bepaald schuldbesef. Want ze zijn akkoord om over hun daden te spreken in een documentaire. Anderzijds heb je niet het gevoel dat die mensen heel erg gekweld worden. Sommigen wel, sommigen spreken wel een beetje over dat het hen niet helemaal goed zit wat ze daar doen of gedaan hebben. Maar tegelijk heb je toch ook niet het gevoel dat ze het verschrikkelijk vinden of dat ze in zak en as zitten door wat ze hebben gedaan.
0: Ja, en de manier waarop ze erover praten, wat kun je daarover vertellen?
1: Het is afstandelijk, feitelijk, kil. Het geeft je koude rillingen, kan ik wel zeggen, omdat het zo systematisch is. Het is echt een systeem. En in die zin herinnert het soms aan andere periodes uit de geschiedenis waar ook mensen op industriële schaal werden uitgeroeid. En ja, die vergelijking maak ik niet zelf. Die wordt in de film zelf ook gemaakt door de inlichtingen, de agenten van de inlichtingendiensten. Die zeggen zelf, ten eerste zijn er enkele die zeggen het is een genocide. En er is ook één man die zegt, ik begrijp nu hoe de nazi's zijn geraakt waar ze zijn geëindigd. Vroeger snapte ik het niet, maar nu kan ik het mij wel iets bij inbeelden.
0: Wat niet zomaar is voor iemand die uit Israël komt, hè?
1: Nee, dat is inderdaad niet niks. Je ziet in de film bijvoorbeeld

0: mensen van hun eigen diensten de geheimen gaan blootleggen, omdat ze natuurlijk zelf... Kijk, we hebben dit zien gebeuren, bijna live, op onze telefoons, op onze computers. We hebben het gezien, maar er werd altijd een draai aangegeven. Het was omdat Hamas mensen als burgers als menselijk schild gebruikt. Het was omdat er een terrorist zich schuilhield in een school enzovoort. Er werd altijd een draai aangegeven. Deze documentaire maakt het zeer moeilijk om dat allemaal nog te ontkennen. Dus natuurlijk hadden de makers, waren de makers bang dat Israël hen zou tegenwerken en zou misschien zelfs straffen of opsluiten. Dus daarom hebben ze het in het grootste geheim gedaan. En is die film ook pas een week voordat het festival van Venetië van start ging, is die dan pas aan de selectie toegevoegd.
1: En is het ook echt zo'n indrukwekkende film, lieve?
0: Ja, dat vind ik absoluut wel. Ja. Vorig jaar hadden we in Venetië de film The Voice of Hind Rajab. Ging ook over Gaza, maar ging over één specifiek geval. Eén meisje, een vreselijk verhaal natuurlijk. Heel emotioneel. Deze film gaat over een systeem. Dus op zich is het een film die killer is, die feitelijker is, die minder op de emotie werkt, maar toch door de schaal van de dingen, door de onmenselijkheid ervan en de ontmenselijking, ga je toch wel... Ja, het maakt een hele, hele diepe indruk. En ik heb op het einde van de film toch een paar minuten nodig gehad om mezelf weer bij elkaar te rapen en verder te gaan met mijn dag. Ja, en dat is ook natuurlijk de bedoeling van zo'n film. Hè. Een impact maken, de internationale steun voor Israël daaraan een beetje laten afbrokkelen, zodat dat het ook kan stoppen. Want dat is ook een punt dat de film maakt. Het is nog altijd gaande. Het is niet gedaan. Nee. Dus we moeten het stoppen. Daar gaat het over.
1: Ja, de makers waren eerder succesvol met een Oscar voor hun documentaire No Other Land.
0: Ja.
1: Is de kans groot dat dit op een gouden leeuw gaat uitdraaien?
0: Dat is een heel moeilijke vraag, omdat je natuurlijk... Ja, wat moet een jury met zo'n film? Kiezen ze voor een film die, net wat ik net zei, een impact kan maken, die belangrijk is, die vind ik toch ook wel heel goed gemaakt is, hoor. Niet alleen op een journalistiek gebied, maar die ook gewoon...
1: Goed in elkaar zit.
0: Goed in elkaar zit, met knappe beelden. Of ga je toch wel puur voor cinema gaan, voor iets dat een grote filmische waarde heeft. Het is natuurlijk ook bijvoorbeeld soms een vergiftigd geschenk voor een film met zo'n politieke boodschap om die prijs te krijgen, want dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, ze hebben hem die prijs gegeven vanwege de boodschap, het is eigenlijk niks waard. Maar ik denk toch wel dat hij een heel grote kans maakt om te winnen, omdat het gewoon zo'n goede film is. Ja.
1: En dat gaan we dan morgen ontdekken?
0: Correct. Morgenavond wordt die prijs uitgereikt.
1: Lieve Trio, Belgisch filmjournalist voor onder meer De Morgen en de VRT. Dankjewel voor je heldere uitleg.
0: Graag gedaan.
1: 11 landen die de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen komen morgen samen in India voor de jaarlijkse BRICS Summit. In deze snel veranderende wereld staat er veel op het spel. India-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, Caroline Stolten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, BRICS, welke landen zijn dat ook alweer? Waar hebben we het dan over?
2: Nou ja, oorspronkelijk hebben we het over 4 landen. Brazilië, Rusland, India en China. En het was ooit eigenlijk alleen een economische beschrijving voor gewoon 4 grote opkomende economische machten. Maar dat is een groep geworden die zich gestaag heeft uitgebreid. Waar nu ook Iran, Indonesië, de Verenigde Arabische Emiraten...
1: Zuid-Afrika,
2: Ethiopië, Indonesië. Een hele variëteit aan landen bij is gekomen.
1: En waarom werken ze samen?
2: Nou, oorspronkelijk was de bedoeling van de BRICS om toch echt de stem van het mondiale zuiden te zijn.
1: Ja.
2: He, er was veel onvrede met wat zij zagen als de westerse dominantie van grote internationale instituties zoals de VN, de IMF, de Wereldbank. En het idee achter de BRICS was, kunnen wij samen als opkomende machten een vuist maken om dat toch tot een iets gelijkwaardiger systeem te vormen.
1: Er zijn ook deelnemende landen die elkaars bloed wel kunnen drinken. Iran en de Emiraten. Hoe gaat gastland India dat allemaal vreedzaam bij elkaar brengen?
2: Nou, deze summit, en daarom is het ook zo interessant, is echt wel een test van India's diplomatieke gewicht binnen de BRICS, maar ook gewoon in de wereld. Dit is niet de eerste summit in India dit jaar. Hè, dus Modi heeft intussen ook een hoop ervaring in het balanceren van verschillende belangen. Maar iedereen kijkt wel naar vooral Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Want dat is het op het moment door de Iran-oorlog ook het meest in het oog springende meningsverschil binnen de BRICS-groep.
1: En wat is het belangrijkste discussiepunt? Waar zal het vooral om draaien? Want met de huidige Iran-oorlog leiden vooral de hardgroeiende economieën in Azië onder die hoge olieprijzen. Is dat de kern?
2: Dat is zeker een agendapunt. Maar wat bij BRICS echt belangrijk blijft, is het idee van hoe kunnen we onze economieën steunen in de wereld.

0: ook hoe kunnen we recht doen aan veranderende geopolitieke verhoudingen wat dat betreft. De BRICS hebben zelfs geprobeerd in een poging om gewoon met z'n allen minder afhankelijk te worden van de dollar een eigen munteenheid op te richten. Mm-hmm. Nou, dat plan hebben ze laten varen, maar heel hoog op de agenda staat hier wel het faciliteren vooral van internationaal betalingsverkeer. Dus hoe kunnen ze in hun eigen nationale munteenheid toch makkelijker ook digitaal betaalverkeer faciliteren. Ze willen een gemeenschappelijk fonds voor start-ups stichten. En juist om ook de sectoren die nu belangrijk zijn, toenemende digitale wereld, dat echt ook samen te faciliteren.
1: Iran wil natuurlijk ook dat er een hard oordeel wordt uitgesproken over de Iran-oorlog. Gaat dat gebeuren?
0: Die kans is niet zo groot. Dit heeft alles te maken. India is dus op dit moment voorzitter van de BRICS. Daarom is de summit ook in Delhi. En India's voorzitterschap is echt gekenmerkt, net als India's buitenlands beleid in bredere zin, door multilateralisme en multi-alignment. Dus vrienden zijn met zoveel mogelijk machten. En als er iets is wat India als voorzitter op deze top eigenlijk niet wil, is dat er nu een heel duidelijk anti-Amerikaans, anti-westers geluid uit de BRICS komt.
1: Omdat zij zelf ook te kamp hebben met hoge importtarieven en zo van Trump.
0: Trump heeft India ook met 25% om de oren geslagen, inderdaad, eerder dit jaar. Maar daarnaast is er een India-VS handelsdeal in de maak. Is India ook nog steeds economisch toch, nou, niet afhankelijk van de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten zijn zeker wel belangrijk voor de Indiase economie.
1: Dus een veroordeling over van die oorlog zit er niet in. Waar zouden ze het wel over eens kunnen worden, denkt u, die 11 landen?
0: Nou, er is genoeg in economische zin waar ze zeker over door één deur kunnen. Zelfs de landen die op andere politieke fronten op dit moment hele grote verschillen hebben. Die liggen vooral op economisch vlak. Ze kunnen zeker overeenstemming bereiken over het soort hervormingen dat ze zouden willen zien van de VN, van met name de VN-veiligheidsraad. Dat is een teerpunt binnen de BRICS-landen, de IMF en de Wereldbank. Daar verwacht ik ook zeker wel wat vooruitgang te zien, wat consensus, ook op het gebied van klimaatverandering, investering in de energietransitie, wordt op dit moment ook is veel in beweging daar. Maar iedereen kijkt natuurlijk naar die enorme politieke verschillen op dit moment, en de kans is niet heel groot dat die overbrugd raken.
1: Wat een interessant gegeven is deze keer, dat ook de Chinese president Xi er voor het eerst sinds 7 jaar bij is, hè, dat hij India bezoekt.
0: Ja.
1: Maar dat zijn toch rivalen, India en China?
0: Nou, sterker nog, ze hebben in 2020, toch niet zo lang geleden, zelfs nog een kortdurende grensoorlog uitgevochten. Als het over India en China gaat, dan praten veel politicologen over, nou ja, dus niet vreedzame coexistentie, maar gewapende coexistentie. Er is wel een flinke dooi gaande. En het idee of de verwachting is dat nu Xi echt fysiek naar Delhi gaat en waarschijnlijk ook een bilaterale ontmoeting met Modi gaat hebben, dat die dooi wel doorzet. En dat is heel belangrijk, want voor het eerst dit jaar, echt 2026, is China Amerika voorbijgestreefd als belangrijkste handelspartner van India. Dus het volume aan import en export trouwens is aan het groeien tussen India en China.
1: Wat zou Rusland vinden van die toenadering tussen China en India?
0: Nou, Rusland is zelf ook in toenemende mate afhankelijk van China. En India en Rusland hebben traditioneel een enorm goede relatie. India is ook lang afhankelijk geweest van Rusland in militaire zin, juist omdat de dingen die ze nodig hadden daarvoor niet uit China konden betrekken. Maar Rusland is op meerdere fronten, niet alleen door de sancties, maar is gewoon een moeilijke partner op dit moment. En het is gevaarlijk om van Rusland afhankelijk te zijn. Het is ook gevaarlijk op dit moment om van Amerika afhankelijk te zijn. Hè, want het Trump-beleid is toch wat grillig geweest. Dus daardoor is het wel heel logisch om ook meer toenadering te zoeken tot China.
1: Als China en India elkaar inderdaad meer gaan opzoeken en een verbond met elkaar zouden sluiten, wat zou dat voor de rest van de wereld kunnen betekenen?
0: Nou, er moet op dit moment nog wel veel gebeuren voordat het zover is. Ja. In eerste instantie is stap 1, is wat van de restricties die de afgelopen jaren zijn opgeworpen, ook na die grensoorlog van 2020, om die een beetje te laten gaan. Mm-hmm. India heeft heel veel beperkingen opgelegd aan bedrijven, ook om tussen India en China gezamenlijke ventures op te starten. Er is heel veel aan technologische obstakels ook in de weg gelegd. Het is qua vluchten, qua visa, zelfs moeilijk, gewoon het verkeer tussen landen is heel moeilijk geweest. Dat moet eerst worden glad getrokken. Het lijkt er ook op dat daar stappen in gezet gaan worden dit weekend. Als India en China de handen ineens slaan, dan is dat potentieel natuurlijk een machtig blok. Maar daar zijn we nog lang niet.
1: Dat ziet u nog niet zo snel gebeuren.
0: Nee.
1: Dank voor uw toelichting, India-onderzoek Carolien Stolten.

0: Patrice, Good Vibrations. Ja, het is een beetje de jaarlijkse hoogmis van het politieke cabaret. Zo staat het Prinsjescabaret in elk geval bekend. Dat traditiegetrouw in aanloop naar Prinsjesdag in Den Haag wordt opgevoerd door Patrick Nedekoorn, die aan de lijn hangt, en Sanne Wallis de Vries, die hier in de studio zit. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Ja, Patrick. Goedenavond. Morgen is de première in Theater Diligentia aan het Lange Voorhout in Den Haag. Voor de hoeveelste keer doe je dit?
2: Ja, ik was een beetje aan het rekenen. Volgens mij ben ik er al van de 14 keer 10 keer bij geweest, maar de laatste 5 jaar al echt als ambassadeur, dus als kartrekker samen met Sanne.
0: En Prinsjescabaret, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou, het is een avond met meerdere cabaretiers altijd. Dat maakt het voor ons ook heel leuk om te doen, om het samen voor te bereiden. En we blikken terug op het afgelopen politieke jaar. Wat is er opgevallen? Er zijn fragmenten die we hebben. We maken liedjes over wat er gebeurd is. En Sanne zegt altijd heel terecht, we blikken ook een beetje vooruit.
0: Ja, zeg je dat altijd al,
1: Sanne? Ja, omdat Patrick het dan niet zegt, zeg ik dat er toch maar even bij. Ja. Dat kunnen we een beetje verwachten. Waar gaan we vanuit? Ook een beetje om mensen erbij te houden. Kom volgend jaar weer.
0: Ja, het is een beetje een oudejaarsconferentie voor het politieke jaar, hè, min of meer.
1: Een soort van, ja. En dan, het was heel Haags, maar het wordt nu steeds landelijker bekend.
0: Aan materiaal, geen gebrek natuurlijk. Het kabinet Schoof is gevallen, Jette is opgekomen.
1: Ja.
0: Is dat automatisch materiaal voor een leuke grap?
1: Nou, waar ik heel blij om ben, is dat Patrick altijd de terugblik doet. En die heeft dan, Patrick is heel erg van de beelden, dus die heeft altijd hele fijne dingen nog. Dat je de terugblik ziet met Patrick, die laat dat dan allemaal zien. We hebben een groot scherm hangen.
0: Met AI ook, denk ik dan wel, hè, Patrick?
2: Ja, dat valt in zekere zin mee. Ik heb één plaatje, dat klopt, heb ik bewerkt, maar dat zeg ik er wel bij. Omdat ik wel wil dat het publiek weet dat de rest wel allemaal waar is. En vaak is de realiteit in Den Haag absurder dan je bij AI kan bedenken.
1: Ja.
0: En Sanne, jij zei, Patrick doet veel beeld en jij doet andere dingen.
1: Nou, ik heb gewoon een andere insteek, omdat ik ben echt zo'n enorm theatermaker van mezelf, dat ik helemaal niet daarvan uitga dat ik op beelden moet letten, eigenlijk door het hele jaar heen. En ik ben vaak meer bezig met, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat volgen we nu? Want we hebben ook altijd een beetje conflict, Patrick en ik. Dat zetten we altijd een beetje expres op scherp. En dit jaar is dat toch wel, dat beeldvorming is wint het van de feiten eigenlijk de hele tijd. En politici handelen daarnaar. En ik verwijt Patrick dit jaar enigszins dat hij toch ook de boel de hele tijd maar volgt en dan met grapjes becommentarieert, maar daarmee wel de angel haalt uit het feit dat ik denk, ja, wij hobbelen ook gewoon achter die beeldvorming aan, als narren, zeg maar.
0: Het lijkt me wel heel lastig om een voorstelling die je maar 5 keer speelt, en daar ben je toch heel lang mee bezig voordat die er is, of niet?
1: Ja, redelijk, maar het is ook heel leuk werk, toch, Patrick?
2: Nou ja, je hebt net wel verteld waarom jij in de studio zit en ik ergens anders, omdat we toch ook wel veel conflict hebben. Nee, het is een feest, Koen. Kijk, het is veel en veel te veel werk. Zeker ook omdat we maken echt een hele voorstelling. Het is niet zo dat mensen halfaffe dingen zien.
1: Nee.
2: Maar het is ook echt heel eervol om voor het publiek dat heel erg geïnteresseerd is. Er komen politici kijken, er komen ambtenaren kijken. Mensen die echt betrokken zijn om daarvoor op te mogen treden.
1: Mm-hmm.
2: Dus we steken er veel tijd in en we genieten er gewoon enorm van.
1: Ja, klopt.
0: Het is toch een beetje het Wim Kan gevoel, zullen we maar zeggen.
2: Ja, een beetje wel. Ja, en we proberen ook te laten zien dat, het is ook het jaar over samenwerken en niet samenwerken natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar dat wij het wel kunnen.
0: Maar er was genoeg in dit jaar waarmee jullie uit de voeten kunnen staan.
1: Er was heel veel in dit jaar. Er zijn campagne, verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen.
0: Maar dat zijn vaak nogal kleurloze gebeurtenissen. Hoe maak je daar een leuk cabaret van?
1: Ja, dat is een vraag. Dan moet je een mooie documentaire maken over hoe we dit doen. Vind ik het wel wat voor jou trouwens.
0: Nou,
1: een uitnodiging.
0: Weet,
1: ja,
0: weet, ja,
1: volgend jaar loopt mee. Ja. Maar je plukt er ook dingen uit. Dus ik heb me nu bijvoorbeeld gericht op een bepaald soort vrouw in de politiek heden ten dagen, die ik niet echt herken als zodanig. Zeker in een tijd waarin Dolly Parton en Gloria Steinem ons zijn ontvallen. En daar staan deze vrouwen zo'n beetje 180 graden tegenover, qua hoe ze zich opstellen. En dan vraag ik mij bijvoorbeeld af, dus dat heb ik er dan uitgetild dit jaar als thema, waar vragen die vrouwen nou toch eigenlijk om? Wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen?
0: En wat voor soort vrouwen moet ik dan aan denken?
1: Nou, een beetje aan de rechterkant. Mona Keizer, flirtend met extreem rechts of totaal extreem rechts, zoals Lidewij de Vos. Huh? En ik verbaas mij al jaren over Jezielgus. Wat zij nou eigenlijk aan het doen is. En dat is wel een hele cabareteske insteek. Want als ik serieus met je zou praten, zou ik er veel genuanceerder over praten. Maar je moet wat in het cabaret. Dus ik heb die drie vrouwen gekozen. En daar heb ik een lied voor gemaakt. Omdat ik denk dat zij om billenkoek vragen.
0: Een lied gemaakt?
1: Ja, een SM-lied.
0: Kunnen wij daar iets van meekrijgen al?
1: Nou, ik kan wel een stukje
2: zingen. A cappella?
1: Ik heb gekozen voor... Ik kies altijd bekende melodieën en ik laat de tekst zien. Dus mensen mogen meezingen. Ik wil wel een stukje a cappella doen.
0: Nou, leuk.
1: Ik heb mijn muzikanten niet bij me. Dat zijn Wouter Plantijd en Dionie Breukers. Mm-hmm. Zeer talentvol. En zonder hun slaat het eigenlijk nergens op. Dus als je de melodie herkent van Billy Preston, It Will Come In Time, mag je meezingen. Daar gaat-ie. Kijk nou wie daar is. Het is Mona Solo. Nederlands eerste palingpopulist. Glibberend van CDA naar YOLO. Haar katholiek geweten uitgewist. Tot aan haar enkel zwikkend in eng rechts gedweep. Het is tijd voor het recht. Het is tijd voor de zweep. De zweep.
0: Ja, dat klinkt toch hartstikke goed.
1: Dankjewel. Ja. Nou, zo heb ik nog twee coupletjes. En aan het eind mag iedereen la la la la la la la. En dan hebben we toch ze even besproken.
0: En Patrick, waar heb jij je op toegelegd?
2: Ga ik je zeggen. Ik wil alleen nog even zeggen dat ook Teun van der Elzen meedoet, cabaretier. Ja, en dat we
0: want
2: ook
0: jullie
2: nog
0: hebben altijd een gastcabaretier.
2: Altijd een gastcabaretier.
1: En altijd iemand die we interviewen. Precies. Op beeld.
0: Oh ja?
1: Ja.
2: En dat is dit keer Kees Boman geworden, die na 40 jaar natuurlijk bij Nieuwsweekend gestopt is. Dus heel... zegt,
1: oh, trouwens, Patrick, wat ik heb gedacht, wij moeten nog wel even die interviews, dat is natuurlijk wel leuk voor het land, die dus dit moet missen omdat het uitverkocht is al, maar kunnen we best een keer op YouTube zetten?
2: Ja,
1: want we hebben Leo Lucas ooit geïnterviewd, Henry Bontebal, Ed Nijpels vorig jaar en nu Kees Boman.
2: Ja. Ja, Bontebal was niet echt een interview. Dat was meer een soort adoratie van jou.
1: Houd toch maar op, goed, Patrick. Je bent gewoon jaloers.
2: Maar Koen, ik heb het erover dat het Binnenhof dit jaar af zou zijn. Maar dat die renovatie niet lukt. En dat is toch echt een heel erg groot symbool voor hoe samenwerken niet lukt. Pluis met het publiek ook die brochure over een bereidje voor op een noodsituatie. Ja. Die loop ik door. En wat helemaal geweldig is, daar is een website bij. Denkvooruit.nl. En daar staan vragen van mensen over de eventuele noodsituatie. Situatie. En dat is heerlijk. Dus dat zijn vragen als, wat heb ik aan mijn noodpakket als ik niet thuis ben? Hoe kan ik een noodpakket printen als ik geen printer heb? En mijn lievelings is, want het gaat over noodsituaties van 72 uur. Mijn lievelings is, als er een noodsituatie is, wordt mijn AOW dan nog wel gestort? Nou ja, dat soort vragen, die loop ik dan...
0: Terecht. Met allemaal bezig houden. Ja.
2: Juist, precies.
0: Ja. Beeldvorming is ook een thema in de voorstelling. Hè? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld... dat niet alleen mensen beelden kunnen manipuleren en zo de kiezer kunnen manipuleren, maar dat het geen nieuws is. En het grappige is dat ik laatst hoorde ik dat Tim Hofman eventjes zeggen toen het over ongehoord nieuws ging, ongehoord Nederland bij Jinek. Toen noemde hij het Overtonvenster. En dat is een te lang verhaal. Dat probeer ik morgen allemaal uit te leggen in de voorstelling. Maar dat is iets wat met name extreem rechts gebruikt om te volgen, om bij een groot publiek ideeën normaal te laten worden. En dat is iets waar eigenlijk iedereen zo'n beetje achteraan hobbelt en niemand een goed antwoord op heeft. En links Nederland tot nu toe al helemaal niet. Wat mij een doorn in het oog is.
0: Mensen steeds meer zelf aan mee gaan doen.
1: Ja, nou ja, wat je kan daardoor steeds verder opschuiven. Daarom heet het venster. Je kan het venster steeds maar opschuiven naar mensen radicale ideeën normaal te laten vinden. Dat is geen nieuws, maar dat is wel iets wat gelukkig waar steeds meer mensen achterkomen. En wat steeds wint van de feiten. Dus ik hoop altijd maar als mensen de feiten op een rij hebben en cijfers, dat gaat winnen. Maar dat is heel moeilijk.
0: Ja, Patrick, ik vraag me dan wel af, hè, want wat jullie erover vertellen, dat klinkt allemaal ontzettend leuk en bijzonder. Mm. Maar het zijn maar 5 voorstellingen, dus de meeste mensen gaan dit helemaal niet zien. Nee. Waarom wordt dit niet uitgezonden op televisie?
1: Patrick?
2: Ja, dit is een jaarlijks terugkomende discussie. Er zijn ook al veel mensen van omroepen komen kijken. Juist omdat het een kort project is en die voorbereiding dus niet geweldig is, tv vraagt eigenlijk echt iets anders. En juist die intimiteit dat je met elkaar bent op dat moment, die maakt het geweldig. Wat we wel doen, en ik zal ook beloven dat dit jaar misschien iets meer te doen is, dat we na afloop fragmentjes online zullen plaatsen. Want het is namelijk wel elke keer echt te gek en gewoon helemaal op de actualiteit geschreven.
0: Gaat er dan ook iets van intimiteit af als je het nu zou uitzenden? Nu heb je toch iets van...
1: Nou, als je Prinsjesdag zou afsluiten na alles wat iedereen de hele dag op tv heeft gezien en de analyses daarna en de nagesprek en je doet een half uurtje de best of van wat wij doen, denk ik dat het echt ideaal zou zijn. Alleen moeten wij natuurlijk inderdaad in de voorbereidingen bij het spelen moeten televisie niet gaan prevaleren. Je moet wel de theatervoorstelling laten zijn.
0: Maar dan is het toch nog wel een hele ingewikkelde klus om dat helemaal geolied.
2: Ja, registraties van cabaret zijn altijd gewoon heel complex. Dus het vraagt best wel veel ingrepen die eigenlijk ervoor zorgen dat de voorbereiding daar.
0: En cabaretiers zeggen ook altijd van, er gaat 40% af, hè, van wat het in de zaal is. Als je het op televisie uitzendt.
1: Nou, ik weet niet of dat in dit geval zou zijn, hoor.
0: Nee?
1: Ik denk er misschien te makkelijk over. Maar ik vind het echt jammer dat het niet op tv komt. Ja. Dus zeker als jij volgend jaar die docu gaat maken, kan je meteen erachteraan.
0: Maar dan is het al op tv ook.
1: Ja, ja toch? Zeg je wat. Ja. Ja.
0: Maar waar verheug jij je het meest op morgen?
1: Nou, eigenlijk ja, ik wil hem niet in de wielen fietsen, want misschien heeft hij het toch te druk. Maar hij heeft wel beloofd te komen met zijn vrouw dat Henry Bontebal komt kijken morgenavond.
0: Oh ja?
1: Ja, daar ben ik echt zenuwachtig.
0: En zit hij dan gewoon als publiek in de zaal of ga je ook wel hem aanspreken?
1: Nee, hij zit als publiek in de zaal en hij is mijn gast. En ik ga natuurlijk, hij wordt wel besproken op het podium, maar niet heel uitvoerig.
0: Nou, ik vind het heel erg jammer dat ik het niet kan zien. Maar ik hoop dat ik dan het volgend jaar misschien een keer kan bekijken.
1: Hoezo kan je het niet zien? Ben je
0: nou, dat ik het is toch uitverkocht?
1: Nee, maar jij mag er wel in.
0: Echt
1: ik zet
0: waar?
1: Bij jou bij de techniek gewoon.
0: Nou, wie weet.
2: Ben je die op schoot?
0: In elk geval was het heel erg leuk om met jullie te praten. Ik wens jullie ook veel plezier de komende dagen bij Prinses Cabaret. Vijf keer, hè?
1: Ja.
0: Heel goed. Patrick Nedekoorn en Sanne Wallis-Vries, dank jullie wel allebei. En ja, dit was ook het oog voor vanavond. En na 12 uur kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. En dan praat Ellen Dekwits met beeldhouwer Najess Mohammadi. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan presenteert Eshuet El Miloudi. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
1: De publieke tribune, morgenmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: NPO Radio 1.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. 4 vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Vandaag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is nog altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.